Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh, ja.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Hey Bruno. Say what's

0: Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland. Let's

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66... voor de bouw van IJstad in het Markermeer bij Almere. En de schippers van de Bruine Vloot zijn boos op de gemeente Urk... omdat ze de haven niet meer in mogen.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst. Op de A1 in Muiden in de richting van Amsterdam bij hectometerpaal 14,9. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen Joliene.
1: Zo, goedemorgen. Hoe is het met jou, Rutger?
4: Het gaat goed.
1: Ja?
4: Het was weer lekker vroeg vanochtend. Maar des te langer de kans om van het warme weer te genieten. Want het wordt weer tropisch vandaag.
1: Ja, is het zo? Ik had wat regen onderweg.
4: Ja, ik ook.
1: Ja, ik verbaasde me erover. Ik denk, oh, oké. Okay.
4: Ja, ik wist niet dat het in de planning zat. Ik zag overal een paar buitjes in de lucht hangen, inderdaad.
1: Ja. Net was een wat dreigende lucht, hè?
4: Ja, hè?
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Maar wie weet is het symbool voor deze dag?
4: Oh ja, ja, inderdaad. Want vanaf 4 uur gaat het los, hoorden we net al.
1: Oké, okay. Ik ben nog niet helemaal wakker.
4: Ja, code geel, onweer, ellende. Dus we moeten er maar even van genieten zolang als het kan, toch?
1: Zo is het.
4: In het nieuws vanochtend, het gaat niet goed met de bankrekening van Almere. Zometeen duiken we erin.
1: Ja, en er is te weinig plek aan de kaders op Urk. Die zijn ook verzwakt, die moeten opgeknapt worden. Ja, en daarom mogen grote charterschepen niet meer aanmeren. De schippers zijn boos.

0: De crush van Jennifer Page. Het is 6:07. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Charterschippers voelen zich buitengesloten in de haven van Urk. Door problemen met de kades is er minder ruimte in de haven en daarom mogen de grote schepen er voorlopig niet meer aanmeren.
0: Volgens de schippers heeft dat grote gevolgen. Routes moeten worden aangepast, ondernemers lopen inkomsten mis en ook over de veiligheid op het IJsselmeer bestaan zorgen. Volgens charterschipper Wilfred Spaargaren uit Kampen voelt de branche zich gediscrimineerd omdat zij als enige geweerd wordt.
2: Ik heb in februari een gesprek gehad met de manager van de havendienst. En ja, daar hebben we geprobeerd voor ons een passende oplossing te vinden. En ja, naar blijkt nu is die er niet.
3: Wat is de reden die wordt gegeven door de gemeente om jullie te weren?
2: Nou, de reden die ze ons geven is dat wij als doelgroep bereikbaar zijn. En dat er dus met ons afspraken gemaakt kunnen worden. Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend. En we voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd. Waarom wij als enige geweerd worden. Terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag.
3: Wat betekent het voor jullie bedrijf, maar ook voor de andere soortgelijke bedrijven, dat ze niet meer daar kunnen aanmeren?
2: Het betekent in zoverre dat er extra kosten gemaakt moeten worden om een haven te bereiken. Dus wij moeten zeg maar ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
3: Want is er ook niet zo van angst van nou dat het dan toch misgaat, dat het verzakt en dat het misschien ook wel nadelig kan zijn voor de boom, maar misschien ook voor de passagiers?
2: Ja, dan zou je het hele strand ook af moeten sluiten, want dan zou je dus ook voor de pleziervaart daar geen lichtplek kunnen organiseren. Want als het dus een veiligheidskwestie zou zijn, naar mijn mening, dan zou er dus helemaal niemand meer kunnen liggen. Door ons compleet te weren en dat eigenlijk ook voor de toekomst, voor drie jaar eigenlijk minimaal te zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk ontoelaatbaar.
3: Jullie zijn ook een petitie gestart. Wat heeft dat tot dusver opgeleverd, de petitie?
2: Nou, we zijn nu al ruim over de 200 handtekeningen. En wij hopen, de bedoeling is dat wij in juli hebben wij nog weer een moment dat wij het geheel kunnen evalueren. En ik hoop dat wij dan eventueel voor het najaar, dat we niet tot 15 september moeten wachten dat weer plek is. Maar misschien vanaf 1 september dat alweer bespreekbaar wordt. Maar ja, momenteel worden de hakken in het zand gezet en zijn we dus niet welkom op Urk.
1: Dat was charterschipper Wilfred Spaargaren. De gemeente laat in een reactie weten begrip te hebben voor de teleurstelling bij de schippers. Maar volgens Urk was er weinig keuze. Wel blijven charterschepen bij noodsituaties welkom in de haven. Je hoorde een bijdrage van verslaggever Tom Rogge.

0: Modern Love van David Bowie. En daarvoor hoorde je Talk to Me van Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Het is 16 minuten over 6.
1: Een negatief resultaat, jaar op jaar. Zo omschrijft burgemeester Hein van der Loo de geldzaken van Almere tijdens de bespreking van de voorjaarsnota. De gemeente sloot de afgelopen jaren af met tientallen miljoenen euro's in het rood.
0: Ja, die structurele tekorten komen op het bordje van een toekomstige coalitie. Die moet scherpe keuzes maken, beseft D66-raadslid Meeke Smulders.
2: Nou ja, zoals al gezegd staat er nooit nieuw beleid in. Hè? Dus we gaan geen nieuwe dingen doen, want er is een coalitie die gevormd wordt. En verder, ja, wat alle partijen inbrachten, we hebben grote financiële zorgen. We hebben op termijn komen 10 miljoen tekort, dus dat moeten we vinden. En ja, en doordat we 10 miljoen tekort komen, loopt de buffer leeg.
3: Ja, dus een nieuwe coalitie begint rood.
2: Ja, dat klopt. We hebben een uitdaging.
1: Het toekomstige college moet dus orde op zaken stellen. Dat is de boodschap van het afzwaaiende college bij monden van burgemeester Hein van der Loo. Het is nog niet bekend wanneer de stad een nieuwe coalitie heeft. De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang.
0: Volgens mij horen we daar...
1: Zonder ingrijpen wilde ik zeggen. Ja. Het dreigt de komende 5 jaar bijna 130 miljoen euro te verdampen uit de spaarpot van Almere. En dat vindt Nick Vendel van de PVV heel zorgwekkend.
4: Ik zie het nu voor het eerst. Ik schrik er enorm van. Ik schrik er enorm van dat we naar een kleine 5 miljoen gaan, terwijl we een 45 miljoen moeten hebben. Dat moet teruggetrokken worden naar 45 miljoen als het aan de PVV ligt, ongeacht wat. Maar hoe deze coalitie en de nieuwe coalitie dat voor elkaar willen gaan krijgen. Nou ja, deze coalitie kan je eigenlijk wel weglaten, want die gaan het niet meer voor elkaar krijgen. Dus de nieuwe. Dat is een heel groot vraagteken. Ja.
0: Meeke Smulders van D66 hoopt dat het toekomstige college de problemen serieus neemt en mogelijke oplossingen ruim op tijd aandraagt bij de raad en bij de inwoners.
2: Want we merken dat in de voorgaande periodes heel veel bezuinigd. En dan kregen we altijd op het laatste moment te weinig informatie. En dan krijg je heel veel ruzie. Je kunt die dingen niet goed uitzoeken. En dat is niet goed voor de stad en ook niet goed voor de raad.
1: Jeugdzorg blijft een van de grootste kostenposten van de gemeente, maar volgens raadslid Vendel ook een van de ingewikkeldste.
4: Het vervelende is, het is natuurlijk enorm belangrijk. De zorg voor kinderen, dat is belangrijk, dat moet goed blijven. Daar moet ook echt helemaal niks aan veranderen. Dus waar kijk je dan naar? Welke kosten ga je besparen? Ja, zonder dat het de kinderen raakt. Moeilijke opgave. Ik dacht dat het een opgave is waar je heel lang over na moet denken en goed moet nadenken wat je waar en wel niet gaat bezuinigen. Want daar komt het eigenlijk op neer. We moeten gaan bezuinigen. En die is een beetje ook.
0: Ja, het toekomstige college moet dus orde op zaken stellen. Dat is de boodschap van het afzwaaiende college. Het is nog niet bekend wanneer Almere een nieuwe coalitie heeft. De onderhandelingen die lopen nog.

0: Way Back Home van Ilse de Lange.
1: De berichten van buiten Flevoland. De gemeente Zandvoort beslist later vandaag of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het helemaal zat.
2: Overal waar gerecreëerd wordt zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met dit, met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
1: De politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren.
0: Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruins komen vertellen over het begin van de coronapandemie. De komende maanden volgen nog tientallen andere betrokkenen. De enquêtecommissie hoopt nieuwe feiten naar boven te halen, zegt deze verslaggever.
3: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: De verwachting van de commissie is dat het eindverslag begin volgend jaar af zal zijn. Wat zaken van buiten deze

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad. Deze stad in het Marker en IJmeer moet tegen Almere aankomen. Er zal plek zijn voor 60.000 woningen. Dat kost volgens D66 20 miljard euro. Volgens andere partijen wordt het veel duurder. Ze wijzen er ook op dat het om een beschermd natuurgebied gaat. De schippers van de Bruine Vloot, die met passagiers varen over het IJssel en Markermeer, zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Urk. Die heeft de schippers laten weten dat ze voorlopig niet meer welkom zijn in de haven van Urk. Dat heeft te maken met de zwakke kades. De kade waar de Bruine Vloot afmeert is niet beschikbaar. Dit is charterschipper Wilfred Spaargaren uit Kampen.
2: We voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd, waarom wij als enige geweerd worden, terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag. Wij moeten ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
1: Voor het verkrachten van zijn ex-vriendin en het maken van seksueel getinte foto's van de vrouw heeft een 38-jarige man uit Almere 2 jaar cel gekregen. De twee waren geen stel meer, maar woonden nog wel in hetzelfde huis. En daar verkrachtte de Almeerder zijn ex. Op zijn computer stonden foto's en video's van de vrouw waarop haar billen en kruis te zien waren. Die beelden waren zonder haar medeweten gemaakt. En op de kruising van de Muntweg en het Hooiveld in Emmeloord zijn gisteren 2 auto's frontaal op elkaar gebotst. Er raakte niemand gewond, de auto's waren zwaar beschadigd. Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Meer nieuws op Web en App.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor 328 euro kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450 euro. De concerten van rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Maar burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren.
4: Goedemorgen, we beginnen dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt geregeld en de temperatuur die gaat echt vrij snel oplopen. Vanmiddag krijgen we zelfs te maken met tropische temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Het zonnelijk hoge temperaturen wel voor de tijd van het jaar. En het kan ook echt wel benauwd aanvoelen. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag en vanavond dan kan er lokaal ook een onweersbui voorkomen. Morgen, dan valt de temperatuur wat lager uit, maar nog steeds is het zomers warm met 25 of 26 graden. Het is overal droog en flink zonnig. En vanaf zondag, dan wordt het wat wisselvalliger en ook wat koeler.
5: Het verkeer dan van de ANWB, er zijn geen vertragingen nog, maar er wordt wel geflitst op de A1 in Muiden in de richting van Amsterdam bij hectometerpaal 14,9. En aan de Beneluxlaan in Almere wordt geflitst in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Ja, files. Het is vaak hommeles bij de rotonde bij het station van Lelystad, maar daar komt een oplossing.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Video killed the radio star om 7:07.
1: De gehate rotonde bij het NS-station van Lelystad verdwijnt en het wordt een voorrangskruising met verkeerslichten. Het is onderdeel van een plan van de gemeente om de doorstroming in het stationsgebied te verbeteren.
0: Maar ja, gaan die ingrepen ook werken? Dat vroegen we aan een paar weggebruikers.
2: Ik denk dat het een hele kleine verbetering is, maar niet noemenswaardig.
3: Wat zal dan wel een verbetering zijn?
2: Ja.
1: Om de doorstroming in het stationsgebied te verbeteren.
0: Maar ja, gaan die ingrepen ook werken? Dat vroegen we aan een paar weggebruikers.
2: Ik denk dat het een hele kleine verbetering is, maar niet noemenswaardig.
3: Wat zal dan wel een verbetering zijn?
2: Ja.
1: Om de doorstroming in het stationsgebied te verbeteren.
0: Maar ja, gaan die ingrepen ook werken? Dat vroegen we aan een paar weggebruikers.
2: Ik denk dat het een hele kleine verbetering is, maar niet noemenswaardig.
3: Wat zal dan wel een verbetering zijn?
2: Ja.

0: voor de ingang van het NS-station.
1: Ik vond het prima, want er was altijd ochtend, s'avond altijd hier is villa.
2: Ik denk op dit moment dat er niet direct een... Dat is heel raar. Er zit iets raars in, die mensen die zitten in een auto, je hebt die routeplanner aan en je volgt het, want je bent bang als je iets anders doet, dat je helemaal vast komt te zitten.
0: Denkt u dat ze dat gaan doen, omrijden?
1: Ja, die moet doen omrijden, anders geen keuze.
0: De taxichauffeurs krijgen een andere standplaats, niet meer voor het station, maar twee rijen onder het spoor.
1: Dat wordt prima, daar is veel ruimte en is ook veilig. Dus wij zijn beleidend met die parkeerplaats.
0: Ze staan nu nog op een vrij krappe plek waar ook wel eens gewone auto's staan. Terwijl iets verderop een kiss and ride staat.
1: Nee, niet zo best waar hier heel veel ongelukken gebeurt. Die particulieren komen gewoon onze auto aangeraakt. Schade gekregen aan onze auto's. En ja, particulieren zijn sommige geweest niet. Ja, die bord gaat niet lezen. Staat daar bij taxi, maar hun kan het niet lezen. Parkeren hier en veel problemen. Als ze daar weer gaan, dat is het prima wordt.
0: De gemeente start in juli met de werkzaamheden. Dan is de rotonde, Vissen-Arendreef Stationslaan, afgesloten.
1: Vanaf juli? Ja, dan wordt het een beetje minder druk, want het is vakantie beginnen. Dus zomervakantie, kinderen. Dus ja, wordt iets minder file, denk ik.
2: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
0: Bent u niet met vakantie dan?
2: Nee, gedeeltelijk, maar niet de hele tijd. Ik ben dicht in de buurt, dus ik ben hier ook nog regelmatig.
3: De werkzaamheden kunnen via een bouwapp gevolgd worden. En je hoorde de bijdrage van verslaggever Sam Jones.

0: I Just Might van Bruno Mars. Zometeen zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, de brandveiligheid van duurzame gebouwen is op veel plekken onvoldoende. Zo dadelijk hoor je daar meer over. Nu eerst Alizé, Moi Lolita.

0: Moi Lolita van Alize, 12 minuten voor 7.
1: Wat heb je gemist op Radio en TV in Nieuwsuur? Aandacht voor de brandveiligheid van duurzame gebouwen. Die is op veel plekken onvoldoende, omdat het bouwen met duurzame materialen zoals hout extra risico's met zich meebrengt. Brandveilig en tegelijkertijd duurzaam bouwen is niet altijd makkelijk, volgens adviseur David den Boer.
2: Krijgen van een liftdeur die ook getest is, dus aantoonbaar brandwerend is in een houten wand. Ja, zo'n liftdeur was gewoon nog niet te kopen. Hè? En dat is waar we in deze transitie tegenaan lopen. Dat allerlei producten nog niet in hout getest zijn.
1: De balans tussen maatregelen en duurzaamheid is moeilijk, maar belangrijk, zegt hij.
2: Meer maatregelen betekent ook een grotere milieu-impact. Hè? Dus we moeten echt met elkaar op zoek naar waar ligt nou dat optimum tussen enerzijds veiligheid, en absolute veiligheid bestaat niet. En de andere kant een stukje duurzaamheid en kost.
0: In Met het oog op morgen sprak theatermaker Nikki Ong over haar voorstelling De kleine vriendelijke veganist. Nou, ik vind het een grappige titel wel.
1: Ja.
0: Ja, ze dompelde zich een jaar lang onder in de varkensindustrie om de sector waar ze als veganist boos op is beter te leren kennen. Nou, ze had heel veel bijzondere gesprekken met boeren, maar ook de ontmoeting met de directeur van een slachthuis blijft haar bij.
3: Maar ik heb daar heel mooi met hem over kunnen praten en hij kon daar ook, ja, we konden daar heel goed samen op reflecteren hoe dat dan voor mij was en ook hoe het voor hem is om dat dan te zien en om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel interessant en mooi gesprek, wat uren duurde. Dus dat zijn ook momenten geweest die me ook wel hebben ontroerd ergens. Omdat mensen waarvan ik dacht dat ze helemaal aan de andere kant van het spectrum stonden of een hele andere visie hadden op de wereld, dat we eigenlijk elkaar in heel veel dingen konden vinden.
0: Ja, en juist een theatervoorstelling leent zich voor dit onderwerp. Omdat tegenstanders elkaar dan kunnen ontmoeten, zegt Ong.
3: En juist die mensen in één ruimte samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan. En toen konden ze ook de varkens zien, wat extra bijzonder was. Dat is wel iets wat ik bijzonder vind in theater. En waarom ik ook dacht, ik weet niet of dit werkt als ik hier een boek over zou schrijven. Omdat het ook, nou dan wordt het waarschijnlijk ook weer zo'n boek wat dan allemaal andere veganisten gaan lezen. In plaats van dat je juist weer mensen aanspreekt die gewoon een voorstelling willen zien. En dan ineens op zo'n manier met andere mensen in contact komen en hierover na gaan denken.
1: In RTL Tonight sprak Ruud Gullit over het aanstaande KLM Open, waarvan hij toernooidirecteur is. Het is een jaarlijks golftoernooi in Amsterdam en Gullit zag de populariteit van de sport de afgelopen jaren sterk toenemen.
4: Het golf is nu vooral door Tiger Woods zo verschrikkelijk populair geworden. En vooral bij jongeren, want het was in mijn tijd toch wel een beetje elitair.
5: Kakkers.
4: Kakkers allemaal, ja.
5: Ik ken ze niet.
4: Ja, golft u ook. Ja. Maar dat is al een beetje veranderd. Je ziet nu dat ze proberen het toch wel een beetje de stap voor de jongeren om te gaan spelen. Wordt wat makkelijker. Maar het is niet goedkoop.
1: Gullit, golf zelf ook. Dat is een goede zin. Gullit golft zelf ook. Ja. En heeft een specifieke techniek.
4: Nee, het is eigenlijk net baseball, hè? Ja. Als jij hem ook, dan stap je ook in. Dat is eigenlijk om mijn knie een beetje te beschermen. Ik heb heel veel professionals gevraagd, wat moet ik hier nou mee doen? Het is echt de professionals die al op de tour spelen en die zeggen, Ruud, is het geweldig. Dat moet je laten, dat moet je zo houden, moet je niks aan veranderen.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.
0: Golf jij ook?
1: Zeker niet.
0: Zeker niet.
1: Zeker niet. Jij wel?
0: Nee. Nee. Ooit wel geprobeerd, hoor.
1: Ja, ik
0: maar
1: ook wel.
0: Maar het was niet aan mij besteed.
1: Nee,
0: joh.
1: Hè?
0: Nee. Ik geloof dat ik voor echt wat technischere sporten, en volgens mij is golf toch ook wel, je moet wel een goede techniek hebben.
1: Ja.
0: Het is niet echt aan mij besteed. Ik heb getennist. Nou, roeien, dat gaat me nog wel goed af.
1: Oh ja.
0: Laat mij maar gewoon lekker wandelen.
1: Ja, hè? Ja. Dat vind ik ook beter. Ja. Alles met ballen, daar ben ik wat minder goed in.
0: Oké, dit is Kim Wilde, Cambodia.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus een nieuwe coalitie begint rood.
2: Ja, dat klopt. We hebben een uitdaging.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Wordt iets minder file, denk ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
9: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66... voor de bouw van IJstad in het Markermeer bij Almere. En de schippers van de Bruine Vloot zijn boos op de gemeente Urk... omdat ze de haven niet meer in mogen.
8: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
13: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
12: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
14: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
12: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn nog geen vertragingen, maar er wordt wel geflitst op de A1 in Muiden in de richting van Naarden bij hectometerpaal 14,9. En in beide richtingen aan de Beneluxlaan in Almere. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Het gaat niet goed met de bankrekening van Almere. Zometeen duiken we daarin.
11: Ja, en we hebben het ook over de haven van Urk. Er is te weinig plek, want er zijn problemen met de kades. Nou, schippers van de Bruine Vloot die zijn wel een beetje boos op de gemeente. Want zij mogen die haven van Urk niet meer in.
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Last Train Home van John Mayer. Het is 7 minuten over 7.
1: De politiek besprak gisteren de miljoenen tekorten van Almere van de afgelopen jaren.
0: Om nieuwe tekorten te voorkomen moet de gemeente de komende jaren scherpe keuzes gaan maken. Dat zegt Meeke Smulders van D66.
2: Nou ja, zoals al gezegd staat er nooit nieuw beleid in. Hè? Dus we gaan geen nieuwe dingen doen, want er is een coalitie die gevormd wordt. En verder, ja, wat alle partijen inbrachten, we hebben grote financiële zorgen. We hebben op termijn komen 10 miljoen tekort, dus dat moeten we vinden. En ja, en doordat we 10 miljoen tekort komen, loopt de buffer leeg.
3: Ja, dus een nieuwe coalitie begint rood.
2: Ja, dat klopt. We hebben een uitdaging.
1: Zonder ingrijpen dreigt de komende 5 jaar bijna 130 miljoen euro te verdampen uit de spaarpot van Almere. En dat vindt Nick Vendel van de PVV zorgwekkend.
4: Ik zie het nu voor het eerst. Ik schrik er enorm van. Ik schrik er enorm van dat we naar een kleine 5 miljoen gaan, terwijl we een 45 miljoen moeten hebben. Dat moet teruggetrokken worden naar 45 miljoen als het aan de PVV ligt, ongeacht wat. Maar hoe deze coalitie en de nieuwe coalitie dat voor elkaar willen gaan krijgen. Nou ja, deze coalitie kan je eigenlijk wel weglaten, want die gaan dat niet meer voor elkaar krijgen. Dus de nieuwe. Dat is een heel groot vraagteken. Ja.
0: Meeke Smulders van D66 hoopt dat het toekomstige college de problemen serieus neemt en mogelijke oplossingen ruim op tijd aandraagt bij de raad en bij de inwoners.
2: Want we merken dat in voorgaande periodes heel veel bezuinigd en dan kregen we altijd op het laatste moment te weinig informatie. En dan krijg je heel veel ruzie, je kunt die dingen niet goed uitzoeken en dat is niet goed voor de stad en ook niet goed voor de raad.
1: Jeugdzorg blijft een van de grootste kostenposten van de gemeente, maar volgens raadslid Vendel ook een van de ingewikkeldste.
4: Het vervelende is, het is natuurlijk enorm belangrijk. De zorg voor kinderen, dat is belangrijk, dat moet goed blijven. Daar moet ook echt helemaal niks aan veranderen. Dus waar kijk je dan naar? Welke kosten ga je besparen? Ja, zonder dat het de kinderen raakt. Moeilijke opgave. Ik dacht dat het een opgave is waar je heel lang over na moet denken en goed moet nadenken wat je waar en wel niet gaat bezuinigen. Want daar komt het eigenlijk op neer. We moeten gaan bezuinigen en nu zo'n beetje ook.
0: Ja, het toekomstige college moet dus behoorlijk orde op zaken gaan stellen. Het is nog niet bekend wanneer de stad een nieuwe coalitie heeft. De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang.

0: Stefan Miles Smith, het is 13 minuten over 7.
1: Even kijken naar wat het weer gaat doen vandaag. Wouter van Bernebeek, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Wordt het een bloedhete dag vandaag?
2: Ja, maar we beginnen wel met bewolking en wat regen nog. Er trekt namelijk een soort warmtefront over onze provincie. En dat wil zeggen dat achter dat front veel warmere lucht zit. Maar dat front zelf gaat met bewolking en wat regen gepaard. We zien het nu ook op sommige plaatsen een beetje regenen. Nou, koud is het niet, want de temperatuur ligt al bijna op 20 graden. En vanmiddag, zodra dat warmtefront dan voorbij is, gaat de zon van tijd tot tijd doorbreken. Ja, dan gaat de temperatuur wel flink stijgen hoor, naar zo'n 28 tot lokaal 30 graden. Met een hoge luchtvochtigheid gaat het dan echt behoorlijk broeierig en ik denk ook wel een tikje onaangenaam aanvoelen buiten.
1: Ja, dat wordt puffen denk ik. En ja. Daarna dan breekt de hel los, heb ik gehoord.
2: Nou, ik denk dat het wel mee gaat vallen.
1: Oh, gelukkig.
2: Zeker in Flevoland gaat het wel meevallen hoor. Ik denk zelfs dat het op vrij veel plaatsen gewoon droog blijft vanavond.
1: Oh, hey, ja. Dat is goed nieuws.
2: Ja.
1: Maar in de rest van het land hoorde ik code geel?
2: Nou, ook ja, ik denk vooral het zuidoosten van Nederland. Delen van Gelderland, Brabant, Limburg. Daar kunnen wel een paar flinke regen- en onweersbuien ontstaan. Maar voor de rest verwacht ik niet zo schokkende dingen. Zeker in Flevoland niet.
1: Nou, dan blijven we lekker in Flevoland. En vannacht en morgen?
2: Ja, vannacht kan er een enkele regenbui vallen. Op de meeste plaatsen is het droog en het koelt af naar een graad of 14. En morgen dan schijnt de zon geregeld. Het is op de meeste plaatsen droog. Er ontstaan in de middag wel wat stapelwolken, maar die zullen niet uitgroeien tot buien. Als er al een bui valt, zal het opnieuw voor Zuid-Nederland zijn morgen. En temperaturen, ja, veel aangenamer dan vandaag. Met een wat lagere luchtvochtigheid en een graad of 24. En gaan we dan verder vooruitkijken, dan zien we dat er zondag een enkele bui kan vallen. Een graad of 22. En de dagen daarna verlopen toch wel wisselvallig. Vooral vanaf dinsdag wordt het allemaal wel wat natter buiten. Met temperaturen die gaan zakken naar een graad of 20. Maar dat is wel heel normaal voor deze tijd van het jaar. De echt warme lucht laten we dan wel even achter ons voorlopig.
1: Oké, Wouter van Bernebeek, dankjewel. Schippers van de Bruine Vloot zijn boos op de gemeente Urk. Ze mogen de haven van Urk niet meer in omdat er problemen zijn met de kades. Volgens de schippers heeft dat grote gevolgen.
0: Ja, ze moeten omvaren en lopen inkomsten mis. Schipper Wilfred Spaargaren.
3: Ik heb in februari een gesprek gehad met de manager van de havendienst. En daar hebben we geprobeerd voor ons een passende oplossing te vinden. En ja, naar blijkt nu, is die er niet.
4: Wat is de reden die wordt gegeven door de gemeente om jullie te weren?
3: Nou, de reden die ze ons geven is dat wij als doelgroep bereikbaar zijn. En dat er dus met ons afspraken gemaakt kunnen worden. Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend. En we voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd waarom wij als enige geweerd worden. Terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag.
4: Wat betekent het voor jullie bedrijf, maar ook voor andere soortgelijke bedrijven, dat ze niet meer daar kunnen aanmeren?
3: Het betekent in zoverre dat er extra kosten gemaakt moeten worden om een haven te bereiken. Dus wij moeten ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
4: Want is er ook niet zo van angst van nou dat het dan toch misgaat, dat het verzakt en dat het misschien ook wel nadelig kan zijn voor de boom, maar misschien ook voor de passagiers?
3: Ja, dan zou je het hele strand ook af moeten sluiten. Want dan zou je dus ook voor de pleziervaart daar geen lichtplek kunnen organiseren. Want als het dus een veiligheidskwestie zou zijn, naar mijn mening, dan zou er dus helemaal niemand meer kunnen liggen. Door ons compleet te weren en dat eigenlijk ook voor de toekomst, voor drie jaar eigenlijk minimaal te zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk ontoelaatbaar.
4: Jullie zijn ook een petitie gestart. Wat heeft dat tot dusver opgeleverd, de petitie?
3: Nou, we zijn nu al ruim over de 200 handtekeningen. En wij hopen dat de bedoeling is dat wij in juli hebben wij nog weer een moment dat wij het geheel kunnen evalueren. En ik hoop dat wij dan eventueel voor het najaar, dat we niet tot 15 september moeten wachten dat er weer plek is. Maar misschien vanaf 1 september dat alweer bespreekbaar wordt. Maar ja, momenteel worden de hakken in het zand gezet en zijn we dus niet welkom op Urk.
1: Dat was charterschipper Wilfred Spaargaren. De gemeente laat weten begrip te hebben voor de teleurstellingen bij de schippers, maar volgens Urk was er weinig keus. Charterschepen mogen bij noodsituaties wel de haven van Urk in.
0: Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. Waar hebben we het over?
1: We hebben het onder andere over Zandvoort. Daar wordt later vandaag beslist of het nog een veiligheidsrisicogebied is na alle ongeregeldheden van onder andere Pinksteren.
0: 18 minuten over 7. Rosalind van Vitesse.

0: berichten van buiten Flevoland. Het is een dilemma voor akkerbouwers. Hoe bestrijd je onkruid als je geen chemicaliën wil gebruiken? Daar is een oplossing voor. Steeds meer akkerbouwers kopen een robot die onkruid kan herkennen en weghalen. Ik wil er ook zo een in mijn tuin. Ja. De bedoeling is dat de robot dag en nacht doorgaat met wieden. Boer Emiel uit Kruiningen heeft ook zo'n onkruidrobot.
1: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas en dan krijgt het geen kans meer.
2: Dan heb je geen uien.
1: Hele kleine. Ja. Net genoeg voor de frikandel speciaal. Nooit naar de wc. Nooit vrij. Hoeft ook geen koffie. Net een beetje stroom. Die kan gewoon door blijven gaan.
2: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
1: Naar de knolselderij, de sigarij en de wortelen.
0: Ideaal.
3: Nou, kijk eens aan, multi-inzetbaar. Nou. Ja, dat is wel super handig. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Deze verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
4: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
3: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Nou, dat is dan ook weer een beetje overdreven. Ik bedoel, het is maar materiaal, toch?
0: Dat is zeker.

0: daar gerecreëerd wordt, zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met dit, met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
1: De politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren.
2: Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. En zorginstellingen die zijn daar uiteraard heel blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
3: Daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
2: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen. Maar ik wil ook zo'n begroting, dat ik opeens heel veel geld vind.
4: Dat zou lekker zijn.
2: Ja.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt

0: voor jullie overleden goudvis? Of net eindelijk je baby in slaap is gevallen? Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens 81 miljoen euro tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. Dat schrijft burgemeester Hein van der Loo in de voorjaarsnota. Een nieuwe coalitie moet daarom jaarlijks zo'n 10 miljoen euro bezuinigen of extra inkomsten zoeken, bijvoorbeeld via hogere belastingen. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad. Deze stad in het Marker en IJmeer moet tegen Almere aankomen. Er zou plek zijn voor 60.000 woningen. Dat kost volgens D66 20 miljard euro. Volgens andere partijen wordt het veel duurder. Ze wijzen er ook op dat het om een beschermd natuurgebied gaat. De schippers van de Bruine Vloot die met passagiers varen over het IJssel en Markermeer zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Urk. Die heeft de schippers laten weten dat ze voorlopig niet meer welkom zijn in de haven van Urk. Dat heeft te maken met de zwakke kades. De kade waar de Bruine Vloot afmeert is niet beschikbaar. Dit is charterschipper Wilfred Spaargaren uit Kampen.
11: We voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd, waarom wij als enige geweerd worden, terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag. Wij moeten ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
10: Voor het verkrachten van zijn ex-vriendin en het maken van seksueel getinte foto's van de vrouw heeft een 38-jarige man uit Almere 2 jaar cel gekregen. De twee waren geen stel meer, maar woonden nog wel in hetzelfde huis. En daar verkrachtte de Almeerder zijn ex. Op zijn computer stonden foto's en video's van de vrouw waarop haar billen en kruis te zien waren. De beelden waren zonder haar medeweten gemaakt. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Jay is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin.
13: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt geregeld en de temperatuur die gaat echt vrij snel oplopen. Vanmiddag krijgen we zelfs te maken met tropische temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Uitzonderlijk hoge temperaturen wel voor de tijd van het jaar. En het kan ook echt wel benauwd aanvoelen. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag en vanavond dan kan er lokaal ook een onweersbui voorkomen. Morgen dan valt de temperatuur wat lager uit, maar nog steeds is het zomers warm met 25 of 26 graden. Het is overal droog en flink zonnig. En vanaf zondag dan wordt het wat wisselvalliger en ook wat koeler.
14: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging, de N307, Kampen richting Lelystad, tussen Kampen en de N306. 5 minuten vertraging daar. Er wordt geflitst op de A1 in Muiden, in de richting van Amsterdam, bij hectometerpaal 14,9 en aan de Beneluxlaan in Almere in beide richtingen. En zometeen hebben we het over de gehate rotonde bij het NS-station van Lelystad. Die verdwijnt.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Human Nature van Michael Jackson. Het is 7 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: De gehate rotonde bij het NS-station in Lelystad verdwijnt. En het wordt een voorrangskruising met verkeerslichten. Het is onderdeel van een plan van de gemeente om de doorstroming in het stationsgebied te verbeteren.
0: Maar ja, gaan die ingrepen ook werken? Dat vroegen we aan een paar weggebruikers.
2: Ik denk dat het een hele kleine verbetering is, maar niet noemenswaardig.
3: Wat zal dan wel een verbetering zijn?
2: Ja, dat mensen het mijden, maar ja.
4: Deze taxichauffeur denkt dat het verwijderen van de rotonde wel zal zorgen voor meer doorstroming van het verkeer op de stationslaan waar ze nu hun standplaats hebben voor de ingang van het NS-station.
5: Ik vond het prima, want er was altijd ochtend en avond altijd hier is file.
2: Ik denk op dit moment dat er niet direct een oplossing is om het weer te veranderen, want er is al zoveel veranderd, iedere keer weer.
4: Hoe komen er verkeerslichten en haaientanden? Alles is erop gericht om het doorgaand verkeer dat via de middenweg onder het spoor door wil aan te moedigen om te rijden via de dreven rond het centrum. Maar ja, omrijden...
3: Zal het werken, denkt u?
2: Ik denk het niet.
3: Want mensen willen toch liever de kortste weg?
2: Je wordt soms de kortste weg. Mensen, als je niet bekend bent, word je een bepaalde route gewezen. En die volg je. Dat is heel raar. Er zit iets raars in de mensen. Die zitten in een auto, je hebt die routeplanner aan en je volgt het. Want je bent bang als je iets anders doet, dat je helemaal vast komt te zitten.
3: Denkt u dat ze dat gaan doen, omrijden?
5: Ja, die moet doen omrijden, anders geen keuze.
4: De taxichauffeurs krijgen een andere standplaats. Niet meer voor het station, maar 2 rijen onder het spoor.
5: Dat wordt prima, daar is veel ruimte en is ook veilig. Dus wij zijn beleid met die parkeerplaats.
4: Ze staan nu nog op een vrij krappe plek waar ook wel eens gewone auto's staan. Terwijl iets verderop een kiss and ride staat.
5: Nee, niet zo best waar hier heel veel ongelukken gebeurt. Die particulieren komen gewoon onze auto aangeraakt. Schade gekregen aan onze auto's. En ja, particulieren zijn sommige geweest niet. Ja, die bord gaat niet lezen. Staat daar P-taxi, maar hun kan het niet lezen. Parkeren hier en veel problemen. Als ze daar weer gaan, dat is het prima wordt.
4: De gemeente start in juli met de werkzaamheden. Dan is de rotonde, Vissen-Arendreef stationslaan, afgesloten.
5: Vanaf juli? Ja, dan wordt het een beetje minder druk, want het is vakantie beginnen. Dus zomervakantie, kinderen. Dus ja, wordt iets minder file, denk ik.
2: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
3: Bent u niet met vakantie dan?
2: Nee, gedeeltelijk, maar niet de hele tijd. Ik ben dicht in de buurt, dus ik ben hier ook nog regelmatig.
1: De werkzaamheden kunnen via een bouw-app gevolgd worden. De bijdrage was van verslaggever Sam Jones. Hebben ze...

0: Zou ze nog bang zijn?
1: Ik hoop het niet voor haar.
0: Hanna mee en Bluff. Ik ben niet meer bang. Zometeen wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over het brandveilig en tegelijk duurzaam bouwen. Dat niet altijd makkelijk is. En zometeen hoor je waarom dat is. Nu dan, Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa.

0: blijft toch mooie muziek van Eros Ramazzotti.
1: Wat heb je gemist op radio en tv? In Nieuwsuur was er aandacht voor de brandveiligheid van duurzame gebouwen. Die is op veel plekken onvoldoende omdat het bouwen met duurzame materialen, zoals hout, extra risico's met zich meebrengt. Brandveilig en tegelijkertijd duurzaam bouwen is niet altijd makkelijk, volgens adviseur David den Boer.
2: Krijgen van een liftdeur die ook getest is, dus aantoonbaar brandwerend is in een houten wand. Ja, zo'n liftdeur was gewoon nog niet te kopen. Hè? En dat is waar we in deze transitie tegenaan lopen. Dat allerlei producten nog niet in hout getest zijn.
1: De balans tussen maatregelen en duurzaamheid is moeilijk, maar belangrijk, zegt hij.
2: Meer maatregelen betekent ook een grotere milieu-impact. Hè? Dus we moeten echt met elkaar op zoek naar waar ligt nou dat optimum tussen enerzijds veiligheid, en absolute veiligheid bestaat niet, en de andere kant een stukje duurzaamheid en kost.
0: In Met het oog op morgen sprak theatermaker Nikki Ong over haar voorstelling De kleine vriendelijke veganist. Ze dompelde zich een jaar lang onder in de varkensindustrie om de sector waar ze als veganist boos op is beter te leren kennen. Nou, ze had veel bijzondere gesprekken met boeren en een ontmoeting met de directeur van een slachthuis. En ja, dat gesprek blijft haar wel bij.
3: Maar ik heb daar heel mooi met hem over kunnen praten en hij kon daar ook, ja, we konden daar heel goed samen op reflecteren hoe dat dan voor mij was en ook hoe het voor hem is om dat dan te zien en om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel interessant en mooi gesprek wat uren duurde. Dus dat zijn ook momenten geweest die me ook wel hebben ontroerd ergens. Omdat mensen waarvan ik dacht dat ze helemaal aan de andere kant van het spectrum stonden of een hele andere visie hadden op de wereld, dat we eigenlijk elkaar in heel veel dingen konden vinden.
0: Ik vind het wel heel bijzonder dat zo'n directeur daar echt uren voor vrijmaakt.
1: Ja.
0: Ja. Wel goed dat hij dat doet. Maar ja, juist een theatervoorstelling leent zich voor dit onderwerp, omdat tegenstanders elkaar dan kunnen ontmoeten, zegt Ong.
3: En juist die mensen in één ruimte samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan, en toen konden ze ook de varkens zien, wat extra bijzonder was. Dat is wel iets wat ik bijzonder vind in theater. En waarom ik ook dacht, ik weet niet of dit werkt als ik hier een boek over zou schrijven. Omdat het ook, nou dan wordt het waarschijnlijk ook weer zo'n boek wat dan allemaal andere veganisten gaan lezen. In plaats van dat je juist weer mensen aanspreekt die gewoon een voorstelling willen zien en dan ineens op zo'n manier met andere mensen in contact komen en hierover na gaan denken.
1: In de RTL Tonight sprak Ruud Gullet over het aanstaande KLM Open, waarvan hij toernooidirecteur is. Het is een jaarlijks golftoernooi in Amsterdam. En Gullet zag de populariteit van de sport de afgelopen jaren sterk toenemen.
4: Ja, het golf is nu vooral door Tiger Woods zo verschrikkelijk populair geworden. En vooral bij jongeren. Want het was in mijn tijd toch wel een beetje elitair.
5: Kakkers.
4: Kakkers allemaal, ja.
5: Ik ken ze niet.
4: Ja, ja. Golft u ook. Ja. Maar dat is al een beetje veranderd. Je ziet nu dat ze proberen het toch wel een beetje de stap voor de jongeren om te gaan spelen. Wordt wat makkelijker. Maar het is niet goedkoop.
1: Gullet golft zelf ook en heeft een specifieke techniek.
4: Nee, het is eigenlijk net baseball, hè. Ja. Als jij hem ook, dan stap je ook in. Dat is eigenlijk om mijn knie een beetje te beschermen. Ik heb heel veel professionals gevraagd, wat moet ik hier nou mee doen? Het is echt de professionals die al op de tour spelen. En die zeggen, Ruud, is het geweldig. Dat moet je laten, dat moet je zo houden, moet je niks aan veranderen.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Er is een nieuwe coalitie, begint rood.
7: Ja, dat klopt. Met mijn uitdaging.
5: Ook dit is Flevoland.
8: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
5: En dit is ook Flevoland.
9: Wordt iets minder file, denk ik.
5: Dit is Flevoland.
10: Ja, dat is, vinden we zeer teleurstellend.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens 81 miljoen euro tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. En de Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJsstad in het Markermeer bij Almere.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
16: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
15: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
17: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
15: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar 328 euro kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het gaat niet goed met de bankrekening van Almere. Zometeen nemen we even een kijkje op die rekening.
14: Ja, er is te weinig plek aan de kaders op Urk. Er zijn ook problemen mee. Die kaders zijn verzakt. Ja, dat betekent dat schippers van de Bruine Vloot er niet mogen aanmeren. Ze zijn boos.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: All That She Wants. Ace of Base, het is 7 minuten over 8.
1: De politiek besprak gisteren de miljoenen tekorten van Almere van de afgelopen jaren.
0: Om nieuwe tekorten te voorkomen moet de gemeente de komende jaren scherpe keuzes maken. Dat zegt Meeke Smulders van D66.
2: Ja, zoals al gezegd staat er nooit nieuw beleid in. Hè? Dus we gaan geen nieuwe dingen doen, want er is een coalitie die gevormd wordt. En verder, ja, wat alle partijen inbrachten, we hebben grote financiële zorgen. We hebben op termijn komen 10 miljoen tekort, dus dat moeten we vinden. En ja, doordat we 10 miljoen tekort komen, loopt de buffer leeg.
3: Ja, dus een nieuwe coalitie begint rood.
2: Ja, dat klopt. Met mijn uitdaging.
1: Zonder ingrijpen dreigt de komende 5 jaar bijna 130 miljoen euro te verdampen uit de spaarpot van Almere. En dat vindt Nick Vendel van de PVV zorgwekkend.
4: Ik zie het nu voor het eerst. Ik schrik er enorm van. Ik schrik er enorm van dat we naar een kleine 5 miljoen gaan, terwijl we een 45 miljoen moeten hebben. Dat moet teruggetrokken worden naar 45 miljoen als het aan de PVV ligt, ongeacht wat. Maar hoe deze coalitie en de nieuwe coalitie dat voor elkaar willen gaan krijgen. Nou ja, deze coalitie kan je eigenlijk wel weglaten, want die gaan dat niet meer voor elkaar krijgen, dus de nieuwe. Dat is een heel groot vraagteken. Ja.
0: Meeke Smulders van D66 hoopt dat het toekomstige college de problemen serieus neemt en mogelijke oplossingen ruim op tijd aandraagt bij de raad en bij de inwoners.
2: Want we merken dat in de voorgaande periodes heel veel bezuinigd en dan kregen we altijd op het laatste moment te weinig informatie. En dan krijg je heel veel ruzie, je kunt die dingen niet goed uitzoeken en dat is niet goed voor de stad en ook niet goed voor de raad.
1: Jeugdzorg blijft een van de grootste kostenposten van de gemeente, maar volgens raadslid Vendel ook een van de ingewikkeldste.
4: Het vervelende is, het is natuurlijk enorm belangrijk. De zorg voor kinderen, dat is belangrijk, dat moet goed blijven. Daar moet ook echt helemaal niks aan veranderen. Dus waar kijk je dan naar? Welke kosten ga je besparen? Ja, zonder dat het de kinderen raakt. Moeilijke opgave. Ik dacht dat het een opgave is waar je heel lang over na moet denken en goed moet nadenken wat je waar en wel niet gaat bezuinigen. Want daar komt het eigenlijk op neer. We moeten gaan bezuinigen. En die is een beetje ook.
0: Het toekomstige college moet dus orde op zaken stellen. Het is nog niet bekend wanneer Almere een nieuwe coalitie heeft. De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang. Come on, get

0: Leuk liedje is het toch?
1: Ja, jouw favoriete liedje zelfs, zei je.
0: Not.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, ik denk, jij geniet daar echt volop van.
0: Nee, oh. Maar jij wel. Jij was
1: ik vind het wel vrolijk. Ik word er wel vrolijk van, ja.
0: Ja. Shakira en Zoo. Schippers van de Bruine
1: Vloot. Nee, we gaan even naar het weer.
0: Oh ja. Ik ben,
1: en de vraag of we daar dan ook inderdaad een beetje vrolijk van worden.
0: Nou, inderdaad. Wouter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Het wordt een broeierige dag volgens mij, hè?
2: Klopt. Ja, inderdaad. Op dit moment schijnt de zon geregeld. Er ligt nog wel een gebied met bewolking en wat regen klaar. Dat trekt later deze ochtend zo'n beetje over onze provincie heen. Daardoor wordt de temperatuur wat getemperd, maar vanmiddag breekt de zon dan weer door en dan wordt het op veel plaatsen toch wel ruim boven de 25 graden. Lokaal tot tegen de 30 gaan toe, maar dat ligt een beetje aan de hoeveelheid zon vanmiddag. Het gaat ook broeierig warm aanvoelen. Hè? We hebben een hoge luchtvochtigheid, dat merken we nu al een beetje. En er staat ook maar weinig wind. Nou kan er vanavond een enkele regen- of onweersbui gaan ontstaan in onze omgeving. Maar ik denk dat het allemaal wel mee gaat vallen. De zwaarste buien zijn echt voor het zuiden en zuidoosten van Nederland. En zullen aan onze neus voorbij gaan.
0: Oké, nou dat is goed nieuws. Nou is het dit weekend terrassenfestival in Almere.
2: Ja.
0: Hebben we natuurlijk goed weer nodig. Gaat dat ook worden?
2: Nou, zeker weten.
0: Oh, mooi. Ja,
2: dit weekend ziet er eigenlijk prachtig uit. Zeker morgen, veel zonneschijn, weinig wind, temperaturen van 25 graden en het blijft morgen de hele dag droog. En zondag ook een groot deel van de dag droog. Misschien in de avond een enkele bui, maar ook dan een graad of 24. En opnieuw staat er maar weinig wind. Dus het weekend ziet er eigenlijk schitterend uit. Dat gaat volgende week wel langzaam veranderen. Maandag wordt nog een overwegend droge dag. Maar vanaf dinsdag neemt de buienkans wel echt flink toe. En dat gaat dan tot volgend weekend wel aanhouden. Met van tijd tot tijd echt meer neerslag. En temperaturen dalen naar een graad of 20. Maar dat is dan eigenlijk wel weer heel normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Wouter van Bernebeek, dank je wel. Schippers van de Bruine Vloot zijn boos op de gemeente Urk. Ze mogen de haven van Urk niet meer in omdat er problemen zijn met de kades. Volgens de schippers heeft dat grote gevolgen.
1: Nou, ze moeten omvaren en lopen inkomsten mis. Schipper Wilfred Spaargaren.
3: Ik heb in februari een gesprek gehad met de manager van de havendienst. En ja, daar hebben we geprobeerd voor ons een passende oplossing te vinden. En ja, naar blijkt nu, is die er niet.
4: Wat is de reden die wordt gegeven door de gemeente om jullie te weren?
3: Nou, de reden die ze ons geven is dat wij als doelgroep bereikbaar zijn. En dat er dus met ons afspraken gemaakt kunnen worden. Ja, dat is, vinden we zeer teleurstellend. En we voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd waarom wij als enige geweerd worden. Terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag.
4: Wat betekent het voor jullie bedrijf, maar ook voor andere soortgelijke bedrijven, dat ze niet meer daar kunnen aanmeren?
3: Het betekent in zoverre dat er extra kosten gemaakt moeten worden om een haven te bereiken. Dus wij moeten zeg maar ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
4: Want is er ook niet zo van angst van nou dat het dan toch misgaat, dat het verzakt en dat het misschien ook wel nadelig kan zijn voor de boom, maar misschien ook voor de passagiers?
3: Ja, dan zou je het hele strand ook af moeten sluiten, want dan zou je dus ook voor de pleziervaart daar geen lichtplek kunnen organiseren. Want als het dus een veiligheidskwestie zou zijn, naar mijn mening, dan zou er dus helemaal niemand meer kunnen liggen. Door ons compleet te weren en dat eigenlijk ook voor de toekomst voor drie jaar eigenlijk minimaal te zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk ontoelaatbaar.
4: Jullie zijn ook een petitie gestart. Wat heeft dat tot dusver opgeleverd, de petitie?
3: Nou, we zijn nu al ruim over de 200 handtekeningen. En wij hopen dat we hebben, de bedoeling is dat wij in juli hebben wij nog weer een moment dat wij het geheel kunnen evalueren. En ik hoop dat wij dan eventueel voor het najaar, dat we niet tot 15 september moeten wachten dat er weer plek is. Maar misschien vanaf 1 september dat alweer bespreekbaar wordt. Maar ja, momenteel worden de hakken in het zand gezet en zijn we dus niet welkom op Urk.
0: Dat was charterschipper Wilfred Spaargaren. De gemeente laat weten begrip te hebben voor de teleurstelling bij de schippers. Maar volgens Urk was er weinig keuze. Charterschepen mogen bij noodsituaties wel de haven van Urk in.
1: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
0: Er is een grote brand geweest op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp. Zo dadelijk hoor je daar meer over.

0: zou er een beetje zenuwachtig van worden, hoor.
1: Waarvan?
0: Als iemand dat zo vaak tegen me zou zeggen. Ja, nou weet ik het wel. UB40 en Chrissy Hynde, ja.
1: I got you, babe.
0: Ja.
1: Hey, I got you, babe. I got you, babe.
0: Goed. Wat katten we nog meer?
1: Een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp. Daar zijn vannacht tientallen brommobielen in vlammen opgegaan. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk en de schade is enorm, ziet de verslaggever.
2: Er staan tientallen karkassen eigenlijk van brommobielen, van die 45 kilometer karren zoals ze ook wel bekend staan. Ja, die zijn helemaal afgebrand. Je ziet alleen nog de motorblokken zijn over en de wielen. En dat is het. Er staat een politielint omheen. Het ruikt ook naar brand. Het is echt een enorm triest gezicht.
1: Bij de brand in Numansdorp is niemand gewond geraakt.
0: Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. Nou ja, de zorginstellingen die zijn er uiteraard heel blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
3: Daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
0: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen nou in ieder geval een jaar uit te stellen.
1: De gemeente Zandvoort beslist later vandaag of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het gedrag van de overlastgevers helemaal zat.
4: Overal waar gerecreëerd wordt zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met dit, met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in ons gemeente.
1: De politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren.
0: Harry Styles.
1: De berichten van buiten Flevoland.
0: Zeker.
1: En daar is Harry Styles, ja.
0: As it was.

0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens €81 miljoen tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. Dat schrijft burgemeester Hein van der Loo in de voorjaarsnota. Een nieuwe coalitie moet daarom jaarlijks zo'n €10 miljoen bezuinigen of extra inkomsten zoeken, bijvoorbeeld via hogere belastingen. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad. Die stad in het Marker en IJmeer moet tegen Almere aankomen. Er zou plek zijn voor 60.000 woningen. Dat kost volgens D66 €20 miljard. Maar volgens andere partijen wordt het veel duurder. Zij wijzen er ook op dat het om een beschermd natuurgebied gaat. De schippers van de Bruine Vloot, die met passagiers varen over het IJssel en Markermeer, zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Urk. Die heeft de schippers laten weten dat ze voorlopig niet meer welkom zijn in de haven van Urk. Dat heeft te maken met de zwakke kades. De kade waar de Bruine Vloot afmeert is niet beschikbaar. Dit is charterschipper Wilfred Spaargaren uit Kampen.
10: We voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd, waarom wij als enige geweerd worden, terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag. Wij moeten ons reisprogramma soms omgooien. En op die manier lopen we dus gewoon een stuk omzet mis.
9: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar officieel van kracht is. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren.
12: Vanochtend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af in Flevoland en af en toe valt er nog een klein beetje regen uit het wolkendek. Nou, vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het echt broeierig warm met temperaturen die oplopen tot ruim boven de 25 graden. Er staat ook maar weinig wind. Vanavond en vannacht zou dan plaatselijk een enkele regen of onweersbui kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen lijkt het allemaal wel mee te vallen met de buiigheid. En komende nacht volgen vanuit het noordwesten weer brede opklaringen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er vervolgens schitterend uit met veel zonneschijn. Zowel zaterdag als zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. En de middagtemperatuur ligt daarbij rond een graad of 24.
13: Dankjewel Wouter. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging op dit moment. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten vertraging. Er wordt geflitst aan de Beneluxlaan in Almere in beide richtingen. En heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En zometeen het gesprek.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Lady Marmalade van Labelle. Het is 7:07.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Anna Wakker. Ze is al 30 jaar betrokken bij de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk. Goedemorgen, mevrouw Wakker.
3: Goedemorgen.
2: Wat doet een waker voor mensen in de laatste fase van hun leven?
3: Het doel is aanwezig zijn. Niet meer, niet minder.
2: Mm-hmm. En u doet dat vooral 's nachts?
3: Ik prefereer de nacht.
2: Ja?
3: Ja.
2: Wat is vanwaar de nacht?
3: De nacht is, dan ben je echt gefocust op alleen de gast die in bed ligt. Overdag heb je heel veel geregeld met dokters, wijkverpleegkundigen, familie die langskomt. Dan is er heel veel ruis in mijn optiek. En in de nacht ben je echt op diegene die op bed ligt gefocust.
0: Ja, dus het is ook wel een kwestie van alert zijn.
3: Ja. Ja. Is iemand onrustig? Wil iemand een glaasje water? Of als het dat niet meer kan, even een swab door de mond. Of even een hand vasthouden. Of even een zijligging in bed geven. Van die kleine dingetjes.
0: Ja. U doet dit al 30 jaar, hè?
3: Ja.
0: Ja. Waarom bent u er ooit mee begonnen?
3: In 1994 overleed mijn schoonmoeder vrij plotseling. We waren op vakantie in Frankrijk. We kregen een belletje, toen nog niet met mobiele telefoons, maar via. Moeder ligt op bed en ze reageert niet meer. Dus wij met het zand tussen de tenen vanuit Frankrijk, hup, terug naar Urk. Heb ik samen met mijn zwager en schoonzus, we zijn maar met z'n vieren in het gezin van mijn man, hebben we een week echt 24/7 opgevuld. Schoonmoeder is overleden, maar misschien omdat de overgang van vakantie naar een intensieve periode, ik was kapot. Ik had niet meer de mogelijkheid om goed na te denken van hoe vullen we bijvoorbeeld de uitvaartdiensten in, wie moeten de kaarten hebben. Ik was moe.
0: Mm-hmm.
3: Een jaar later zag ik de advertentie van vrijwilligers gezocht. Toen denk ik, dat vind ik nuttig. Ik zocht een soort vrije tijdsbesteding. En dat leek me wel wat.
0: Maar was het dan van, hadden wij dat toen ook maar gehad? Dat had wat verlichting gebracht,
3: nee,
0: of dat niet?
3: Ik ben heel blij dat wij dat zelf hebben kunnen doen. Maar eventuele handinspanningsdiensten hadden misschien wel prettig kunnen zijn.
0: Ja. Maar toen had u wel zoiets van, toen ging ik terug naar uw eigen situatie, dat u dacht van, hé, daar kan ik andere mensen mee helpen.
3: Ja,
0: juist. Oké.
2: Okay. Wat betekent het voor mensen, voor nabestaanden, maar ook voor de cliënt?
3: Betekent dat er iemand aanwezig is die vrij fris is. En de mantelzorg, die kan zich even ontspannen. Die kan slapen, rusten. Echt slapen doen ze meestal niet, omdat ze toch in hun hoofd bezig zijn, maar rusten. En het idee dat er dan toch iemand is die hun eventueel erbij roept als er iets misgaat of als er iets niet goed gaat, dat geeft rust.
2: Ja, ja. Is dat ook wat u het meest mooi vindt aan dit werk?
3: Het geeft mij voldoening. Als de mantelzorg zegt 's morgens om 7:00 van ik heb heerlijk geslapen, dan denk ik, ziezo, die kan er weer tegen.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Is er een moment dat u zich kan herinneren aan een sterfbed dat u altijd is bijgebleven?
3: Er zijn verschillende. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie een sterven net als een bevalling. Ieder sterven is anders, iedere bevalling is anders.
2: Mm-hmm.
3: Alleen het is de andere kant op. En er zijn overlijdens vooral van jongeren. Die blijven mij het meeste bij. Van degene die jonger als jezelf zijn.
2: Ja.
3: Of in de leeftijd van je kinderen. Die blijven mij bij.
2: Is dat dan misschien ook de strijd die iemand levert omdat hij niet wil gaan? Of wat is het aspect dat daarin bijblijft?
3: Nou, daar zijn ook de verschillen in. Er zijn mensen die erin berusten. Er zijn mensen die boos zijn dat ze nu al moeten gaan. Ja, er kan onrust zijn waarvan ik niet weet waar dat wegkomt. Het kan. Maar dat is bij ieder overlijden anders.
2: Ja.
3: Er is voor mij elke keer weer een bepaalde drempel van in welke situatie stap ik nu.
0: Ja, want heeft u bijvoorbeeld ook wel gesprekken 's nachts?
3: Met de mantelzorg. Voornamelijk met de mantelzorg.
0: Niet met de gast, hè? Want u zei aan het begin, u noemt het bewust gast.
3: Ja, in het bijna thuishuis is het gast en het is cliënt, patiënt in het thuis. En ik zit voornamelijk in de thuissituaties. Alleen als het bijna thuishuis me nodig heeft, ben ik ook de nachten in het bijna thuishuis.
0: Ja.
3: Maar hoe moet ik dat verwoorden? De mantelzorg die wil even van zich afspreken. En diepgaande gesprekken met iemand die op bed ligt. De mogelijkheden zijn er vaak niet meer.
0: Nee.
3: Er is het bewustzijn dat verdwijnt. Het kan wel, maar het is niet. Nee, ik verwacht het niet.
0: Nee.
3: Als het zo is, is het fijn. Hoeft niet.
2: Ik kan me voorstellen dat het ook best wel een emotioneel proces is voor u. Of heb ik dat mis?
3: Tuurlijk doet het wat met emoties.
2: Mm-hmm.
3: En vooral net wat ik zo straks zei, als iemand jonger als jezelf is, of als je in gezinssituaties komt waarbij je denkt van, dat is niet prettig.
2: Ja.
3: Of blijven jonge kinderen achter. Maar het is niet mijn familie.
0: Nee, maar u komt toch heel dichtbij.
3: Ik kom dat laatste stukje.
0: Ja.
3: Ik noem mezelf altijd wel, ik ben een schip wat voorbij gaat in de nacht. Mm-hmm. Je bent niet daadwerkelijk verbonden aan.
0: Nee, maar om uw beeldspraak even door te zetten, een schip kan heel veel deining veroorzaken. En dan bedoel ik het in uw werk als iets heel positiefs.
3: Ja, rust.
0: Ja, waar dus nabestaanden heel veel aan hebben voor hun, de verwerking daarna.
3: Ik hoop het, want als iemand overleden is, dan komt ook de praktische zaken. En dat vraagt ook enorm veel energie.
2: Ja.
3: Dat vind ik, als ik daar een hand in een voet kan zijn, is het voor mij goed. Ja.
2: En als u dan de deur achter u dicht trekt, wat voor gevoel heeft u dan daarna? Van, moet u dan bijkomen? Of?
3: Ik ben een heel praktisch ingesteld iemand. En dan zit ik in mijn hoofd al van hoe die dag eruit zal komen te zien. Ben ik heel dankbaar dat ik weer die deur achter me dicht mag trekken. En dat de dag weer voor je ligt. En dat de vogels weer fluiten. En ik mag weer.
2: Ja. Bent u hierdoor zelf anders naar uw eigen eind gaan kijken?
3: Ja.
2: Op wat voor manier?
3: Dat je moet zorgen dat je zaken goed op orde zijn.
0: Zaken
3: in de praktische zin van dat men weet, als ik zij plotseling of met de ziekbed komt overlijden, is er een document waarin dat al beschreven staat. Maar ook dat je met je omgeving, met de kinderen, met de familie, dat je in goede harmonie bent.
0: En dat
3: dat bepaalt je wel.
0: Ja, en dat zou je misschien ook wel mensen willen meegeven over sterven, nabijheid.
3: Ik had laatst in een interview gezegd, als de specialist of de huisarts zegt van, meneer, mevrouw, we kunnen niets meer voor u doen. U heeft nog maar enkele weken te gaan. Of ze zeggen dan, het zal niet lang meer duren. Dan zorg dat je die tijd die er dan is, goed gebruikt.
0: Juist.
3: Om goed afscheid te nemen. En maak het voor je omgeving dan daarmee makkelijker.
2: Goed.
3: Ja.
2: Hartelijk dank voor dit gesprek.
3: Graag gedaan.
2: Anna Wakker van Urk, waker voor de Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk.

0: De Fever Dream van Alex Warren.
1: Little Geest ontvangt nieuwe inwoners met open armen. In het dorpshuis is vanavond een bijeenkomst voor mensen die sinds kort in het dorp wonen.
0: Ja, daar maken ze kennis met vrijwilligers van maar liefst 25 verenigingen in Little Geest. Daar praten we over met Arianne Bruntsman van Dorpsbelang Little Geest. Arianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom doen jullie dit?
2: In het dorpshuis in de Bosfluiten in Little Geest. Vanavond.
0: Nee, ja, maar
2: dat is... Oh, sorry, ik verstond. Waar doen jullie dit?
0: Oh, oké. Nee, waarom? Want het is een heel leuk initiatief, ja.
2: Ja, nee, zeker. Nou, wij merkten als Dorpsbelang dat er heel veel nieuwe inwoners in Little Geest zijn komen wonen. Niet allemaal Little Geestenaar of mensen uit de buurt van oorsprong, dus ook mensen van buitenaf. En dan is het best lastig om te ontdekken wat je allemaal kunt doen in het dorp, welke verenigingen er zijn en wat je als jeugd bijvoorbeeld kunt doen. Dus vandaar ons idee om iedereen eigenlijk samen te brengen en met elkaar kennis te laten maken.
1: En hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, er komen zoals net werd gezegd allerlei verenigingen, ondernemers, clubs, de school ook onder andere. Die komen eigenlijk in de Bosfluiten, in het dorpshuis. Die gaan daar staan met een staattafel of een promotiemateriaal. En alle nieuwe bewoners kunnen eigenlijk op een hele informele manier langslopen en een praatje maken met iedereen. En ja, zo ontdekken wat er allemaal te doen is.
0: Ja, en hoeveel mensen gaan daar op afkomen vanavond?
2: Nou, we hebben nu in ongeveer ruim 34 aanmeldingen van nieuwe bewoners. Dus 34 nieuwe bewoners. En wellicht dat zich in de loop van vandaag nog meer mensen aanmelden. Maar dat is voor ons al best een groot aantal. En leuk dat er zoveel nieuwe bewoners op af zijn gekomen.
0: Ja, zeker. Ja, en het is natuurlijk wat je zegt. Op een heel laagdrempelige, informele manier eens even kennismaken met wat er te doen is.
2: Klopt.
0: En dan heb je ook meteen een ingang. Hè? Als je dan denkt van, ik zou het wel leuk vinden om hier, te gaan breien of korfballen. Ik noem even een dwarsstraat.
2: Zeker, ja.
0: Dan heb je meteen ook al een gezicht. Dus dan kun je op iemand afstappen als je dan...
2: Klopt.
0: Naar die vereniging toe gaat. Ja.
2: Ja, en het zijn ook best verenigingen of clubs of initiatieven die nieuwe leden zoeken of die graag mensen willen werven op die manier. Dus dat is eigenlijk voor beide partijen een heel leuk initiatief om op deze manier dat mogelijk te maken.
1: En hebben jullie dit wel eens eerder gedaan of niet?
2: Nee, dit is de eerste keer dat wij dit doen. Dus voor ons ook helemaal nieuw.
1: Ja, spannend. Want ik kan me voorstellen dat het inderdaad, wat Jolien al zei, een goed moment is om inderdaad bijvoorbeeld verenigingen te leren kennen. Maar misschien ook andere nieuwe inwoners.
2: Ja, zeker. Dus wat ik net zei, dus voor beide partijen eigenlijk een heel leuk initiatief. En het is ook voor de eerste keer, omdat we nu best wel veel nieuwbouw ook in Little Geest hebben. En daardoor ook constateren dat er veel meer nieuwe mensen komen, zoals ik net aangaf. Voorheen waren het veel meer Little Geestenaren die binnen Little Geest verhuisden bijvoorbeeld. Ja, en nu zien we toch echt wel veel mensen van buitenaf en onbekende gezichten. Dus dan is het leuk om met elkaar kennis te maken op deze manier.
0: Ja, superleuk. Ja, nou, dan zouden we zeggen heel veel succes vanavond. Hoe laat begint het eigenlijk?
2: 7:30 vanavond.
0: Juist.
2: Dus dat past helemaal goed.
0: Tot in de late, of vroege uurtjes, hè? Toch?
2: Nou, ik weet niet of het zo gek gaan maken, maar we doen ongeveer tot circa 10:00. Ik denk dat dat een mooie tijd is. Maar mensen zijn altijd welkom om nog even te blijven hangen of een drankje te drinken en na te praten. Dus we hebben niet een hele officiële eindtijd, maar dat komt vast helemaal goed.
0: Ja, nou, als er een paar Brabanders of Limburgers tussen zitten, dan kan het heel laat gaan worden.
2: Nou, wie weet. Dus dat is mij nog niet bekend, maar het zou zomaar kunnen, inderdaad.
0: Oké, okay, ja. Succes en ook heel veel plezier natuurlijk met elkaar.
2: Dat komt helemaal goed. Bedankt in ieder geval. En een fijne uitzending geweest.
0: Ja, dankjewel hè, Arianne.
2: Oké, tot ziens.
0: Hai, hai. Arianne Brugman was dat. Dorpsbelang Little Geest. Ja, ik vind het echt een heel leuk initiatief. Ik ben natuurlijk niet zo lang geleden zelf verhuisd. En dan merk je, dat is, hoe doe je dat? Hoe ga je een beetje nieuwe mensen leren kennen? Nou ja, dan ga je zelf maar naar verenigingen toe. Maar op deze manier heb je natuurlijk een geweldig leuke combi.
1: Absoluut. Ja. Goed initiatief.
0: Het is nu 7:07. En dit was Flevoland is wakker weer voor deze vrijdagochtend.
1: Ja, zo dadelijk Flevoland Muziekland. Waarin jouw suggestie voor een lekkere start van deze vrijdag van harte welkom is. Je mag altijd een appje sturen met waar je zin in hebt en wat je toepasselijk vindt voor bij wat je gaat doen vandaag. Dus laat me dat vooral even weten. En voordat zover is, draaien we nog Landenbeat.
0: I've been thinking about you. Fijne vrijdag!

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Het is een nieuwe coalitie, begint rood.
3: Ja, dat klopt. We hebben een uitdaging.
1: Ook dit is Flevoland.
4: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Wordt iets minder file, denk ik.
1: Dit is Flevoland.
6: Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens 81 miljoen euro tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. En de Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad in het Markermeer bij Almere.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
13: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
12: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat 328 euro kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450 euro. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
14: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
12: Het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan het verkeer van de ANWB. Er is 1 vertraging nu. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid ben je op dit moment 10 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de A6 in Almere in de richting van Muidenberg bij 44,6. En in Nagelen in de richting van de Emmeloord op die A6 bij hectometerpaal 100. En op de Beneluxlaan in Almere wordt geflitst in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland voor de vrijdagochtend gaat zo meteen beginnen. First Aid Kit heb ik voor je, maar eerst beginnen we met Jarbro and People.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten.
17: Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
20: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Goedemorgen.

0: First Aid Kit en My Silver Lining aan het begin van een nieuw uurtje Flevoland Muziekland op deze vrijdagochtend. Waarin ik heel veel ruimte heb voor jouw favoriete muziek. Dus heb je een suggestie, heb je iets in je hoofd waarmee je misschien bent opgestaan, of waar je gewoon heel veel zin in hebt, waar je energie van krijgt, laat het me dan vooral even weten. Het nummer is 0320 28 50 50. Kun je gewoon een appje sturen in tekst of iets inspreken, nog leuker. En dan ga ik het zo dadelijk even voor je draaien. Ik heb een appje gekregen al heel vroeg van Ilva. Die herinnerde me er even aan dat Jeroen van der Boom vandaag met nieuwe muziek komt. En Jeroen van der Boom die is onlangs naar Amerika geweest voor een trip. En toen zat hij een beetje te mijmeren over vroeger. Hij had twee liedjes in gedachten. Luchtballon en De Liefde, die had hij al gemaakt. En hij dacht, ja, welke moet ik nou uitbrengen als single? En hij dacht terug aan de vinyltijd. Hij zei van, ja, je had altijd een A-kant en een B-kant. En hoe vaak is het wel niet voorgekomen dat dat liedje op de B-kant een hit werd. Een misschien nog wel grotere hit dan die eigenlijk als single werd uitgebracht. Hij had zoiets van, weet je wat, waarom zou ik nu ook kiezen? Ik breng ze gewoon allebei uit, kan mij het schelen. En dan mogen de radiostations gaan bepalen welke ze graag willen draaien. Nou, Ilva die had me al geappt dat ze Luchtballon het mooist vindt. Dus die ga ik dan ook even helemaal draaien.
1: Slaap je hier?

De nieuwste van Jeroen van der Boom, Luchtballon, heeft hij vandaag uitgebracht samen met het liedje De Liefde. Hartstikke nieuw. En wij mogen met z'n allen bepalen wat we ervan vinden en welke we het leukst vinden. Nou, ik vond deze al wel een hele lekkere, moet ik zeggen. Blijft hangen, denk ik. Nu, Spandau Ballet.

Een liedje dat heel vaak, extra vaak gedraaid wordt tijdens de Olympische Spelen als er weer goud is binnengehaald. Spandau Ballet en Gold hier bij Flevoland, in Flevoland Muziekland. En het spelletje Kiek, Kiek de Kiekendief, die is weer lekker druk geweest. Hij is in de kleedkamer geweest bij Robin Mitchell. Hij is Almeerder, die wordt klaargemaakt voor zijn rol in de musical over Willem van Oranje. En op de rechterfoto is iets weggepikt ten opzichte van de linkerfoto. Maar ja, wat is dat? Er is heel veel te zien op de foto, dus het is misschien even puzzelen, even meezoeken. Ik zie een hoop pruiken op de achtergrond staan. Twee mensen die Mitchell is aan het mooi maken zijn. Hij zelf natuurlijk ook. Maar ja, er is toch wel iets anders. Zie jij het verschil? Dan kun je dat doorgeven door even te bellen. 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven natuurlijk op onze site, omroepflevoland.nl. Doe het dan wel voor 11 uur, want dan kun je nog meedoen. En misschien wel later vandaag aan het prijzenrad draaien, maak je kans op hele leuke prijzen. Dus omroepflevoland.nl, daar moet je wezen.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 2:50. Goedemorgen. In Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren, blijkt uit regionale geboortecijfers van het CBS. Per vrouw daalt het aantal geboren kinderen gestaag. Was dat ruim 10 jaar geleden nog 1,75 kind, nu daalt dat naar 1,5 kind per vrouw. Op Urk blijft dat aantal stabiel. Overigens krijgen de vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen. Nu is dat gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. In 2000 was dat nog 29 jaar en 1 maand. Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens €81 miljoen tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen, schrijft burgemeester Hein van der Loo in de voorjaarsnota. Een nieuwe coalitie moet daarom jaarlijks zo'n €10 miljoen bezuinigen of extra inkomsten zoeken, bijvoorbeeld via hogere belastingen. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad. Deze stad in het Marker en IJmeer moet tegen Almere aankomen. Er zou plek zijn voor 60.000 woningen. Het kost volgens D66 20 miljard. Volgens andere partijen wordt dat veel duurder. Ze wijzen er ook op dat het om een beschermd natuurgebied gaat. Tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op onze site omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken noemt de inslag van een Russische drone in een flatgebouw een serieuze schending van het internationaal recht. De inslag gebeurde in een Roemeense stad vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken, waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die denkbeeldige grens steeds verder op. En bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf.
11: Vanochtend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af in Flevoland en af en toe valt er nog een klein beetje regen uit het wolkendek. Nou, vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het echt broeierig warm met temperaturen die oplopen tot ruim boven de 25 graden. Er staat ook maar weinig wind. Vanavond en vannacht zou dan plaatselijk een enkele regen of onweersbui kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen lijkt het allemaal wel mee te vallen met de buiigheid. En komende nacht volgen vanuit het noordwesten weer brede opklaringen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er vervolgens schitterend uit met veel zonneschijn. Zowel zaterdag als zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. En de middagtemperatuur ligt daarbij rond een graad of 24.
9: Dankjewel. Dan het verkeer van de ANWB. Er is één vertraging op dit moment. De N715 Marknesse richting Kruil. Tussen Luttelgeest en de N351 ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de A6 in Nagelen in de richting van Emmeloord bij hectometerpaal 99,6. En Flevoland Muziekland gaat verder met Taylor Swift, Anti-Hero.
12: Goedemorgen.

0: Paul Young en Come Back and Stay. En daarvoor nog Anti-Hero van Taylor Swift.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar het jaar 2003. Het was heftig jaar voor het Koninklijk Huis. De Nederlandse regering die trok de toestemmingswet voor het huwelijk van prins Johan Frieso en Mabel Wisse-Smit in. Premier Balkenende oordeelde dat ze de Tweede Kamer onvolledig had geïnformeerd over haar verleden en contacten met crimineel Klaas Bruinsma. De vogelpest brak uit en dat was een hele zware uitbraak. We kregen ook te maken met SARS. Dus wat dat betreft allemaal niet heel veel positieve dingen. Maar wat wel heel positief was, was dat Idols op televisie kwam en ontzettend populair werd. De allereerste editie kwam in dat jaar uit. Gigantische hit zorgde voor tienduizenden gillende fans. Ja, en de winnaar was dan misschien wel Jamai. Maar Jim, die scoorde ook maar hit na hit.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2003 met Jim en Tell Her. Hoor je nu bij Flevoland.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het een van de meest mooie liedjes van dit moment. Het nieuwste van Bruno Mars, Risk It All heet hij. En die hoorde na Jim en Tell Her. Stond op nummer 1 in de hitlijsten in 2003 van deze week. Zo dadelijk de polderplaat van deze week. Die is voor Marco Kraats. Maar eerst de Hollies. He ain't heavy, he's my brother bij Flevoland.

0: lekker man.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
2: Dit is Flevoland.
3: Dus een nieuwe coalitie begint rood.
4: Ja, dat klopt. Met mijn uitdaging.
2: Ook dit is Flevoland.
5: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
2: En dit is ook Flevoland.
6: Wordt iets minder file, denk ik.
2: Dit is Flevoland.
7: Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
11: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: In Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren. En Almere staat flink in het rood en daarmee voor een financiële uitdaging. Dit en meer in het regionieuws van 10:30.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 korte file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep doe je er 5 minuten langer over. En er is ook nog een flitser gemeld. Die staat op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen. Hectometerpaal 99,6. Nog een uur lang de beste muziek bij Flevoland Muziekland. Met zometeen Monique Smit en ook... heb ik nog een nieuwe plaat van Paul McCartney.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy. Gepland met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
17: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.

0: Alice Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Goedemorgen.

Monique Smit en Ik wil je helemaal. Ja, het is vrijdag, dus dat betekent natuurlijk in Flevoland Muziekland wat nieuwe muziek. En hij noemt het zelf een ode aan de jaren 50. Zo wordt het nieuwe album van Paul McCartney genoemd. Hij kwam vandaag uit. The Boys of Dungeon Lane heet dat album. Het is een tijdje geleden dat hij weer een soloalbum heeft uitgebracht. 5 jaar geleden al. En zelf noemt hij het zijn meest persoonlijke plaat tot nu toe. De nummers op het album gaan namelijk over zijn leven. Nog voordat hij bij de Beatles, begon. Hoe die bijvoorbeeld opgroeide in Liverpool. Of hoe hij de andere Beatle, John Lennon, ontmoette. En van de 14 nummers die op het album staan, vind ik deze echt wel de leukste. Hij is zo lekker swingend. Come Inside van Paul McCartney. Van het nieuwe album The Boys of Dungeon Lane.

0: Sarah en Starship. En daarvoor dus nieuwe van Paul McCartney, Come Inside. Je kunt weer meespelen met Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd. En aan jou de vraag, wat is dat dan precies? Het zijn vandaag twee foto's van Almeerder Robin Mitchell, terwijl hij wordt klaargemaakt voor zijn rol in de musical over Willem van Oranje. Ja, en wat zie je dan allemaal op deze foto? Die trouwens te bekijken is via omroepflevoland.nl/kiek, onze Facebookpagina. Of eventjes de tv aanzetten, daar staat hij nu ook vol in beeld. Ja, dan zie je dat Robin Mitchell klaar wordt gemaakt voor zijn rol dus. Hij zit aan de maquillage. Ik zie allemaal dingen die daarbij horen, zoals ja, kwastjes volgens mij. Nou ja, nee, niet eigenlijk meer watjes zie ik. Ik zie haarlak.
1: Pruiken.
0: Wat zie ik?
1: Pruiken.
0: Pruiken, ja tuurlijk, die horen er natuurlijk ook bij. Dankjewel, dankjewel Rutger. Maar ja, het verschil. Het zijn wel echt heel veel details. En dat maakt het misschien wel lastig. Maar zie jij wel wat er iets verandert of weggepikt op de tweede foto? Je kunt het laten weten door naar omroepflevoland.nl/kiek te gaan. Daar kun je je antwoord insturen. Of je belt gewoon even 0320 28 50 50. Doe je dat voor 11 uur, dan doe je dus nog mee voor de volgende ronde. Misschien word je dan wel na 11:30 gebeld in de herberg. En dan mag je aan het rad draaien. Dus wat is het verschil? Omroepflevoland.nl/kiek of 0320 28 50 50.

0: vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent.

0: Het draait om jou.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: In Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren. Dat blijkt uit regionale geboortecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per vrouw daalt het aantal geboren kinderen gestaag. Was dat ruim 10 jaar geleden nog 1,75 kind. Nu daalt dat naar 1,5 kind per vrouw. Op Urk blijft het aantal stabiel. Overigens krijgen de vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen. Nu is dat gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En in 2000 was dat nog 29 jaar en 1 maand. Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende vijf jaar minstens 81 miljoen euro tekort te komen en ziet die financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. Dat schrijft de burgemeester Hein van der Loo in de voorjaarsnota. Een nieuwe coalitie moet daarom jaarlijks zo'n 10 miljoen euro bezuinigen of extra inkomsten zoeken, bijvoorbeeld via hogere belastingen. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan van D66 voor de bouw van IJstad. Deze stad in het Marker en IJmeer moet tegen Almere aankomen. Het zou plek zijn voor 60.000 woningen. Het kost volgens D66 20 miljard euro. Volgens andere partijen wordt het veel duurder. Ze wijzen er ook op dat het om beschermd natuurgebied gaat. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Vanochtend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af in Flevoland en af en toe valt er nog een klein beetje regen uit het wolkendek. Nou, vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het echt broeierig warm met temperaturen die oplopen tot ruim boven de 25 graden. Er staat ook maar weinig wind. Vanavond en vannacht zou dan plaatselijk een enkele regen of onweersbui kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen lijkt het allemaal wel mee te vallen met de buiigheid. En komende nacht volgen vanuit het noordwesten weer brede opklaringen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er vervolgens schitterend uit met veel zonneschijn. Zowel zaterdag als zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. En de middagtemperatuur ligt daarbij rond een graad of 24.
7: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er is een melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep doe je er een kwartier langer over. Komt er dan, is een ongeval gebeurd en daar wordt nu onderzoek gedaan door de politie. De rechterrijstrook is afgesloten. En is er ook nog een flitser die staat op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Nagelen, hectometerpaal 99,6. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmaster-app. Ja, we gaan zo weer verder met beste muziek hier bij Flevoland Muziekland. En we gaan zo meteen ook terug in de tijd. We gaan terug naar 29 mei 2003.
9: Goedemorgen.

0: Van die heerlijke niks aan de hand muziek. De nieuwe van Shanna Spiral en Material Lover.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 29 mei 2003. Ja, en als we even een blik werpen op die tijd. Wat gebeurde er? Nou ja, de laatste vlucht van de Concorde was rond die tijd. Dat was een supersonisch passagiervliegtuig. En dan kon je in minder dan 3,5 uur van Parijs naar New York vliegen. Alleen ja, het bleek iets te duur. Er waren te weinig mensen geïnteresseerd. Ook omdat de kaartjes daarvoor, de tickets om dus mee te kunnen vliegen met de Concorde. De prijzen daarvan waren gewoon veel te hoog. En ook een ongeluk in volgens mij 2000. Ja, dat deed de Concorde echt de das om. Helaas, want ik had wel graag in die Concorde willen vliegen. Dat klinkt toch best wel aantrekkelijk, toch? In 3,5 uur. Dus van Parijs naar New York, maar waarschijnlijk ook wel van Amsterdam naar New York. Dat is nu is het denk ik iets van 6 uur volgens mij. Dat is dan toch wel één keer zo snel natuurlijk. En we leefden net een paar dagen in het kerstverse kabinet Balkenende 2. 2 dagen eerder werd namelijk het kabinet beëdigd. Dat dus allemaal op 29 mei 2003. Maar ja, er stonden ook allemaal nummers in de hitlijsten rond die tijd. Net voor het uur hiervoor hoorde je al Jim. Die stond natuurlijk ook van Idols. Die stond ook in de lijst, want Idols was ook op tv. En ook Jamai stond in de lijst. Maar ook in de in de hitlijst van 29 mei 2003. Busted met het nummer Year 3000. En dat nummer gaat over een jongen die een tijdmachine wil bouwen. Een beetje geïnspireerd op Back to the Future. En dan wel naar het jaar, zoals de titel zegt, 3000. En ja, hoe zou dat er dan uitzien? Hè? Hoe zou de wereld er dan uitzien op dat moment? Nou, hij zegt, ja, mensen zouden dan onder water leven. En hij doet nog heel veel meer voorspellingen in het nummer. Ja, je moet maar goed luisteren. Busted met Year 3000.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 29 mei 2003.

Ja, prachtig die saxofoon, hè? Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone. Zometeen gaan de deuren van de herberg weer open. We hebben straks drie hele leuke dames te gast in Gastvrij Flevoland. En we gaan het natuurlijk hebben over juridische zaken. Ja, waar we het over gaan hebben, dat hoor je straks. Eerst nog een paar prachtige nummers. Onder andere bijvoorbeeld deze samenwerking die je niet in eerste instantie aan zag komen. Maar ze hebben inmiddels volgens mij al twee platen samen gemaakt. André Hazes en Robert van Hemert met Samen Uit, Samen Thuis. Ik neem

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen

0: Dit is Flevoland.
1: Het is een nieuwe coalitie, begint rood.
2: Ja, dat klopt. We hebben een uitdaging.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Wordt iets minder file, denk ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. En Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. Meer regionieuws straks om 11:30.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. 2 files in onze regio. Te beginnen op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep een kwartier. Is daar onderzoek naar aanleiding van een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan nog op de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid doe je er 5 minuten lang over. Zijn ook nog 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagel, hectometerpaal 99,6. En in Lelystad op de N307 bij hectometerpaal 52,6.
13: Ja, zometeen gaan wij in de herberg praten over juridische zaken. Dat doen we vandaag met het Juridisch Loket.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
19: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Take On Me was dat. En ik dacht eventjes, god, hoe heette ze ook weer? AH, dacht ik. Ja hoor, dat was het. Ja, Take On Me, 8:08. Het is vrijdag, de laatste dag voor het weekend. En dan hebben we altijd een heerlijke uitzending, Roy. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, dan hebben we straks natuurlijk weer gastvrij Flevoland. Ja, en we kijken natuurlijk al naar dat weekend toe, hè. En dat is...
0: Heb jij al plannen voor het weekend? Die je dus gewoon op de radio kan vertellen, uiteraard.
1: Nou, dan moet ik even goed nadenken of ik nou plannen heb voor het weekend.
0: Kijk uit wat je zegt, ja.
1: Ja, nee. Nou, mijn vriend gaat marathon lopen in Utrecht.
0: Jouw vriend?
1: Ja, dus ik ga kijken.
0: Oh.
1: Alleen, ik weet dus niet wat ik tussendoor moet doen. Ik ga bij de start kijken.
0: Ja, welke marathon is het?
1: Utrecht.
0: Oh, in Utrecht, oké. Okay. Hoeveel kilometer is dat?
1: 42.
0: Jeetje.
1: Ja. En ik ga bij de start kijken. Nou, dan moet ik dus 4 uur lang wat doen in Utrecht. Het is om 9:30 ochtends.
0: Die mobiele telefoon bij je?
1: Die heb ik bij me.
0: Grindr.
1: Goed idee. Maar dat kan ik niet op de radio vertellen, mijn ouders luisteren ook.
0: Oh ja, okay.
1: En daarna, bij de finish ga ik natuurlijk weer kijken. Dus, maar ik moet in die tussentijd wat doen. Dus,
0: Utrecht is een leuke stad, is genoeg te doen.
1: Ook om 10:30 op zondagochtend?
0: Nee, dat niet.
1: Nee, dat is wel.

0: gewoon polderplaat gaan maken.
1: Zullen we dat gewoon doen bij deze?
2: Nou, weet ik niet.
1: Ja, dan moeten ze het overleggen met...
2: Daar gaan wij niet over.
1: Nee, Arnoud is dat.
2: Ja, Arnoud gaat erover natuurlijk ook.
1: Nou, ik bel Arnoud zo wel even.
2: Ja, bel hem maar eventjes. Het is 12 minuten over 11. Goedemorgen, de herberg is geopend. En we gaan op deze vrijdag natuurlijk weer juridische zaken bespreken. Dat doen we vandaag met het juridisch loket. Nou, niet met het loket zelf, maar wel met Hava Jussel. Hava, goedemorgen. Ja, zie je het? Jouw microfoon die gaat niet aan. Is dat nu wel het geval? Ja, hij doet het. We gaan het hebben over de huurverhoging. Veel mensen hebben een huurhuis ontvangen. Die hebben afgelopen maand een brief ontvangen natuurlijk over de huurverhoging.
3: Ja.
2: Moet altijd voor een bepaalde tijd, hè? Anders mag het niet meer, toch? Voor 1 juli of zo?
3: In ieder geval 2 maanden voordat je in wil gaan. Ingaat, inderdaad. Ja.
2: Waar moet je nou op letten als je die verhoging binnenkrijgt? En... wat kun je doen als je denkt dat dat allemaal niet klopt?
3: Mm-hmm. Nee, je zou bezwaar kunnen maken als je denkt dat het niet klopt.
2: Mm-hmm.
3: Ik zal even ingaan op de percentage. Dat is even heel erg belangrijk, want daar gaat het wel vaak mis mee. Voor de sociale huur is die percentage wat maximaal omhoog mag gaan, is dat 4,1%. En dat is voor vanaf 1 juli 2026. Voor de middenhuur is dat 6,1%. Vanaf 1 januari 2026 is dat. En voor de vrije sector is dat 4,4%. Ook vanaf 1 januari 2026.
2: Mm-hmm.
3: En wij zien vaak dat mensen dat, daar niet echt stil bij staan wat die maximale percentages zijn. Dus het is heel goed om inderdaad op te letten of het klopt.
2: Nou, even voor de duidelijkheid. Want je hebt het over 1 januari 2026. We zitten nu natuurlijk al bijna in juni 2026.
3: Ja. Ja.
2: Dus die mensen hebben in uiterlijk eind oktober al door moeten krijgen. Van u gaat...
3: Zo is dat niet. Het is zo, de wet zegt dat het eens per jaar mag gebeuren.
2: Ja.
3: Het maakt op zich niet uit wanneer dat gebeurt.
2: Oh, okay.
1: Zolang je het dan maar 2 maanden
3: voor tevoren. Ja, maar voor de sociale huur is het inderdaad standaard wel zo dat dat per juli ingaat. Dus die mensen hebben inderdaad al eerder 2 maanden daarvoor nog een brief ontvangen.
2: Ja.
3: Maar het hoeft niet per se dan echt 2 maanden voor juli te zijn. Het mag ook bijvoorbeeld in oktober zijn.
2: Okay.
3: Als het maar eens per jaar gebeurt.
2: Ja, precies. Nou, dat zijn de percentages die je net noemde, hè, voor sociale huur 4,1% middenhuur, 6,1% en 4,4% voor de vrije sector.
3: Ja.
2: Dat zijn maxima, dus de verhuurder hoeft het niet met dat percentage te wachten. Mag ook lager.
3: Ja, mag.
2: Maar dat doen ze natuurlijk
3: niet.
1: Gebeurt het ook dat het hoger is dan dat percentage?
3: Ja, je ziet wel dat eens dat ze dat proberen inderdaad. Ik heb wel eens gezien of dat het niet goed wordt berekend. Of ik heb laatst nog gehoord van mijn zusje dat er mensen zijn, vooral expats, waarbij ze vaker dan 1 keer per jaar willen verhogen in de vrije sector. Dus mensen moeten echt wel even opletten van, hey, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
2: Ja, ja. Ja. Hoe zit het met all-in huur? Want dat heb je ook, hè?
3: Ja, klopt. En bij all-in huur kun je ervan uitgaan dat je die niet mag verhogen. En dat heeft er dan weer mee te maken omdat je daar niet weet wat de kale huur is. Want een all-in huur is kale huur plus de servicekosten.
2: Mm-hmm.
3: Dus dan moet je eerst nog even bepalen wat nou die kale huur is en wat zijn die servicekosten. Dus daar kun je ervan uitgaan dat die niet verhoogd mag worden. En dan kun je met succes bezwaar maken.
1: Maar die servicekosten dan? Die kunnen ook stijgen, lijkt mij dan, of niet?
3: Nee, dat hangt er dan ook weer vanaf. Maar als het gaat om de all-in huur, dan moet je die eerst laten splitsen.
1: Ja.
3: Kijk, dan zou je kunnen zeggen, hey, dat is de kale huur, bijvoorbeeld €600. En daarover kan je een huurverhoging laten plaatsvinden.
2: Maar als dat dan betekent dat jouw verhuurder zo dom is geweest om in het contract een all-in tarief te zetten zonder daarin te zetten wat dan de kale huur zou zijn, betekent dat dan in theorie dat je nooit een verhoging kan krijgen als je daar, zolang je daar woont?
3: Ja, je zou dan inderdaad gewoon bezwaar kunnen maken en zeggen, nee, dat doe ik niet. En dan zou je uiteraard de verhuurder nog kunnen vragen van, hey joh, laten we gaan splitsen.
2: Mm-hmm.
3: Werkt hij daar niet aan mee? Dan kan je het de huurcommissie vragen. Maar vaak hebben dat als huurder ook wel nodig. Vooral sociale sector, ook om de toeslag te kunnen aanvragen. Maar dan wil je ook weten wat de kale huur is. Dat wil de Belastingdienst ook weten.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Wat kun je doen als je denkt dat die verhoging niet klopt? Ja, je zei het al een beetje naar de huurcommissie waarschijnlijk. Of kun je gewoon eerst de verhuurder aanschrijven?
3: Ja, ik zou inderdaad wel de verhuurder aanschrijven om te protesteren tegen de huurverhoging. Wel de oude huur gewoon door blijven betalen. Ze gaan niet de huur opschorten verder. Gewoon betalen en inderdaad je bezwaar maken. En als je twijfelt, kom gewoon even bij ons langs. Ook als ineens die servicekosten worden opgehoogd. Hè, want ook daarvoor geldt dat ze geen winst mogen maken op die servicekosten. Heb je twijfels, kom langs als je in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Want het kan echt ingewikkeld liggen hoor, met de huurprijs.
2: Ja.
3: Ook qua aanvangshuurprijs. En nu met de nieuwe wet, hè, met die puntentelling. Want het is nu veel beter gereguleerd. Dus als je denkt van, hey, dat klopt niet helemaal, zou ik toch echt even laten uitzoeken. Want dat kan je honderden euro's schelen.
2: Is dat de belangrijkste tip die je hebt voor kijkers en luisteraars?
3: Ja, dat denk ik wel. En neem contact op met ons of met je rechtsbijstandsverzekering als je twijfels hebt.
2: Gaan we doen.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Al Stewart was dat, en The Year of the Cat. Het is 10 minuten voor 11:30 geworden. En we praten door over een tweedehands auto. Dat doen we met Java. Met Hava, Jutsel. Java, hoe moet je dat? Wat moet je doen als je een tweedehands auto hebt gekocht en opeens doet hij het niet meer? Ja, wat moet je dan doen? Wat zijn je rechten als je een tweedehands auto snel na aankoop problemen geeft?
1: Ja, nou ja, je hebt recht op een goed, een deugdelijk product. Heel veel mensen die denken van, oh, ik heb 2 jaar garantietermijn. Dat is in Nederland niet zo. In Europa is dat wel breed zo. Houden ze 2 jaren aan. In Nederland is de regel, hij moet goed en deugdelijk zijn. En wat dat is, dat hangt heel erg samen met de levensduur van een product of van een auto. Dus het hangt af van de bouwjaar en et cetera. Maar in principe heb je recht dus op een goede auto. En als je het niet doet, heb je recht op een kosteloze oplossing. Dat kan zijn een kosteloze reparatie of vervanging van de auto.
2: Ja, maar wat als de verkoper dan zegt, ja, de auto is in perfecte staat. Hè, hij is goed, hij is deugdelijk. Maar ja, daar blijken later dan toch problemen te zijn. Wat zijn dan de stappen die je dan moet doorlopen?
1: Ja. Nou ja, een auto kan gewoon prima zijn, goed zijn. Of als er wordt gezegd, hij is in perfecte staat. Maar dat blijkt inderdaad een geluk te zijn van een maand, bijvoorbeeld. Ja. En dat had die verkoper kunnen weten. Dan zou er misschien sprake kunnen zijn van dwaling of van misleidende handelspraktijken. Maar dan is het wel zo dat de bewijslast bij jou ligt vaak. Dus als koper zijnde. Dus je moet het wel goed kunnen bewijzen. Kijk, die rechten heb je wel. Maar ja, je moet ook wel kunnen bewijzen, als je wil vernietigen, hè, dat bedoel ik meer. Maar als het gaat om een ondeugdelijk product, dan heb je wel de rechten als gewoon oplossing, vervanging of reparatie.
2: Bijvoorbeeld bewijslast is dan bijvoorbeeld de advertentie die erbij staat. Dat die staat in perfecte staat. Of dit klopt er helemaal aan. En dat blijkt dan uiteindelijk niet zo te zijn. Dat zijn bewijslasten.
1: We moeten dus onderscheid maken in deugdelijk product. Mm-hmm. En een ondeugdelijk product als in dat je misleid bent. Stel, hij is gewoon kapot gegaan. En dat kan, hè, dat hebben we allemaal wel eens. Dan heb je dus recht op een goed product. En kun je alles gaan eisen. En uiteindelijk, er komt geen oplossing, kan je gaan voor ontbinding van de overeenkomst. Maar stel nu, en dat gebeurt ook wel eens, is dat je gedwaald hebt. Namelijk, er wordt gezegd, hij heeft bijvoorbeeld geen schade verleden. Het is in perfecte staat. Of dus met kilometerstand gesjoemeld kan ook. Kijk, en dan wordt het anders. En dan kan het dwaling zijn. En dan zou je de overeenkomst misschien zelfs kunnen vernietigen. En dan geldt een hele zware bewijslast bij jou als koper zijnde.
0: Oh.
1: Dus inderdaad, als we kunnen gaan naar de tips die ik zou willen meegeven, maak overal print screens van de advertentie om te beginnen. Want die is natuurlijk vaak ook daarna weer offline, bijvoorbeeld de marktplaats. Maak er print screens van, ook van de chatgesprekken die je samen hebt. Bewaar eigenlijk alles.
0: Is dat ook als je van een particulier een auto koopt?
1: Ja, dan wordt het anders. Want als ik als consument een auto koop, dan word ik beschermd door de wet. En dan is het bedrijf, dus verkoper, versus ik als consument.
0: Ja.
1: Maar als je als twee gewoon particulieren...
0: Stel, jij verkoopt jouw auto aan mij bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dan zijn we gelijk van elkaar. En dan zou jij, heb jij een groot onderzoeksplicht. Hè? Dat geldt ook, want ik heb een oude auto die ik inderdaad ook weg wil hebben. Maar stel, bouwjaar is, hebben wijze van 2000, dan is bij jou is de onderzoeksplicht veel groter. Dus hoe ouder de auto, hoe groter jouw onderzoeksplicht. En ook daar geldt weer, jij kan niet zeggen, hey, ik heb recht op een deugdelijk product. Nee, want ik ben geen bedrijf. Maar je zou wel kunnen zeggen, hey, maar Hawa, jij zei tegen mij dat je auto, weet ik veel, in perfecte staat was, terwijl die motor maar 2 weken is meegegaan. En dat had jij kunnen weten, dan wordt het natuurlijk anders.
2: Ja, je hebt het over onderzoeksplichten. Voorkomen is beter dan genezen.
1: Ja.
2: Die onderzoeksplicht, wat moet je dan allemaal? Moet je dingen op gaan vragen? Hoe zit het met de proefrit? Ja. Waar moet je op letten?
1: Nou ja, ik denk als consument zou ik inderdaad gaan kijken naar, bouwjaar is even een hele belangrijke. Dus als het een oudere auto is, dan is jouw onderzoeksplicht ook veel groter. Inderdaad een proefrit maken, goede vragen stellen. Je zou een aankoopkeuring kunnen laten doen. Ik denk dat het ook wel afhangt van de prijs van de auto. Hè. Van een oudere auto zou het misschien niet zo snel doen. Maar anders zou ik het wel zeker wel aanraden. En ga anders gewoon met een handige neefje, een buurman die er wel verstand van heeft. Op die manier. En bewaar alle print screens. Maar ja, echt 100% zeker weten jullie natuurlijk nooit. Dus.
0: Tot slot heb jij altijd, vind ik alles zo mooi aan jou, een gouden tip.
1: Mijn gouden tip is echt, echt de gouden tip is denk ik echt alle print screens gaan bewaren. Want wij maken heel vaak mee dat mensen van alles roepen, maar ze hebben nergens meer bewijs van.
0: Ja, dan is het
1: ook niet die chatgesprek op Marktplaats of de advertenties op Marktplaats bijvoorbeeld. Als je nou een print screen had gemaakt, dan had je misschien een hele goede zaak gehad en zou je de overeenkomst kunnen vernietigen.
0: Maar goed, tegenwoordig is met de AI kun je dat ook namaken, hè?
1: De print screens, ja.
0: Je kan een print screen maken en dan zeg je van tegen AI, verander de tekst een klein beetje in dit of dat.
1: Ja, nou, verschrikkelijk, maar hoe, alles
0: kan. Ja, maar dat bedoel ik.
1: Dan, ja, dat zou denk ik wel kunnen, ja. Ja. Maar hoe de rechtbank daarmee omgaat, dat...
0: We gaan het eens even testen, ja. Ik ga jouw auto even opzoeken, want ja, hij staat toch wel te koop.
1: Ja, hij staat online, ja.
2: Ik heb wel een nieuwe auto nodig. We kunnen even een proefrietje maken.
0: Ja, maar als je een nieuwe auto koopt, dan zijn weer andere regels.
2: Nee,

0: Codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
1: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
2: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
1: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland.

0: Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
3: Goedemorgen, het is 11:30 precies. Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode. Kadil werd in februari verhuurd en maakte in Zwitserland indruk met veel doelpunten en assets. De 23-jarige Fransman had in Almere nog een contract tot 2027, maar zet zijn loopbaan nu voort in Genève. In Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren, blijkt uit de regionale geboortecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per vrouw daalt het aantal geboren kinderen gestaag. Was dat ruim 10 jaar geleden nog 1,75 kind. Nu daalt dat naar 1,5 kind per vrouw. Op Urk blijft het aantal stabiel. Overigens krijgen de vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen. Nu is dat gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. In 2000 was dat nog 29 jaar en 1 maand. En Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens 81 miljoen euro tekort te komen en ziet de financiële buffer bijna helemaal verdwijnen. Dat schrijft burgemeester Hein van der Loo in de voorjaarsnota. Een nieuwe coalitie moet daarom jaarlijks zo'n 10 miljoen euro bezuinigen of extra inkomsten zoeken, bijvoorbeeld via hogere belastingen. En dit was ons nieuws. Meer nieuws op onze website omroepflevoland.nl of download de gratis app.
4: Vanochtend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af in Flevoland en af en toe valt er nog een klein beetje regen uit het wolkendek. Nou, vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het echt broeierig warm met temperaturen die oplopen tot ruim boven de 25 graden. Er staat ook maar weinig wind. Vanavond en vannacht zou dan plaatselijk een enkele regen of onweersbui kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen lijkt het allemaal wel mee te vallen met de buiigheid. En komende nacht volgen vanuit het noordwesten weer brede opklaringen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er vervolgens schitterend uit met veel zonneschijn. Zowel zaterdag als zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. En de middagtemperatuur ligt daarbij rond een graad of 24.
5: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 files in onze regio. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk 5 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep 1 kwartier. Komt door een ongeval een onderzoek na een ongeval. De rechte rijstrook is afgesloten. Dan nog flitsers op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen. Hectometerpaal 99,6. In Lelystad op de N307 hectometerpaal 52,6. En in Almere op de buitenring de N702, hectometerpaal 12,0.
3: Dankjewel Roy. Zometeen gaan we met Bart Ettekover bellen natuurlijk, om het shownieuws van SBS door te nemen. En we gaan ook bellen met een kandidaat. Dus wie weet geven wij weer prachtige prijzen weg.
2: Dit is Herberg Flevoland.

0: Toto was dat en die zong lekker over Pamela. Iemand die niet over Pamela zingt, althans dat denk ik, is Mathieu uit Zwolle. Mathieu, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen uit het mooie Zwolle. Wat leuk dat je meespeelt met een spelletje van Omroep Flevoland. Is dat altijd zo?
1: Ja, ik kijk meestal. Ik heb er eentje eerder meegedaan.
0: Oh, en wat heb je toen gewonnen? Weet je dat nog?
1: Een flesopener.
2: Ah, kijk.
0: Nou, ik hoop vandaag op een mooiere prijs voor je. Een nog mooiere prijs.
1: We zien het wel. Het gaat om de geen.
0: Dat is inderdaad waar, ja.
2: Want we hebben veel meer nieuwe prijzen, toch?
0: We hebben wat nieuwe prijzen. We hebben rugzakken. We hebben, Bluetooth speakers. Ja. We hebben t-shirts natuurlijk met alle presentatoren erop. Zo in een zomers tafereel. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Vogelhuisjes. Nou ja, noem het allemaal maar op.
2: Moet je wel zelf nog in elkaar zetten. Maar dat is niet erg, want dat is hartstikke leuk.
0: En verven, hè? Er zit ook verf bij.
2: En verven, ja.
0: En 100 euro kun je natuurlijk ook winnen.
2: Ja. Ja.
1: Ook nog.
2: Dus, en ook nog een cadeaubon.
0: Cadeaubonnen nog van die webwinkel. Ja,
2: die
0: kan allemaal.
2: Dat is een hele grote gebeuren.
0: Ja, bol.
2: Ja. Is heel bol.
0: Bolleman, ja. Goed, Mathieu, wat zijn de plannen voor het weekend?
1: Nou, weinig, want ik heb het al eerder, ik zit aan de zuurstof.
0: Oh,
1: dus
0: ja?
1: Dus het is geen weer voor mij.
0: Oh, nee, maar dan kunnen we elkaar de hand schudden, want ik vind het ook heel snel benauwd. En ik zit niet eens aan de zuurstof, maar ik heb het af en toe wel tekort met dit weer.
1: Ja, maar ik heb COPD dus.
0: Oh, dat is heel vervelend, ja.
2: Wat voor weer vind jij dan wel prettig? Wat voor temperatuur?
1: Nou, tegen de herfst dan.
2: Ja, tegen de herfst.
1: Nee, de 20, dat wil nog.
0: Ja, ja. Ja, de zomers worden alleen maar warmer. Ze lijken ook eerder te beginnen. Dus wat dat betreft is het vooruitzicht niet al te best, hè?
1: Ja, gewoon minder doen.
0: Ja, ja.
1: Lekker rustig blijven, niet eens van...
0: En zorgen dat het in huis enigszins koel blijft.
1: Ik heb het hier heerlijk koel.
0: Goed zo. Nou, lekker binnen blijven, zou ik zeggen. Het antwoord, Mathieu, wat is dat?
1: De oorbel van de linkerdame die... kleurtje blauw zit niet in de tweede foto.
0: Eens even kijken of dat klopt. We gaan het nu zien op televisie inderdaad.
2: Oh, ja.
0: Ja. Ja.
2: Dat is wel een heel klein detail hoor.
0: Ja, ja. Hartstikke goed Mathieu. Nou, dan weet je wat er nu gaat gebeuren, hè?
1: Ja, links, rechts, hard, zacht.
2: Nou ja, links, rechts, hard, zacht. Zeg het dan maar.
1: Doe maar rechts en dan hard.
2: Ja? Rechts, hard. Iedereen gaat voor rechts vandaag, deze week trouwens.
0: Ja, maar dat levert de mooiste prijs op.
2: Ja, dat is zeker waar. Kijk maar. Wat gaat de prijs worden? Ja. Was dit een harde, Marco?
0: Nee, ik vond het niet echt heel hard.
2: Hij was nog half hard.
0: Half hard.
2: Hij eindigt op een wit partje.
0: Oeh, spannend.
2: Oeh, dit is wel een hartstikke mooie prijs. Dit is echt een hartstikke mooie prijs.
0: Oh, dat is een heel mooie prijs.
2: Ja, lieve Mathieu uit Zwolle. Jij wint.
1: Zeg je.
2: 50 euro win jij.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Dat was beter dan die fles openen, toch?
1: Ja, die gebruik ik ook.
0: Ja, dat snap ik. Maar dit is natuurlijk wel even leuk. Hier kun je iets leuks van kopen.
1: Ja, kun je zeker nog.
0: Nou goed, je wordt nog eventjes gebeld, Mathieu, door onze receptioniste voor het rekeningnummer. En dan storten wij dat geld zo snel mogelijk.
1: Is helemaal goed, dankjewel.
0: Goed, dankjewel en sterkte met het weer, hè.
1: Bedankt.
0: Fijn weekend.
2: Doeg.

0: Christina Aguilera.
1: Nou, niet per se.
0: Nee.
1: Nee, jij wel?
0: Nee. Ik vond dit wel een leuk liedje toen.
1: Het is, ja.
0: En Come On Baby vind ik heel leuk. Of Come On Over heet het. Come On Over.
1: Ja.
0: Die vond ik het leukst.
2: Ik vind de stem een beetje zo...
1: Vind ik niet zo mooi.
0: Je doet het wel heel goed na.
1: Ja, ik, in mijn vrije tijd ben ik ook Christina Aguilera.
0: Oh.
1: Imitator.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Impersonator heet dat dan toch? Want je lijkt er ook een beetje op.
1: Ja, ook van die borsten.
0: Ja. Het is 11:15. En over impersonators gesproken. Is er ook een, is er ook eentje van jou, Bart? Goedemorgen.
3: Ik geloof niet. Ik hoop het ook niet.
0: Iemand die jou nadoet, zeg maar, in het land?
3: Nee, nee. Volgens mij kun je daar ook heel weinig geld mee verdienen.
0: Ja. Nou, jij boert er goed van, door jezelf
3: te zeggen. Ik word zelf al niet eens geboekt, laat staan hij.
0: Goedemorgen, Bart.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Laten we het hebben over Jan Smit. Hij is not amused.
3: Nou, hij is wel amused hoor. Maar gisteren was natuurlijk die grote persdag voor de toppers. Want de zaal zit nog niet vol. Het is ook een grote zaal hoor, die arena. Dus je moet flink wat kaarten verkopen. Wil die tot de nok toe afgeladen zijn. Ja, mensen kunnen geld natuurlijk maar één keer uitgeven. Dus ze waren gisteren een beetje op een soort promotiecampagne.
0: Ja.
3: En dus moest ook Jan Smit voor het eerst met de billetjes bloot. En moest hij voor het eerst voor de tv-camera's verschijnen. Sinds natuurlijk het bekend worden van zijn scheiding van Lisa.
0: Ja.
3: En dat zorgde wel voor wat ongemakkelijke momentjes. Want natuurlijk wist Jan dat die vraag zou komen van alle showbiz reporters. Ook de andere toppers wisten dat. Dus ze hadden natuurlijk van tevoren helemaal een soort toneelstukje voorbereid. Van nou joh, als dat komt dan, dan na één vraag beginnen wij wel over wat anders. En, nou ja, en zo geschiedde. Dus uiteindelijk heeft Jan er bijzonder weinig over los hoeven laten. Behalve dat het allemaal in goede banen wordt geleid. En dat hij heel veel zin heeft in de toppers. En dat het een leuke afleiding is. En dat de mannen ontzettend lief voor hem zijn. Omdat het toch natuurlijk toch wel een, nou ja, best wel een lastige tijd is. Je verlaat je gezin. Of er nou wel of niet een nieuwe vrouw in het spel is, daar wilde hij verder allemaal niet op ingaan. Maar het is altijd voor alle partijen pijnlijk als er zo'n scheiding is na al die jaren. Zeker als er kinderen bij zijn. Dus ja. Hij ziet het als een leuke afleiding.
0: Ja, maar het was, ik bedoelde not amused ook omdat hij een vraag kreeg over Lale Gül, over taart en blote... Nou goed, heb je dat meegekregen, dat verhaal?
3: Ja, dat zat namelijk bij ons.
0: Ja, precies, daarom. Daar doelde ik op. Ja.
3: Ja, oh nee, dat werd nog inderdaad... Nou, volgens mij was hij daar helemaal niet gepikeerd over. We vroegen gewoon even hoe is het met Lale Gül. Omdat dat natuurlijk ook nog wel een dingetje was na die scheiding. Lale Gül die riep, ik vind Jan Smit de allerlekkerste man van Nederland. En hintte eigenlijk wel een beetje op een relatie. En ze hadden allebei over en weer hartjes op Instagram naar elkaar gestuurd. Dus nou ja, goed, dat vond ik wel op zich een legitieme vraag. Maar daar wilde Jan verder niet zoveel over kwijt. Dus wat dat betreft kan je dan weer beter aan dat adres bij Lale Gül vragen hoe het daarmee staat. Want die is altijd lekker flappen uit terug. En die babbelt wel als het om dat soort dingen gaat. Maar Jan, die is een gesloten oester.
0: De vader van Mart Hoogkamer dan?
3: Ja, die blijkt nu is opgepakt op Tweede Pinksterdag in Leiden.
0: Ja?
3: Er is zelfs een politiehelikopter aan te pas gekomen om hem op te sporen. Samen met zijn partner zouden zij aan de deur hebben gestaan bij een vrouw en geld hebben geëist. Andere buurtbewoners hebben dat bevestigd aan de Telegraaf. En dat schijnt op een gegeven moment zo hoog opgelopen te zijn, die discussie, dat er een pistool is getrokken. Dat kan ook een neppistool zijn geweest, maar ook dat is strafbaar, hè, als je iemand bedreigt met een nepwapen. Maar of dat nou een echt of een nepwapen is, dat zal allemaal nog later in de rechtszaal moeten blijken. Maar die twee zijn wel van de straat gehaald. En dat heeft heel veel rumoer veroorzaakt in die wijk. Want er reden tientallen politieauto's. En ze namen dat echt hoog op, de politie van Leiden. En sinds maandagavond zitten die twee dus vast. Zowel Mart Senior als zijn partner. En vandaag moeten ze voor de politierechter verschijnen. En zullen we weten of zij langer vast moeten blijven zitten.
1: Heeft Mart er zelf op gereageerd?
3: Ja, die zegt het vooral heel verdrietig te vinden en het vervelend te vinden dat het dus kennelijk nog steeds niet beter met zijn vader gaat. Hij is al jaren bezig eigenlijk om zijn vader op het rechte pad te krijgen. En dat is nog steeds eigenlijk tot op heden niet gelukt. De twee hebben ook heel moeizaam contact, dat is ook bekend.
0: Ja.
3: En Mart heeft zelfs zijn vader wel eens naar een afkeerkliniek gestuurd. Maar ja, dat heeft volgens nog niet mogen baten als we moeten kijken naar wat er afgelopen Pinksterweekend weer is gebeurd. Want ook dat zou onder invloed van zijn geweest.
0: Hm, ja. Nou ja, goed.
3: Verdrietig, altijd.
0: Ja, zeker.
3: Dit soort dingen gebeuren. En,
0: Vooral van Marten, ook in dit geval natuurlijk. Want jij wordt er toch mee geassocieerd. Ja, hij wordt vader.
3: Ja, direct mee geconfronteerd. Ja. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl ook hij bij die topperspresentatie was. Ja. Bij die repetities. Want ook hij zal in juni daar weer staan. Dus vervelend. Dan eigenlijk het grote nieuws van
0: ja, dus je krijgt een nieuwe collega.
3: Nou, en niet zomaar één,
0: nee,
3: jongens.
0: De minste.
3: Matthijs van Nieuwkerk.
0: Zeker.
3: Nou, ik had hem eerlijk gezegd niet zien aankomen dat hij toch nog zijn overstap zou maken naar SBS. We weten natuurlijk allemaal wat er allemaal de afgelopen jaren allemaal is gebeurd.
0: Ja.
3: Hij zou wel eerst gecanceld bij BNNVARA natuurlijk. Na dat hele Volkskrant verhaal. Vervolgens toch weer binnengehaald bij RTL. Maar op de valreep is dat toch weer afgeblazen. Is dat niet doorgegaan.
0: Nee.
3: Dan zou hij een wekelijks programma gaan maken over muziek. En nu dan toch bij SBS. Gevraagd notabene door Shirma Rouse. Die twee kennen elkaar weer van de theatertour die ze afgelopen zomer door het land hebben gemaakt. Matthijs en zijn vrienden langs al die openluchttheaters. Dat is een hele soort reis door de muziek eigenlijk. En Shirma was gevraagd om een serie te maken over Aretha Franklin. En toen dacht ze, dat vind ik wel leuk om te doen. Maar dan wel met iemand die daar ook heel veel affiniteit mee heeft. En waarmee ik affiniteit heb. En dat was dus Matthijs van Nieuwkerk. En die zei, tot haar grote schrik, ja. En voor je het weet ben je dan ineens weer terug op televisie. Ja, ik vind het wel een stunt. Want ik denk dat het een hele goede manier is om weer een soort low profile terug te keren op televisie. En als dit nou leuk is en geaccepteerd wordt en als de kijkcijfers goed zijn. Ja, wat let Matthijs dan niet om weer een volgend programma te gaan maken. Ook weer bij SBS.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik had online werd er natuurlijk ook gelijk heel veel over geschreven. Ook heel veel reacties. En je moet zeggen dat het publiek reageert nogal gemixt. Het is echt 50-50 heb ik het idee. De een vindt het geweldig.
1: Ik heb niet het idee dat er heel veel haat of zo.
0: Haat niet, maar wel de ander zegt er al, moet het nou zo nodig? Ja. De ander is de tijd gehad. En denk ik, ja, en de ander zegt al geweldig. Matthijs is eindelijk weer terug. Ja, goed. Ja.
3: Ik moet je zeggen, ik ben toen bij de theatertour geweest bij de première. En daar kreeg hij een staande ovatie. Nou zijn dat natuurlijk ook wel alleen maar de mensen die van Matthijs van Nieuwkerk houden. Want anders ga je niet naar een theatershow van hem.
0: Nee.
3: Maar daar merkte ik alleen maar opluchting zo van, oh, hij is er weer. En ik heb geen idee. Volgens mij wordt het hem wel weer gegund, hoor.
1: Ja, hij heeft natuurlijk ook gezegd, hè, zonder televisie had ik het eigenlijk ook enorm naar mijn zin. Dus waarom is het dan omdat hij zoveel liefde heeft voor die muziek, dat hij dan denkt, ja, waarom ook niet? Dat vind ik leuk om te maken.
3: Ik denk dat het is. Ja, dat hij het oprecht echt leuk vindt. Want volgens mij hoeft hij het en voor het geld niet te doen. En voor de aandacht hoeft hij het niet te doen. En wat jij zegt, heeft altijd geroepen, ik hoef niet zo nodig op de televisie. Ik denk dat hij dit gewoon echt een heel leuk project vindt.
0: Ja.
3: Net als dat hij dat ontzettend leuk vond om naar Frankrijk te gaan met Rob Kemps naar Parijs. Is dit ook iets wat hem aan het hart ligt? Dat hij toch denkt, het leven is te kort om de dingen die echt leuk zijn te laten liggen. Dus waarom niet?
0: Zo is het. Wanneer is het te zien?
3: Ja, dat is dus nog niet bekend gemaakt.
0: Okay,
3: dus ik verwacht in het najaar op SBS 6.
0: Goed, Tina Nijkamp is wat kritisch, zegt ze. Zij vindt het niet bij SBS passen. De tijd zal het leren en de kijkcijfers wijzen het vast en zeker uit, Bart.
3: Het is wel, dat moet ik dan nog even kort zeggen. Het is wel atypisch, want SBS heeft niet dit soort programma's. Dus wat dat betreft is het inderdaad een atypisch programma. En heeft Tina daar gelijk in?
0: Ja. Ja.
3: Maar als je het programmeert na de Battle of the Bands op de zaterdagavond, dan kijken natuurlijk veel mensen naar die van muziek houden, die van oudere muziek houden. Dan zou het nog best wel eens een leuk scorend programma kunnen zijn.
0: Zou zomaar kunnen. Net als wij hier, want jij scoort eigenlijk elke vrijdag weer de pannen van het dak. Heb jij nog trouwens, voordat ik opgehangen, je kent de vraag inmiddels. Nee, ik ga het niet stellen. Dankjewel Bart. Tot volgende week. Fijn weekend, hè?
3: Tot vanavond.
0: Tot vanavond? Oh ja.
1: Vanavond? Wat gaan jullie doen?
0: Ik ga weer naar bed, hè, vanavond.
1: Oh, mag ik mee?
0: Mag ik mee? Dag Bart.
3: Dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus een nieuwe coalitie begint rood.
2: Ja, dat klopt. Met mijn uitdaging.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Wordt iets minder file, denk ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Dus mensen moeten echt wel even opletten van, hey, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Goedemiddag. Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode. In Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren, blijkt uit regionale geboortecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En Almere staat voor een flinke financiële uitdaging. De gemeente verwacht de komende 5 jaar minstens 81 miljoen euro tekort te komen.
11: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. 2 Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. 2 files in onze regio. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep een kwartier. De rechterrijstrook is daar dicht. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 5 minuten. Er zijn ook nog een aantal flitsers. Onder andere op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen. Hectometerpaal 99,6. In Lelystad op de N307 hectometerpaal 52,6. En in Almere op de Buitenring de N702 hectometerpaal 12,0.
10: En zometeen het laatste nieuws uit Flevoland. Wat gaan we doen, Roy?
13: We gaan het hebben over een politieauto die elektrisch is.
10: Oh?
13: Ja.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
22: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
21: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
23: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Shaboozy was dat, en Barzang, dat was een klein beetje tipsy.
1: De politie presenteerde vanochtend de nieuwste voertuigen bij de politieacademie in Lelystad. En opvallend is dat deze nieuwe auto's elektrisch zijn. Verslaggever Hilde Verwij was vanochtend bij de presentatie. Hilde, hoe is het daar en wat heb je gezien?
2: Ja, we staan hier op het snikhete afval van de politieacademie in Lelystad. Met achter mij twee spiksplinternieuwe elektrische auto's van de politie die vandaag gepresenteerd worden. En laten we even naar Lennart lopen. Hij is brigadier en heb je er stiekem al in gereden, Lennart?
3: Ik heb er zeker al stiekem in gereden. Ik heb hem zelfs uitvoerig getest samen met mijn collega's.
2: En, wat vind je ervan?
3: Ik vind het hele fijne auto's, zowel de Cupra en de Skoda. Goed over nagedacht ook qua ruimte in het voertuig.
2: Waarom is het belangrijk voor de politie om deze elektrische auto's aan te schaffen?
3: Ja, de politie moet net als ook andere overheidsorganisatie meedoen met de duurzaamheiddoelstellingen. En daar doen we zeker aan mee, op deze manier.
2: Ik ben heel erg benieuwd hoe hard die kan. Kan je dat even laten zien? Of misschien eerst vertellen?
3: Hij kan heel hard en ik laat het ook zeker zien.
2: Oké, nou.
4: Ja, ik zag. Ja, die camera mag niet keren, want hebben wij geen. Nou, ook weer wisselen.
2: Best hard, ja. Lennart gaat er met gierende banden vandoor. Er is nog iets ontzettend gaafs wat er vandaag gepresenteerd wordt. En dat is een rijdende walk-in closet. En Vicky, wat gebeurt hier precies?
5: Ja, nou, in plaats van dat de collega's van de politie die gekleed moeten worden in het uniform naar Apeldoorn toe moeten komen, hebben wij sinds kort een mobiele winkel of de walk-in closet van de politie waarmee we naar de collega's toe kunnen gaan. Het scheelt operationele inzet en kilometers, want de truck is volledig elektrisch. Ja, wij denken hier bijdragen bij het leveren aan de veiligheid van Nederland en de inzet van onze collega's daarbij.
2: Nou, super, hartstikke bedankt. Heel veel plezier. Misschien nog even snel terug naar Lennart. Die komt net aan. Misschien kunnen we nog even vragen hoe hard hij net heeft gereden. Lennart, hoe hard? Ik wil even harde cijfers van je horen.
3: Hoe hard? Nou, ik denk zeker wel 170.
2: Hartstikke bedankt.
3: Graag gedaan.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: The Beatles en Let It Be. 17 minuten over 12 geworden. En we gaan naar het weer met Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Het is nu nog een beetje bewolkt. Het voelt wel broeierig aan hier in Flevoland, Wouter.
1: Ja, zeker, ja. De temperatuur is flink opgelopen. Op dit moment is het een graad of 27, 28. Daar gaat nog wel iets bij komen, maar ik zie op de radar ook al de eerste buitjes in de omgeving langzaam ontstaan.
0: Mooi, hè?
1: Het zijn voorlopig geen zware buien.
0: Er was aan het buiten.
1: Ja, dan kan het zijn dat hij wat nat gaat worden
0: straks. Ach, jeetje.
1: Nee, het valt voorlopig wel mee, hoor.
0: Gelukkig.
1: In de loop van de middag kunnen de buien wel wat actiever gaan worden. Misschien ook met onweer daarbij. Maar de zwaarste buien worden verwacht in het oosten en zuidoosten van Nederland. En gaan wel aan onze neus voorbij.
0: Oh, gelukkig, ja. En geldt daar die code geel?
1: Ja, inderdaad.
0: Oh ja, okay.
2: En achter die buien aan, wordt het een stuk koeler zeker?
1: Dan wordt het inderdaad een stuk koeler, ja. Ik denk dat we de maximum temperatuur al wel bijna bereikt hebben voor vandaag. En in de loop van de middag gaat de temperatuur omlaag. Uh-huh. En dan staat er eigenlijk een heerlijk weekend op het programma. Met morgen bijvoorbeeld temperaturen van een graad of 24.
0: Nou, lekker.
1: Veel zonneschijn, droog weer en maar weinig wind. Dus ja, ideaal eigenlijk.
0: Maar het weekend is ook zondag natuurlijk.
1: Ja, zondag iets meer bewolking, ook wel geregeld zon. Opnieuw een graad of 23, 24 ongeveer.
0: Ja.
1: Later neemt de wind wel wat toe. En dat is dan het begin van wel een wisselvalligere week. Met vooral vanaf dinsdag grotere buienkansen. Dan daalt de temperatuur ook wat verder naar ongeveer 20 graden. Maar ook volgende week lijkt het allemaal niet heel slecht te worden.
0: Okay,
2: ja, volgende week dus wel wat natter eigenlijk. Ja. Maar kunnen we al een beetje vooruitkijken naar die week of dat weekend daarna?
1: Nou, het lijkt vanaf het weekend daarna, of in ieder geval de week daarop, de tweede week van juni, dus lijkt het allemaal weer droger en warmer te worden.
0: Oh, jeetje. Nou, goed. Okay, Wouter, dankjewel. Ik wens je een mooi weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Dank je.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Lekker hoor. André van Duin, als de zon schijnt. Ik heb hem toen nog live gezien. Dat was, volgens mij was hij te gast bij de Toppers of een of ander concert. En nou, toen hij opkwam, André, was het natuurlijk gewoon heel die zaal. Die ging helemaal
1: ja, dat kapot. Iconisch
0: ja, zitten. Ja, lieve schat. We gaan naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, de verkeersboetes in Nederland die waren natuurlijk nog helemaal niet zo hoog.
1: Nee.
0: En die worden per 1 januari volgend jaar nog hoger. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Netjes van. Ja, veel mensen in Nederland die hebben kritiek op de hoogte van de boetes. Dat geldt ook voor instanties als het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Ze vinden dat de bedragen niet in verhouding staan ten opzichte van boetes voor ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Minister Van Wil die erkent ook dat sommige verkeersboetes hoog zijn, maar hij zegt dat de verhoging heel normaal is en bij veel meer dingen gebeurt.
2: Wat ik heb beloofd in het vorige kabinet, en dat doe ik ook nu weer, is dat ik niet zal doen wat vorige kabinetten hebben gedaan, namelijk het autonoom verhogen van de boetes de begroting op orde te krijgen. Maar wat we wel doen, dat doen we met alle boetes, alle sancties, is die elk jaar corrigeren voor de inflatie. Daarmee worden ze niet hoger, want relatief gezien gaan ze gewoon mee met de ontwaarding van het geld. Dat is gewoon een systeemcorrect.
0: Weet je wat ik zo bijzonder vind? Als je nou bijvoorbeeld even Ferry Doedens neemt, hè, die dan €500 boete krijgt, omdat hij 3 keer niet heeft gereageerd op een brief.
1: Ja.
0: Weet ik het hoe lang zijn boetes niet betaald heeft. Maar als je 1 keer je telefoon per ongeluk vasthoudt in de
1: dan zit je al bijna op die 500
0: euro. Dan zit je op €500. Denk ik, dan klopt er toch iets niet helemaal.
1: Ja, ik vraag me ook af, waarom moet je boetes dan ook mee laten stijgen met de inflatie?
0: Ja, dat hoeft voor mij allemaal niet.
1: Nee, hoeft voor mij.
0: Je mag ze ook afschaffen. Nou, dat moet je ook niet doen. Het is natuurlijk ergens goed voor, dat begrijp ik allemaal wel.
1: Heeft een functie.
0: Maar het moet natuurlijk wel gewoon ook in
1: proporties staan.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Dat vind ik ook, ja. Nou goed, we gaan naar corona ook, was ook heel leuk, hè?
1: Ja, nou, daarover gesproken. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over dus die coronapandemie zijn vandaag begonnen. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins vertellen vandaag over het begin van de pandemie. Koopmans krijgt vooral vragen over hoe het coronavirus ontstond en hoe daarop gereageerd werd door verschillende overheidsinstanties. Volgens haar was er in het begin vooral veel onzekerheid.
3: Ik ben bang dat dat bij elke uitbraak hetzelfde gaat zijn. Want je hebt met een hele onzekere fase te maken. En de kunst is dus om te kijken met elkaar hoe hou je toch die advies- en beslisvormingsstructuur gaande in die fase van onzekerheid die hoort bij beginnende uitbraak.
1: Ja, de verwachting van de commissie is dat het eindverslag begin volgend jaar af zal zijn.
0: Ja, Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Ye, oftewel Kanye West, niet toe te laten, zegt minister Van den Brink.
4: Wij hebben ons te houden aan de Schengen-grenscode. Dat gaat over openbare orde, nationale veiligheid. En hoewel ik natuurlijk alle uitspraken van hem ten zeerste veroordeel uit het verleden, is er op dit moment geen aanwijzing dat dat op dit moment een reden kan zijn om hem te weren.
0: Ja, hij heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruis op de markt. En gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten van Kanye West. Ik blijf hem toch gewoon zo noemen. Vind je zo raar?
1: Vind ik zo gek.
0: Ja, vind ik ook.
1: Israël staat nu op een zwarte lijst van de Verenigde Naties. En dat is vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden, vooral tegen gevangenen. Op die zwarte lijst staan ook Rusland en organisaties als Hamas en IS. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken, vertelt correspondent Sander van

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets

0: waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: 1:30. Goedemiddag. Een versiering van de aanslagen op 11 september op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Het decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp, maar zorgde voor ophef op sociale media en in landelijke media. Volgens Dorpsbelang was het bedoeld als herdenking van de slachtoffers. In overleg met de gemeente is besloten om het kunstwerk te verwijderen. En Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode. Kadil werd in februari verhuurd en maakte in Zwitserland indruk met veel doelpunten en assists. De 23-jarige Fransman had in Almere nog een contract tot 2027, maar zet zijn loopbaan nu voort in Genève.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met de nieuwe pensioenwet. In het land waren grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Volgens het kabinet is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding om Kanye West te weren. De Amerikaanse rapper lijkt daarom gewoon naar Nederland te komen voor 2 concerten. West is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel.
4: Goedemiddag, er is een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En af en toe valt er een licht buitje uit de bewolking, maar veel stelt dat niet voor. Het is broeierig warm met een hoge luchtvochtigheid en temperaturen die ruim boven de 25 graden uitkomen. En dat levert vanavond dan een enkele regen- of onweersbui op, maar op de meeste plaatsen zal het toch overwegend droog blijven. Nou, komende nacht volgen er dan weer bredere opklaringen vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er dan schitterend uit met veel zonneschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen zondag namiddag of avond zou er een enkele bui kunnen vallen. En de middagtemperatuur ligt op beide weekenddagen rond een graad of 24.
5: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 files op de A28, Amersfoort, Zwolle tussen het Harde en Wezen, 20 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook dus op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort. Doe er 10 minuten lang over. De rechterrijstrook is daar ook dicht. Dan nog flitsers. De A6 bij Lelystad in de richting van Lelystad vanuit Muidenberg. Hectometerpaal 68,0. Dan op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen 99,8. In Nagelen op de Ketelmeerweg word je ook nog gecontroleerd op je snelheid. En in Lelystad op de N307 bij hectometerpaal 52,6.
2: Het is allemaal wat. Dankjewel, Roy.
5: Alsjeblieft.
2: En zometeen is het tijd voor Gastvrije Flevoland. Een muzikale gast. 3 gasten zelfs. 3 dames. En ze gaan ook nog voor ons zingen.
1: Dit is Herberg Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Miles Smith, Niall Horan. En Drive Saver voor Dylan Ross met een klassieke Reflections. En Shakira kwam ook voorbij met La Tortura. Zometeen dus gastvrij Flevoland met de meiden van B. Straks ook nog Marco Schuitmaker met Deze Nacht. De Stranglers met Golden Brown. Maar eerst deze klassieker. Je mag dansen hoor. Dit is Donna Summer en Last Dance.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus een nieuwe coalitie begint rood.
2: Ja, dat klopt. Met mijn uitdaging.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Hij wordt er direct mee geassocieerd. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl ook hij bij die topperspresentatie was.
0: Dit is Flevoland.
5: Dus mensen moeten echt wel even opletten van, hey, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een versiering van de aanslagen op 11 september op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espol. Decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp. En Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode.
11: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 3 files in onze regio. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd 10 minuten. De A28 dan Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep 20 minuten. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. Ook nog een aantal flitsers. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad. Hectometerpaal 68,0. De A6 ook nog, maar dan bij Nagelen, Lelystad en Meloord. Bij Nagelen dus hectometerpaal 99,8. Ook in Nagelen zelf wordt gecontroleerd op de Ketelmeerweg. In Biddinghuizen op de N306 hectometerpaal 23,3. En de laatste staat in Lelystad op de N307 hectometerpaal 52,6.
10: Zometeen muzikale gasten, de drie dames van B zijn hier. Ze gaan twee nummers voor ons zingen. Een nieuwe single en een voorlaatste single. En we gaan natuurlijk ook met de dames praten.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Queen was dat, een Radio Gaga hier bij Herberg Flevoland. Het is 10 minuten over en het is vrijdagmiddag. Dat betekent dat we altijd heel gastvrij zijn.
1: Gastvrij Flevoland. Ja, met vandaag.
0: Ja, dat vergeet ik ook. Ja. Maar zij zegt dan nog met vandaag.
2: Ja, er zit net even te lange pauze tussen.
0: Ja, met ik ook.
2: Bobby, Annika en Jente, oftewel B.
3: Yes.
2: Goedemiddag.
3: Hey, hallo.
0: Goedemiddag. Hoe is het? Nou, dat zat wel heel erg klein daar.
2: Ik zie het ook.
0: Heel, nou, jullie, het is wel aan.
3: We zijn zo bescheiden gebleven.
0: Nou zeg, ongelooflijk. Nou, we haal dat plaatje maar weg.
2: Ja,
0: een leuke foto.
2: Dit is
0: van
2: okay.
0: Nee.
2: Zo.
0: Dus,
2: kijk,
0: dit is,
2: kijk, beter. Goed. Ha.
0: Beter, dat is natuurlijk ook zo.
4: Zo zie ik mijzelf graag.
0: B is B-A-Y. Gewoon B op zijn Engels. Wie heeft die naam bedacht?
3: Volgens mij, hè, uiteindelijk.
5: Ja, ik wil zeggen samen, maar...
3: Ja, jij kwam er mee.
5: Het was een beetje, naast de eerste letters van onze voornamen... ook een soort symbolisch iets eigenlijk van...
3: Je komt er nu pas achter.
5: Komt er nu pas achter.
2: Meen je dat?
5: Ja.
2: Marco.
0: Ja, nu zie ik
5: het.
0: Ja.
5: Was het eigenlijk ook een soort symbolisch ding. We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden... om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen. En eigenlijk voelde dat een beetje als een soort plek... waar we heel veilig gewoon konden chillen, schrijven... En dat is een soort baai waar we dan als solo schippers in terugkomen. Even ontspannen, even opnieuw bijtanken. En daarna doen we weer onze solo tours dingen.
0: Maar laten we even het rijtje afgaan. Bobby, ik begin bij jou. Stel je even voor, en wat doe je dan naast B nog?
3: Ik ben dus Bobby Wall. En,
0: je bent trouwens opgegroeid in Zeewolde.
3: Ik ben opgegroeid in Zeewolde, dus ik voel me helemaal thuis hier.
0: Ja, ik zag dat toen je binnen
3: ging. Ja, dat is een Flevolander.
0: Heerlijk.
3: dus ik ben nu bezig met nieuwe liedjes schrijven voor een nieuwe EP.
0: En, solo EP.
3: Dus ik stel me altijd voor om elk jaar gewoon één project te doen en op avontuur te gaan. En niet te veel vooruitkijken, maar per jaar denken, oké, wat wil ik nu? En dat was dit jaar dus echt B, dat we dachten, oké, we zijn al heel lang bij elkaar, wat gaan we nu doen? Ja. En wat hierna komen gaat, zie ik dan wel weer. Maar ik gewoon nummers schrijven voor mezelf, onder Bobby Wall.
0: En dat doe je ook allemaal in eigen beheer? Of heb je een platenmaatschappij achter je?
3: Ja, onder eigen beheer heb ik nu iets van 3 EP's uitgebracht.
0: Ja.
3: En zo kennen we elkaar eigenlijk ook, want mijn laatste EP was The Hurricane.
0: Ja.
3: En toen hadden we de EP-release. En dat waren 5 liedjes. Dus ik dacht, komen al die mensen naar deze lease toe en dan horen ze 5 liedjes. Ze kunnen weer naar huis. Dus ik dacht van, misschien kan ik 2 andere vragen om een soort van voorprogramma of iets toe te voegen aan de avond.
0: Ja.
3: En toen heb ik dus Jentel en Annika gevraagd.
0: Ja.
3: En toen gezegd, als jullie hier toch zijn, kunnen jullie gelijk wat achtergrond meedoen, met mijn liedjes.
0: Mm-hmm.
3: En toen dachten we. Dit
5: klinkt
3: is echt heel leuk en wat gezellig.
5: Ja.
2: Is toen een beetje een soort van vriendschap ontstaan?
3: Ja, heel erg. En, en dus in de aanloop daarvan dachten we van... we moeten ook liedjes schrijven samen. En wat klikt dat ook supergoed. Want we hebben alle 3 wel een eigen sound. Maar samen is dat heel natuurlijk ook wie welke stem pakt en zo.
5: Ja.
3: Natuurlijk gegaan. Dus nu lekker vol op B.
0: Ja, en Annika, jij hebt ook al heel veel gedaan...
4: Ja, ik draai al best wel lang mee. Ook in bands gespeeld. En toen een aantal jaar geleden bedacht... ik ga eens even onder mijn eigen naam verder. Dus toen is mijn eigen project ontstaan. Daar heb ik mee wat singles mee uitgebracht. 2 jaar geleden. En toen hing Nick Schilder een keer aan de telefoon. Dus die slide in mijn DM. En toen heb ik daar heel
2: slide
4: erg leuk...
2: Je slide toch niet zomaar in je DM?
4: Dat dacht ik ook.
0: Toevallig op haar. En toen dacht hij, daar ga ik gewoon even...
2: Je hebt toch wel gevraagd hoe die dan bij jou komt?
4: Nou, kijk, ik ben heel actief op social media. Zo, heel veel artiesten vinden social media lastig. Ik vind social media fantastisch. Dus ik ben de hele tijd content aan het maken.
0: Je hebt het ook nodig, hè?
4: Ja, precies. Ja. Dus ik ben heel erg zichtbaar... de socials.
0: Ja, dat is toch goed.
4: En ik denk dat Nick op die manier ook bij mij terecht is gekomen.
2: En dan zichtbaar dus op de socials als in zingend.
4: Zingend, ja, maar ook met tweedehands kleding. Met mijn lifestyle.
2: Echt alles.
4: Eigenlijk
2: alles.
4: Echt alles.
0: Heel je leven vindt eigenlijk plaats online.
2: Ligt op straat
4: wat ik niet
2: eigenlijk.
4: Deel. Ja, het ligt allemaal op straat. Voor de grabbel. Ja. Maar ja, heel leuk. Dus, en dan kan het dus zomaar ineens gebeuren dat Nick ineens in je DM sluit.
0: En hoe kunnen we je volgen? Want je bent Annika met een kleine A.
4: Ja, dat klopt.
0: En dan 2 I's.
4: Ja, ja. Het is aan Nika. Dat heb ik zelf bedacht. Okay. Ja, ja, ja, zo staat het niet in mijn paspoort. Maar
2: heb je er lang over nagedacht?
4: Nee. Nou, het was ook omdat het. Je spreekt het uit als Annika. En dat leek mij een duwtje in de
0: Annika,
4: goede richting.
0: Dus niet Annika, maar Annika.
4: Precies.
0: Ah, ja. Oké. Okay. Want je hebt Tommy en Annika uit Pippi Langkous.
4: Klopt. Dat is iets anders.
0: Dus je hebt nu Bobby en Annika.
4: Ja.
0: In plaats van Tommy en Annika.
4: Ja, ja, okay. Precies.
0: Ja, nee, duidelijk. Ja.
3: ik leg die nadruk er even op. Annika.
0: Ja, ja, nee, ik had hem door. Maar even, komt dat je Flevolander, dan heb je dat gelijk. Dan voel je dat.
4: Ja, ja. En ik vond het esthetisch leuk met twee i's achter elkaar. Ja. Dus Annika Pika ben ik op de socials.
0: En makkelijk natuurlijk als je jezelf een naam moet geven online. Ja. Gewoon Annika met een hoofdletter A en een i. Wat bestond waarschijnlijk al.
4: Dat bestond al, ja.
0: Ja, heel goed.
4: Vandaar.
0: Oké. Okay. Dus ja. En je hebt natuurlijk met... Hoe is die single met Nick Simon? Met
4: Nick Schilder.
0: Nick Schilder gegaan?
4: Ja, goed. Ja, ja. Dat was heel erg leuk. Ja,
0: maar is dat sowieso... dan eenmalig dat je dat opneemt in de studio en ga je dan het land mee in? Of...
4: Nee, het was ook geen focus single, zoals ze dat dan noemen. Maar het was eigenlijk een soort van bijzondere track.
0: Jij zegt dat nu zo. Slide in mijn DM focus single.
4: Ja,
0: omroep is ook een klein beetje met oudere boeren.
4: Je moet ook de mensen meenemen natuurlijk.
0: Precies.
4: Ja, ja. Ja. Nee, ik begrijp het. Nou ja, er werd zeg maar qua promo werd er niet heel hard ingezet op deze single. Het was een beetje een extra op zijn album.
0: Een albumtrack.
4: Ja, precies. Okay. Dus we hebben wel wat kleine promo dingen gedaan, hier en daar. Maar we zijn niet naar tv geweest en dat soort dingen. Maar omdat het gewoon best wel opgepikt werd, ook dus op social media, zijn we toch nog wel op leuke plekken gekomen. Mm-hmm. En ik ben daar natuurlijk heel trots op. Ik vind het gewoon een heel mooi liedje. En ik vond het heel erg leuk dat hij met mij wilde samenwerken.
0: Ja, snap ik. Ja.
2: Zit er ook dan nog meer in het vat?
4: Dat denk ik niet. Nou ja, bedoel, ik sta er uiteraard voor open. Maar zijn muziek is nu best wel meer EDM, dus wat elektronischer.
0: Ja.
4: En dat duet wat wij hebben gemaakt, dat was wel echt meer weer akoestisch. Dus wat kleiner. En,
0: dat past beter bij jou ook.
4: Ja, past beter bij mij. Ja.
0: Zijn nieuwe richting is misschien minder Annika.
4: Precies, dat ligt iets minder voor de hand.
2: Dus dat was een leuke uitstapje voor hem. Maar hij gaat gewoon verder.
0: Daar blijft bij.
4: Ja.
0: En dan hebben we natuurlijk Gentle. Jij was hier een paar maanden geleden ook al. Want ik dacht dat je kwam binnen die kon. Ik heb woont in Zeewolde, dat was niet zo. Maar jij was hier met Martijn Fischer.
5: Ja, klopt.
0: Ja, wat deed je met Martijn eigenlijk?
5: Ik heb zijn liedjes geschreven.
0: Ah,
5: dus ik heb ook dus mijn solo project als Gentle. Dus dan een beetje country pop muziek. Maar daarnaast vind ik het ook heel leuk om liedjes te schrijven voor andere artiesten. En dat doe ik ook. En Martijn is daar één project van. We hebben zijn EP geschreven en ik was met hem mee.
0: Ja, ja. En toen dacht je, nou, dat zit wel goed. Ik ga gewoon nog een keer.
5: Maar ik kom gewoon nog een keer. Het is zo gezellig hier.
0: Hey, jullie hebben een nieuwe single uit By The Bay. Die gaan jullie zo meteen in de tweede half uur spelen. Maar jullie gaan nu Polaroid doen.
5: Yes.
4: Yeah.
0: Willen jullie daar iets over vertellen voordat je naar het podium stapt? Het verhaal achter zien. Polaroid?
4: Ja, het is nogal verhalend.
5: Brand los.
0: Is het verhalend, ja?
4: Ja? Ja, het is eigenlijk ontstaan uit het willen vasthouden van een heel mooi moment. En dat doe je natuurlijk wel met een Polaroid. Maar
0: tegenwoordig met die mobieltjes dan niet meer natuurlijk. Jij weet dat, je leeft alleen
5: online. We gaan weer terug.
0: Ja, gelukkig dan met LP's en cassettebandjes komen weer terug.
4: Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is het gevoel van het liedje. Dus echt het willen vasthouden van iets heel mooi. Dat je naar iemand kijkt en denkt, oh, je zit er zo leuk bij. En dan dat je dat wil vastleggen. Dat kun je met een foto doen.
2: Heb je dat zelf ook? Echt, zo'n speciaal moment dat je als inspiratie hebt gebruikt?
4: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Wat dan?
4: Dat was die van mij ook weer. Mijn kat, denk ik.
3: Ja, nou ja, bij mij bijvoorbeeld mijn kinderen. Ja. Ik heb twee kindjes. Eentje van 4 en eentje van 7. En die zijn zo lief en het gaat zo snel. En ik heb zo vaak dat ik denk van, oh, ik wil dit moment echt even een soort van mental. Want je maakt inderdaad heel veel foto's.
0: Ja, maar daar kijk je nooit meer naar eigenlijk. Maar, dan heb je mobiel. Ja.
3: Nou, dat doe ik eigenlijk nog zelfs nog best wel vaak.
0: Ja?
3: Ik vind dat echt heerlijk. Maar je vangt gewoon niet alles. Zeg maar echt teruggaan naar dat moment. Ja. Naar de geur of de stemmetjes. Of gewoon allemaal dat soort dingen. Dat heb ik met best wel veel gewoon... Ja, het is een soort van nostalgieachtig ding. Een beetje melancholisch terugkijken. En het is zeg maar echt dat moment willen... Eigenlijk terug willen gaan in dat moment. En was er dus maar zoiets als een foto die dat allemaal kon vangen. Ja. Daar gaat het liedje over.
4: Ja.
2: Mooi.
3: Het is zo emotional.
0: Maar even niks meer vragen. Nee. Jullie mogen naar het podium B. En dan gaat Roy jullie fantastisch aankondigen. Jullie spelen alles live ook met de gitaren. Dus, schiet een beetje op, zou ik zeggen.
2: Ga er klaar voor staan.
0: Zal ik het licht eventjes doen?
2: Doe jij even het licht uit?
0: Oh, ja, ik ga het licht even uitdoen.
2: Ja.
0: En ik ga even de microfoons aanzetten van het podium.
2: Kijk.
0: Zo, ga ik dat even doen. Ga ik mezelf uitzetten. Loop
2: ik licht. Zet jezelf uit?
0: Ja. En ze gaan eerst Polaroid doen, hè?
2: Ja, dat ga ik nu. Ja, dat is niet hun nieuwste single, maar wel hun voorlaatste single. En dat gaat dus over een prachtig moment in je leven, wat je het liefste vast zou willen zetten. Polaroid van B.

0: B. Polaroid. Zometeen na 1:30 meer B.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Een versiering van de aanslagen op 11 september op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Het decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp, maar zorgde voor ophef op sociale media en in landelijke media. Volgens Dorpsbelang was het bedoeld als herdenking van de slachtoffers. In overleg met de gemeente is besloten het kunstwerk te verwijderen. En Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode. Kadil werd in februari verhuurd en maakte in Zwitserland indruk. De 23-jarige Fransman had in Almere nog een contract tot 2027, maar zet zijn loopbaan nu voort in Genève.
7: Goedemiddag, er is een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En af en toe valt er een licht buitje uit de bewolking, maar veel stelt dat niet voor. Het is broeierig warm met een hoge luchtvochtigheid en temperaturen die ruim boven de 25 graden uitkomen. En dat levert vanavond dan een enkele regen- of onweersbui op, maar op de meeste plaatsen zal het toch overwegend droog blijven. Nou, komende nacht volgen er dan weer bredere opklaringen vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er dan schitterend uit met veel zonneschijn.

0: Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen zondag namiddag of avond zou er een enkele bui kunnen vallen. En de middagtemperatuur ligt op beide weekenddagen rond een graad of 24.
1: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. 4 files in onze regio. De A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweerd duurde 10 minuten langer over. De A28 dan Amersfoort-Zwolle tussen Afrit Epe en Weesup 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid een kwartier. De andere kant op tussen Kampen en Ens doe je er ook 5 minuten langer over. Dan zijn er nog flitsers op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 68,0. Op dezelfde A6 Lelystad-Emmeloord, maar dan bij Nagelen hectometerpaal 99,8. In Nagelen word je ook nog gecontroleerd op je snelheid bij de Ketelmeerweg. In Dronten op de N305, de Biddingringweg is dat, hectometerpaal 0,3. En de laatste flitser staat in Lelystad op de N307, bij hectometerpaal 52,6.
2: En zometeen gaan we door met de dames van B.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: lekkere muziek?
1: Ja, het is heerlijke muziek.
0: Ja, vind ik dat leuk, hè?
1: De traps, ja. Ja, ik hou wel van disco.
0: Weet je waar ik van hou?
1: Nou, van mij?
2: Oh. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
0: Met vandaag. Nee, kom eens, kijk, weer in beeld.
3: Hij is ietsje groter. Is hij nou
0: nee, ietsje groter? Nee, dat is bedrog. Nee, echt niet, dames. Nee.
3: Wishful thinking.
0: Bobby, Annika en Gentle. Het vorige half uur hebben jullie keurig voorgesteld. Ook wat je solo nog allemaal doet. Ja. Maar toen was daar dus uiteindelijk B, Bobby. Nadat jij ze vroeg natuurlijk om even mee te werken aan jouw EP-presentatie. Ja, en dan moet je met z'n drieën muziek gaan maken. En dan moet dat ook nog steeds klikken natuurlijk. Want ja, de een wil dit en de ander wil dat.
3: Ja, maar
0: wie
3: dat
0: wil
3: gaat,
0: daar iets over zeggen?
3: Nou, dat gaat wonderbaarlijk soepel eigenlijk.
0: Oh ja?
3: Ja. Ja, ik denk dat het eerste liedje wat we zometeen gaan spelen... is het eerste liedje wat we ooit hebben geschreven.
0: En dat wat jullie huidige single?
3: Ja, de huidige single is dat is het allereerste liedje wat we in 2019 hebben geschreven.
0: By the Bay.
4: Ja, dat is gewoon meteen een ongelofelijke voltreffer.
3: Ja. Ja,
0: en maar toch ook, heeft het 7 jaar geduurd voordat je hem uitbracht.
4: Ja, maar, zat corona ook tussen.
0: Oh ja,
5: dat. Oh ja, corona tussen.
3: En we dachten dit jaar, we gaan gas geven. Maar dat was gewoon, het schrijven zelf was heel leuk. En toen zijn we dat vaker gaan doen. En eigenlijk elke track die we hebben geschreven...
0: Ja.
3: Blijft zo soepel gaan. En we hebben wel eens dat we denken van... nou, moet het zo, moet het links, moet het rechts? Maar eigenlijk komen we er altijd wel uit.
5: Jullie zeiden eerder al van... Ja, we hebben allemaal onze eigen sound eigenlijk. Hè? Ging dat gewoon in één keer helemaal mooi samen? Of moest je nog wat tweaken?
4: Nee, eigenlijk niet. Ja, het gaat zo wonderbaarlijk allemaal vanzelf... En dat is denk ik ook waarom het bijvoorbeeld lang heeft geduurd. Omdat we het gewoon heel erg gezellig hebben. Ja. Dus dat het soms minder productief is. Omdat we gewoon, we hebben meestal schrijfsessies van 3 uur. En dan na 1,5 uur denken van, wat moeten we ook weer doen dan vandaag, weet je wel. Want ja, het is zoveel gezelliger dan alleen.
0: Ja.
4: En dus we komen ook dus bij elkaar om gewoon dus wat op te laden. En gewoon bij elkaar te zijn en van, waar had jij nou mee gelopen? Weet je, een soort van therapie-sessie.
0: En dus kunnen
4: we
0: dan ook. Een combinatie van therapie, vriendschap
4: en muziek maken.
3: En de liedjes komen dan eigenlijk vaak gewoon vanzelf. Want dan hebben we het dus ergens over. En dan denken we, daar gaan we een liedje over schrijven. En het kan best zijn dat we even denken van, nou, ik denk dat dit misschien goed werkt. Of ik denk dat dat misschien goed werkt. En dan proberen we dat. Eigenlijk staat het altijd open. En dan komen we er altijd wel uiteindelijk tot het liedje zelf.
0: Ja.
3: En dan,
5: nooit felle discussie.
0: Maar jullie doen het allemaal in eigen beheer. Is dat ook ooit al meteen vanaf de start de bedoeling geweest? Of dacht je van, ben je wel op zoek gegaan naar een platenmaatschappij? Of heb je daar bewust voor gekozen om het niet te doen?
4: We zijn eigenlijk niet echt nog actief op zoek gegaan naar de plaat en naar labels. Alleen wat we dus wel vanaf, dus met deze singles, want we zijn nu dus echt aan het uitbrengen. En we hebben een show in Paradiso op 17 juni.
0: Meen je dat nou?
4: Ja, echt heel leuk. En daar wilden we eigenlijk onze eerste echte showcase. Want we zijn dus wel lang aan het schrijven. Hmm. En we hebben ook al wel veel gespeeld. Hmm. Alleen zeg maar echt een hele show wat om B draait. Dat hebben we dus nog nooit gedaan. Nee. En toen hadden we zoiets van, dat willen we heel graag. En dan is het leuk als er labels komen kijken. En weet je wel zo. Maar als eerste hadden we wel echt zoiets van, we willen gewoon heel erg focussen op nu samen gewoon een mooie show geven. En hoe gaat dat in elkaar? En dan gewoon echt nummers uitbrengen.
0: Het voordeel is natuurlijk dat je zelf helemaal aan de knoppen zit. Hè? Je kan alles bepalen.
4: Ja.
0: Het nadeel is misschien dat je natuurlijk niemand achter hebt. Dus financieel moet je het ook allemaal zelf zien bol te werken. Is dat goed te doen?
4: Maar nu doen we alles. Nou, het is wel heel grappig. Want we delen alles door 3. Dus alles is
3: Dat is waar. Ja, en het is ook, ik denk ook, we zijn het nog aan het vormgeven in die zin, hè, van ook onze stijl, de muziek. En omdat dat vormgeven ervan is eigenlijk have the fun.
0: Ja.
3: Gewoon het leukste ervan. Dus gaandeweg is dat ook waarom het leuk is om het in eigen beheer te hebben.
5: Waar willen jullie naartoe als B?
4: World fame.
3: Naar een eiland.
4: Ja. Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om hier verder mee te gaan. En echt gewoon een soort routine op te bouwen. Dus op tour gaan. En daarna weer nieuwe muziek schrijven. Even vakantie ertussen. Nieuwe muziek schrijven. En weer op tour gaan. Dat zie ik heel erg zitten.
0: Maar wil je daarnaast dan ook allemaal nog die solo carrières ernaast houden? Of zeg je van, nou, als dit zo succesvol wordt, dan dat kan altijd nog?
4: Nou, ik denk het leuke van B is dat het elkaar dus heel erg versterkt. Dus het moment dat we dus gingen schrijven en Arnie had met Nick een duet uit. Ja. Ja, dat versterkt ook alleen. Ja. Of Jentel die is de plaat aan het produceren en die heeft weer contact met de distributeur en dan is het, haak ons ook aan. Weet je, dus al dit soort dingen versterkt elkaar en ik denk dat dat ook de kracht is van B. Mm-hmm. Dat we gewoon alle drie dus ook onze eigen dingen ernaast doen. Wat B alleen maar versterkt.
0: Ja, als je zo jullie met z'n drieën zo samen ziet, dan klopt dat plaatje ook. Weet je, jullie zijn gewoon drie verschillende dames. Drie verschillende types. Dat is voor elk wat wil, zal ik maar even zeggen.
5: Dat is Spice Girls.
0: Ja, een beetje wel. Jullie klinken met z'n drieën alsof dat nooit anders is geweest. Dat klopt gewoon allemaal. Je hebt lekkere liedjes. Maar zou je dan graag het Songfestival willen doen of zo? Is dat niet een idee? Als Nederland weer eens een keertje mee gaat doen natuurlijk.
5: Ja, dat
0: zie ik jullie ook wel.
5: Ja, absoluut.
4: Ik zou er nog geen nee tegen zeggen. Wij staan eigenlijk heel erg voor open. Dus zeg maar avonturen, we love it.
3: Mm. Ja. Ja.
4: En let's bring it on, weet je.
3: Ja.
4: Maar we doen het gewoon stap voor stap, dat ook. Dus nu hebben we iets van die show.
3: Precies. Nee, en wat in het moment goed voelt, dat ook. En daar vanuit groeien, zeg maar.
0: En dat concert in Paradiso, is dat anderhalf uur zoiets?
3: Dat zal het waarschijnlijk wel.
0: Ja, dat zijn allemaal eigen werk.
5: Ja, we doen twee covers.
3: Ja.
4: Ja, nog niet alles vertellen.
3: Oh,
5: dit is nog een verrassing.
0: Heb je ook nog gastoptredens of zo?
3: We nemen sollicitaties.
0: Annika, die zie ik wel lachen van we mogen nog niks over.
3: Nou, we spelen wel met een hele leuke band.
0: Ja. Oh.
3: Ja, want we hebben natuurlijk met z'n drieën ook met bands gespeeld. En dit is een soort combinatie van jongens en die achter ons supporten. En dat is ook helemaal te gek.
0: Mm-hmm.
3: Dus
4: heel veel snaren. We staan echt met z'n zeven op het podium. Dat is heel leuk.
0: Okay.
3: Ja.
0: 19 juni is dat. 17 juni is dat. Zijn er nog kaarten voor? Want ik geloof het wel, want als ik op jullie site kom, dan open ik gelijk. Claim your
5: ticket. Ja, er zijn nog wat kaarten.
0: Jullie website is bmusic.nl. Dat is ook even goed om te zeggen. En als je daar dus op komt, dan weet je ook hoe je die kaarten moet kopen. En jullie nieuwe single is dus eigenlijk een oudje van 7 jaar geleden. Toen al geschreven als een soort kennismaking, mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, introductie van onszelf.
5: Ontstaansverhaal.
0: Ja.
5: Ja, we introduceren ook los van elkaar onszelf weer eigenlijk in die coupletjes. Ja.
0: Het is nu bijna een maand uit. Hoe doet die single het?
5: Ja, goed.
3: Ja, volgens mij best lekker.
5: Ja, vooral de streams.
0: Dat is het natuurlijk. En jij bent natuurlijk zo, Annika, jij bent natuurlijk online zo bezig. Dat doe je ook met B.
5: Ja, ik trek er hard aan. Ja, zeker. Ja.
3: Ja, dat is zo chill, hè? We hebben alle drie onze rol ook. Hè? We hebben namelijk onze perspromoter en we hebben onze influencer. En ik doe alles meer legal dingen achter de schermen.
5: Dat gaat allemaal organisch.
3: Ja, we verdelen het heel natuurlijk.
4: Ja. Ja, dus waar iedereen goed in is en het ook leuk vindt om te doen. En dat is nogmaals, dat is ook zo leuk aan deze band. En waardoor het ook zo vanzelf gaat, is dat iedereen pakt op waar diegene goed in is, wat hij leuk vindt. En dus socials ben ik helemaal niet goed in en vind ik ook helemaal niet leuk. En Annie vindt dat wel leuk.
0: Ja,
4: dat is gewoon super fijn.
5: Nee, nooit gedoe, echt nooit.
4: Nee, we hebben eerlijk waar.
3: Ja.
5: Dat is bizar.
4: Dat je naar juice te vissen.
3: Ja,
5: ik zit wel een beetje te voelen. Ik kan niet altijd perfect gaan.
3: Het maakt niet uit. We hebben het best wel eens dat we niet met alles eens zijn. Maar dat is oké. Okay. En eigenlijk is daar juist is het heel fijn om te voelen dat daar heel veel ruimte voor is. We hebben wel verschillen van mening over sommige dingen. Ja. Maar dat is denk ik juist ook de kracht. Zeg maar, dat
5: je kan gewoon open over praten met
3: precies,
5: elkaar.
3: Ja, precies. Ja.
4: Er is nooit drama, laat het zo zeggen. Dus we zijn het soms inderdaad niet eens. Maar dan...
3: We vinden daar altijd een weg in.
5: Heel volwassen.
0: Eerst eventjes toewerken naar die 17e juni. Als dat allemaal achter de rug is, waarschijnlijk vakantie gaan vieren. Of sta je veel festivals komende zomer?
3: Maar er komt een nieuwe muziek uit.
4: We hebben voor de zomer ook weer allemaal dingen in de planning. Dus we blijven gewoon met hits gooien.
0: Nou, we zijn wel benieuwd om toch naar die ontstaansgeschiedenis te gaan luisteren.
5: Ja.
0: Dus ik wil je nog één keer vragen. Het is heel erg fijn dat jullie wilden zijn vandaag. Dank jullie wel.
3: Dank jullie wel.
5: Jullie bedankt. Heel erg leuk.
0: Jullie muziek is natuurlijk overal online te volgen. Op Spotify en alle andere streaming media.
3: Op Instagram zijn we te vinden onder Beestjes.
5: Ja.
0: En hoe spel ik dat?
3: Nou, B-A-Y en dan Sjus.
0: Zoals beestjes.
3: De beestjes.
0: Krioelen, ja. Beestjes, maar dan ja. Met een B-A-Y. Ja.
6: Dat is een woordspeling.
0: Ja, ja. Ja, dat begrijp ik.
5: Ja, dat begrijp ik. Ja, dankjewel voor de uitleg.
0: Ja, de woordspeling. Ja, goed dat je dat even erbij hebt. Ja, beestjes dus op de socials. Jullie mogen nog een keer naar het podium alsjeblieft. Bobby, Annika en Gentle zijn hier dus. Samen zijn ze B. 17 juni staan ze in Paradiso in Amsterdam. Volgende week dan hebben wij natuurlijk weer een nieuwe gastvrij Flevoland. Dan hebben we niemand minder dan radiolegende Tineke de Nooy in de uitzending. Die komt vertellen over haar boek, haar biografie. Leuk. En we hebben natuurlijk ook nog een muzikale gast. Wie dat is, dat houden we nog eventjes geheim. Roy, dankjewel voor vandaag.
5: Ja, jij ook bedankt.
0: Graag gedaan. Ik loop nog één keer naar de lichtcomputer. Dan mag jij nog een keer de dames aankondigen natuurlijk.
5: Nou, ga ik dat doen. De nieuwste single van dus Bobby, Annika en Gentle. Oftewel B by the B heet het.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: tik tok, tik tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Flevoland.
3: We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen.
2: Ook dit is Flevoland.
4: We zien het wel, het gaat om de geen.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Hij wordt er direct mee geassocieerd. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl hij bij die topperspresentatie was.
2: Dit is Flevoland.
6: Dus mensen moeten echt wel even opletten van, hey, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
13: De verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb een melding voor de A28. Amersfoort Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. 5 minuten vertraging en tussen afrit Epe en Wezep 10 minuten. Dat heeft te maken met een ongeluksonderzoek door de politie. Dan diezelfde A28, maar dan Zwolle-Utrecht voor Leusden, 5 minuten stilstaan. De N50, Hemmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5. Op de N307, Lelystad-Kampen, tussen Dronten en de N50, 6 minuten. En op de N309, daar vind je de laatste vertraging van deze vrijdagmiddag. Dronten-Epe, tussen de N308 en de A28, 4 minuten stilstaan. Dan zijn er een aantal snelheidscontroles. Er zijn heel wat meldingen voor de A6. Ik neem ze gewoon allemaal even met je door. In de richting van Lelystad, daar vind je een flitser bij hectometerpaal 68,0. Op diezelfde A6, maar dan richting Lelystad bij Almere bij 52,4. Op die snelweg vind je ook nog een controle in de richting van Emmeloord bij Nagelen bij hectometerpaal 99,9. Dan de N305, de Binningringweg in Dronten bij hectometerpaal 0,3. En de laatste flitser die vind je op de N307. Dat is de Markerwaardijk bij Lelystad bij hectometerpaal 52,6. Het is 1 minuut over 2. Heel veel tijd om veel muziek te draaien het komend uur op deze warme, kleffe vrijdagmiddag. Ik begin zo meteen met ILO en All Over the World.
0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Mind Shift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Shift.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Goedemiddag.
4: Flevoland Muziekland.
3: Jordy Bouw.

0: cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Het is warm buiten, dus dan wordt Los Del Rio natuurlijk weer van stal gehaald met de Macarena. En ik begon dit uur Flevolab Muziekland met Electric Light Orchestra. En All Over the World. Het is vrijdagmiddag. Het is alweer bijna weekend en het is warm vandaag in Flevoland, maar dat gaat wel veranderen. Er zitten wat buitjes aan te komen en morgen is het dan alweer een stuk afgekoeld. En ik zei het al, het is dus vrijdag vandaag. Deze werkweek zit er alweer bijna op voor heel veel mensen. En zometeen heb ik een vraag over het nieuws van afgelopen week. Het regionale nieuws. En als je een beetje hebt opgelet, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij het juiste antwoord weet. En dan heb ik misschien wel iets voor je. Omdat het warm is vandaag en het ook nog wel warm gaat worden hoor de komende periode, ga ik weer een Omroep Flevoland t-shirt weggeven. Maar daar moet je dus wel iets voor doen. Je moet een beetje opgelet hebben qua nieuws van afgelopen week. Ik maak het iets makkelijker. Het is namelijk een meerkeuzevraag zometeen. Dat gaat over het Flevolandse nieuws. Straks meer erover, maar natuurlijk is er ook wat muziek in dit programma. Het heet Flevoland Muziekland. Dit is Tessia en Austin.

wanna be with you. Hij won The Voice of Holland en bracht dit liedje uit. Ik heb het over Ruben Hillen en 20 Seconds. Het is het eind van deze werkweek. Het is 29 mei vandaag. En ik wil even kijken of je het nieuws van afgelopen week een beetje goed hebt gevolgd. En dan vooral het nieuws over onze eigen provincie. En als je het antwoord denkt te weten, dan mag je me een appje sturen op 0320 28 50 50. Wie weet heb ik dan een Omroep Flevoland t-shirt voor jou. Het was de week dat Nico en Piet in het regionale nieuws zaten. Want ze werken namelijk echt al heel lang bij hetzelfde bedrijf. Hoe lang zijn Nico en Piet in dienst bij een Emmeloords bedrijf? Is dat A, 25 jaar allebei? B, allebei 40 jaar? Of werken ze al C, 50 jaar bij hetzelfde bedrijf? Als je het niet helemaal zeker weet, gokje wagen mag natuurlijk ook. Alles kun je doen voor het Omroep Flevoland t-shirt. En als je het zeker weet, dan zou ik het sowieso doorsturen. Dat kan via een appje naar 0320 28 50 50... Nico en Piet, die al heel lang bij hetzelfde bedrijf in Emmeloord werken. Maar hoe lang? 25 jaar, 40 jaar of al 50 jaar? Jouw appje is welkom. Wie weet heb ik dan het Omroep Flevoland t-shirt voor jou. Dit is

Sergio Mendes en de Black Eyed Peas en Maskenada. Je hebt nog ongeveer een minuut of vijf om je telefoon erbij te pakken en het antwoord door te sturen naar mij via WhatsApp. Het antwoord op de vraag hoe lang Nico en Piet al bij dezelfde baas in Emmeloord werken. Is dat A, 25 jaar, B, 40 jaar of werken ze al 50 jaar voor dezelfde Emmeloordse baas? Je antwoord is dus nog welkom. En misschien is het zomer-t-shirt dan wel voor jou.

0: jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 1:30. Goedemiddag. Een versiering van de aanslagen op 11 september op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Het decor was gemaakt voor de versiering van het 70-jarig bestaan van het dorp, maar zorgde voor ophef op sociale media en in landelijke media. Volgens Dorpsbelang was het bedoeld als herdenking van de slachtoffers, maar in overleg met de gemeente is besloten het kunstwerk toch te verwijderen. Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode. Kadil werd in februari verhuurd en maakte in Zwitserland indruk met veel doelpunten en assists. De 23-jarige Fransman had in Almere nog een contract tot 2027, maar zet zijn loopbaan nu voort in Genève.

0: En in Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren. Dat blijkt allemaal uit de regionale geboortecijfers van het CBS. Alleen op Urk blijft het aantal stabiel. Overigens krijgen de vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen. Nu is dat gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. In 2000 was dat nog 29 jaar en 1 maand. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat kun je lezen op onze website en in de app.
1: Goedemiddag, er is een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En af en toe valt er een licht buitje uit de bewolking, maar veel stelt dat niet voor. Het is broeierig warm met een hoge luchtvochtigheid en temperaturen die ruim boven de 25 graden uitkomen. En dat levert vanavond dan een enkele regen- of onweersbui op, maar op de meeste plaatsen zal het toch overwegend droog blijven. Nou, komende nacht volgen er dan weer bredere opklaringen vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er dan schitterend uit met veel zonneschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen zondagnamiddag of avond zou er een enkele bui kunnen vallen. En de middagtemperatuur ligt op beide weekenddagen rond een graad of 24.
0: Dankjewel Wouter. De files dan. De A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Een kwartier stilstaan. En tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden 5 minuten. De N50, Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 4 minuten vertraging. En op de N307, Lelystad-Kampen tussen Dronten en Kampen. 11 minuten op onthoud. Dan de flitsers. Een half uur geleden had ik nog iets van 5 snelheidscontroles op de A6. Nou, dat is er nu nog maar eentje. Die vind je in de richting van Lelystad, bij hectometerpaal 68,0. Ook een radarcontrole op de Ketelmeerweg in beide richtingen. Bij Nagelen is dat. Op de N305 bij Dronten, de Biddingringweg bij hectometerpaal 0,3. En op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, daar vind je een controle bij hectometerpaal 52,6. Ja, ik denk echt wel dat een aantal Flevolanders in spanning zit, want ik ga zo meteen een Omroep Flevoland t-shirt weggeven. Aan wie? Dat is nog even de vraag. Als je een antwoord hebt doorgestuurd, hou dan je telefoon in de gaten. Het kan zomaar zijn dat ik je bel zo.
2: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Gewoon heel vaak tegen jezelf zeggen, dan komt alles goed. Jelly Roll en I'm Good. Hij is trots op zichzelf. En Starship hoorde je ook nog met Nothing's Gonna Stop Us Now. En ik zei het al, er zijn heel wat mensen die nu in spanning zitten. Want ik stelde net de vraag over Nico en Piet. Die werken namelijk behoorlijk lang voor dezelfde Emmeloordse baas. Maar de vraag is, hoe lang? 25 jaar, 40 jaar of maar liefst 50 jaar... Nu zijn er echt wel wat mensen die het antwoord hebben doorgegeven. Wat dacht je van Bertus, van Jenny, van Marion, van Nico, van Thea, van Jos? En een van die mensen, die ga ik nu proberen te bellen. Ah, ik hoor mezelf al. Met wie spreek ik? Met Jordi spreek jij. Dag Marion.
1: Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang werk jij al voor dezelfde baas?
1: Ik ben met pensioen.
0: Ah. Hoe lang heb je voor dezelfde baas gewerkt dan? Laat ik hem zo stellen.
1: Het langste is... ik heb verschillende bazen gehad. Maar het langste is denk ik 20 jaar geweest.
0: Wauw. En hoe was die baas?
1: Ja, dat was de begintijd. Hè? Dat was je echt. Dat waren hele andere tijden als nu. Daar was het was relaxter.
0: Ja,
1: dan kan je het makkelijker 20 jaar uithouden.
0: Ja. Ja, en als je tegenwoordig baas zegt, dan ja, dat is mijn baas. Dat klinkt je, dan zeggen sommigen, ja hallo, ik ben geen hond of zo. Maar nee, dat was vroeger misschien wel anders ook nog. Hè?
1: Toen was het echt nog wel een baas.
0: Ja,
1: als een leidinggevende, ja.
0: Ja, dat klinkt alweer wat zieker, hè? Leidinggevende. Ja. Maar goed, je hebt het 20 jaar dus volgehouden bij die leidinggevende. En uiteindelijk dus met pensioen gegaan.
1: Ja, nou ja, na verschillende. Ik heb in totaal 2 jaar gewerkt. Dus dat is het vergeleken bij 50 jaar. Is dat nog niet zoals deze mensen?
0: Nee, je zegt ook meteen even het antwoord. Nico en wie waren Piet, hè? Dan ben ik het weer vergeten.
1: Nico en Piet.
0: Ja, die werken dus al 50 jaar voor dezelfde baas. Ongelooflijk. Maar wel even een applausje voor jou. Want, Marion, je hebt het juiste antwoord doorgegeven.
1: Dank je, ja, leuk.
0: Ja, en misschien heb ik dan wel wat voor jou.
1: Nou, stel.
0: Hou je vast. Ik zag al in de administratie dat je in december een Omroep Flevoland kersttrui hebt gewonnen.
1: Ja.
0: Ja. Hoe was die?
1: Ja, heel erg leuk.
0: Ja, hoe vaak heb je hem aangehad?
1: Aantal keer, ja, dus met de kerst, hè?
0: Ja, maar dat is nu te warm, hè?
1: Nee, oh, alsjeblieft.
0: Ja. Nee. Nou, dan heb ik iets anders voor je. Je voelt hem al een beetje aankomen. Jij wint namelijk het Omroep Flevoland t-shirt.
1: Ja, leuk.
0: Ik heb hem hier zo gauw even niet liggen. Maar hij komt wel jouw kant op richting Almere.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. En stuur je even een foto als je hem binnen hebt.
1: Ja, ga doen.
0: Hartstikke goed. Marion, ik wens je nog een fijne vrijdagmiddag.
1: Dankjewel. Jij een goede uitzending.
0: Dankjewel en een goed weekend.
1: Hetzelfde.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: galop.
1: Ik moet je eerlijk vertellen dat ik niet heel erg fan ben van de Nederlandstalige kroegenhits. Maar ik vind deze toch wel heel leuk hoor. Robert van Hemert samen met Donnie en Moët dat nou bij Flevoland. En daarvoor Juanes en La Camisa Negra. En Marion was één van de mensen die het juiste antwoord wist te geven. Nico en Piet die werken namelijk al 50 jaar bij hetzelfde Emmeloordse bedrijf. En Marion won daar een Omroep Flevoland t-shirt mee. Helaas Bertus, Jenny, Nico en Thea en Jos. Misschien volgende keer voor jullie. De Commodores nu op de radio. En Night Shift.

0: Dit is Flevoland.
1: We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zien het wel, het gaat om de geen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hij wordt er direct mee geassocieerd. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl ook hij bij die toppers perspresentatie was.
0: Dit is Flevoland.
4: Dus mensen moeten echt wel even opletten van, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een versiering van de aanslagen op 11 september op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. En in Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren, blijkt uit de regionale geboortecijfers van het CBS. Meer nieuws uit Flevoland krijg je over een half uurtje.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een aantal korte vertragingen in Flevoland. Ik neem ze met je door en ik begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen afrit Soest en Amersfoort-West. Net buiten Flevoland is dat. 5 minuten stilstaan. Dan de A6 Emmeloord-Lelystad richting Zwiftebant 5 minuten. En de andere kant op richting Emmeloord 7 minuten oponthoud. En op diezelfde A6, maar dan tussen Almere-Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport 5 minuten vertraging. De A27, Almere-Gorkum, voor knooppunt Rijnsweerd 5 minuten en voor Bilthoven 6 minuten. De A28, Amersfoort-Zwolle, voor Zwolle-Zuid 5 minuten tijdsverlies. Dan diezelfde snelweg, maar dan tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden, 4 minuten. De N50, Emmeloord-Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en Knoopend-Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort, 5 minuten stilstaan. En tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid nog eens 6 minuten. De laatste file vind je op de N302 Lelystad-Harderwijk, tussen de afrit Dronten en de N305, 4 minuten vertraging. Dan de flitsers op de A6 bij Lelystad, bij hectometerpaal 68,0. Op de Ketelmeerweg bij Nagelen in beide richtingen. De N301 bij Nijkerk bij hectometerpaal 11,5. De N305, de binnenringweg bij Dronten bij 0,3. En op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad bij Lelystad vind je een controle bij hectometerpaal 52,6.
12: Studio Flevoland is begonnen. Ik zit hier weer samen met Jordi. En het is weer een middag vol met geschiedenis, want het is vrijdagmiddag. We gaan het hebben over onder meer een mooie luchtoorlog-expositie in Urk. Helemaal aan het einde van de middag. Maar we beginnen zo direct een gesprek. Hebben we dan over een striptekenaar uit Zeewolde. Dus er is genoeg te beleven.
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
18: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
20: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
21: Oké, we gaan.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Melee bij Flevoland en Build to Last. Het is warm vandaag. Temperatuur op dit moment in Lelystad. Een drukkende 27 graden.
1: Ja, het is ook zo vies plakkerig. Oh, godverdamme.
0: Maar dat is lange tijd geleden dat het een beetje dit weer was. Hè? Dat plakkerige inderdaad.
1: Ja, natuurlijk. Het is ook de eerste dag dat dit weer is.
0: Nee, er zijn al een aantal dagen mooie dagen geweest, hoor.
1: Vorige week was het ook 30 graden. Dat die mooie dagen echt zo plakkerig zijn, ja. Bedoel je? Ja. Maar dit is toch wel een beetje zoals de zomers kennen in Nederland. Een beetje van die hoge luchtvochtigheid. Mm. Moet je nagaan, daar gaan ze dus over een maand in Amerika... Is het alleen maar dit weer in heel Amerika?
0: Wow.
1: Moet je dus voetballen op hoog niveau?
0: Ja, als je het gewend bent.
1: Nee.
0: Dan is het makkelijker misschien, maar...
1: Nou, er is ooit eens een WK geweest in Amerika al. En dat kan me nog herinneren, volgens mij is het 94, zoiets. Toen moesten ze ook met van die koelvesten voor het eerst. Dus dan werd elke drie minuten, ja, een kwartier werd het stilgelegd. Moesten allemaal koelvesten en heel veel water drinken. Dus,
0: nou, sowieso een goede tip. Heel veel water drinken en, als je de mogelijkheid hebt, ook wat ijsjes naar binnen werken.
1: Ja, en vooral naar ons kijken en luisteren. Zakavond.

0: gebeurt van alles in dit liedje. Ik hoor zelfs een scheidsrechter bezig.
1: Ja, het is heel erg tropisch dit.
0: Nou ja, het klopt ook wel een beetje. Het is buiten ook wel tropisch te noemen. Een liedje van Jarabe de Palo en Bonito.
1: Ja, het liefst wordt hij fulltime striptekenaar, maar voorlopig combineert hij het striptekenen met zijn baan als grafisch vormgever.
0: Stefan van den Brand uit Zeewolde publiceerde deze maand het tweede deel van zijn serie Dan Ra, waarin hoofdpersoon Lizzie de strijd aangaat met de Rode Raven.
1: Ja, hoe bedenk je nou een meeslepende wereld vol verhalen voor een strip? Nou, we kunnen het vragen aan Stefan, want hij is hier natuurlijk even aangeschoven. Stefan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, neem ons eens mee in die wereld van Dan Ra. Wat moeten we daarover weten?
2: Nou, Dan Ra is een stripboek die ik al nu een aantal jaren heb gemaakt en nu een deel 2 heb gemaakt, zeg maar. Het volgt eigenlijk het verhaal van Lizzie, die op een vredige nacht eigenlijk de stad wordt uitgejaagd door de Rode Raven. En ze krijgt de laatste opdracht van haar vader mee. En daarmee gaat ze echt de wereld in om de Rode Raven te stoppen. En ik heb nu dus het vervolg erop geschreven. Dus het verhaal gaat eigenlijk verder waar het eerste deel eigenlijk gestopt is.
0: Mm-hmm.
2: En nu zit ze opgesloten in het kasteel en moest daar het ontsnappen.
0: Stefan, hoe kom je erop, dit verhaal?
2: Ja, ik ben al mijn hele leven met tekenen en schilderen bezig. En ik heb een kort tijdje voor de kunstacademie gezeten voor striptekenen. Dat is helaas niet goed afgelopen, zeg maar. Maar de passie om strip te maken bleef. En een aantal jaar geleden heb ik op een gegeven moment een uitgever gevonden. Heb ik een demootje gestuurd en van het een kwam het ander. En dat beviel zo goed dat ik dacht van nou, laten we nog een deel maken. En dat is deze geworden.
1: Ja, jij combineert een stijl van tekenen van de Amerikaanse comics die we misschien wel kennen van Marvel. Hè? De Hulk en Spider-Man en zo. Maar ook de Japanse manga.
2: Ja.
1: Dat kennen we dan weer een beetje van Dragon Ball Z, zal ik maar zeggen. Voor wie niet dagelijks een strip leest, wat is het dan geworden voor mengelmoes? Hoe herken je jouw werk?
2: Ja, het is een beetje een combinatie inderdaad van twee stijlen, zeg maar. Ik laat me vooral heel veel inspireren door beide. Ik lees natuurlijk heel veel strips zelf ook. Op die manier is het een beetje eigenlijk vormgegeven, zeg maar.
1: Ja, is dan de manier waarop je dat tekent, hè, van invloed ook op het verhaal dat je wil vertellen? Kan je daar bepaalde richtingen dan mee op?
2: Nou, dat niet per se. Maar de stijl sprak me gewoon heel erg aan. Zeg maar, van beide gaf me best wel wat leuke feedback, zeg maar. Plus ik zocht ook een beetje naar een stijl die je ook op alle manieren kon tekenen, zeg maar. Je moet denken bij een strip. Je moet van alle perspectieven moet je een personage kunnen tekenen. En
1: dat bedoel je van voor, van achter, van links, van rechts?
2: Ja, van boven, van alle kanten. En je moet natuurlijk wel ook een stijl hebben die je dat toelaat, zeg maar. Want je kan natuurlijk heel veel detail maken. Bijvoorbeeld iemand van voor kan maken, zeg maar. Maar als je van boven bij wijze van spreken niks meer kan doen, dan loop je een beetje vast. Mm. Dus ik zocht bij dit boek ook wel een stijl waar ik me comfortabel in voelde. Om dit boek te maken, zeg maar.
0: En jij als striptekenaar, doe je dat echt nog ouderwets met pen en papier? Of gaat dat tegenwoordig via de computer?
2: De basis is altijd op pen en papier, zeg maar. Dus je hebt grote A3 vellen waar ik dan de strips op maak, zeg
0: nog
2: maar.
0: Steeds gaat nog het steeds, op pen en papier, ja.
2: Pen en papier en dan met een fineliner, dat teken ik alles in. En dan scan ik hem in en dan digitaal kleur ik hem eigenlijk in. Als je ziet, kijk, mijn boek is eigenlijk zwart-wit getint, zoals je kan zien. Dus die dingen doe ik dan via de computer. Want dat gaat bijna niet.
1: Maar wat ik zie is dat je wel alles netjes, zoals we bijvoorbeeld, mensen zijn wel bekend met Suske en Wisk of de Donald Duck. Dat het als een soort met een rechthoekje waar een plaatje of waar een afbeelding in is getekend. Of barst jij daar ook uit die vorm?
2: Soms wel. Soms is het wel leuk om een klein beetje een effectje te geven bij panels. Inderdaad, om een beetje erbuiten te gaan. Om de impact te geven van een shot. Maar meestal proberen we een beetje erbinnen te blijven. Om het een beetje netjes en clean te houden, absoluut.
1: Daar hou je van?
2: Ook wel. Het is een beetje een balans. Want het is soms ook als je heel veel tekst op een pagina hebt, moet je er best wel een beetje mee schuiven. Dat het de tekst en het beeld goed overkomt. Maar als je weinig tekst op een pagina hebt, dan kun je lekker knallen. En dan kun je helemaal losgaan, bij zo spreken.
0: Je liet net even een gedeelte zien van de binnenkant van jouw stripboek. Dat is zwart-wit. Is het hele boek dan ook zwart-wit?
2: Ja, we hebben zeg maar...
0: Halve de voorkant.
2: We hebben dus... dit eigenlijk getekend, zeg maar. Maar elk hoofdstuk heeft dan wel zijn eigen... Ik zal er eentje opzoeken. Heel snel.
1: Huh? Jij bent ondertussen aan het bladeren in je boek.
2: Ja, kijk. Alle hoofdstukpagina's hebben zijn eigen unieke cover, zeg maar. Die dan in kleur is.
0: Ja, daar zit wat meer werk in. Ja. Denk ik dan wel, ja. Ik had het net over de Donald Duck. Dat heb ik vroeger ook altijd gelezen. Maar ja, ik zou het nu nog steeds leuk vinden om het door te bladeren. Hoe zit dat bij jouw stripboek eigenlijk? Voor wie is het bedoeld?
2: Nou, het is een beetje van de leeftijd van 12 jaar en ouder. Dus er komt natuurlijk wel een beetje geweld in voor. En ja, het is niet voor de jongeren dan, zeg maar. Maar ja, 12 plus is zeker wel een leeftijd. En mensen die van strips houden, het is absoluut een aanrader om het te lezen, zeker. Ja.
1: Ja, nou hadden we het al over de inspiratie die jij zelf haalt uit die American Comics en die manga. Maar ik heb begrepen, je hebt een zoontje van 2. En dat levert ook heel veel inspiratie op. Vraag me toch af, als je zo'n beetje vrij volwassen verhaal vertelt, wat voor inspiratie hij dan oplevert?
2: Nou, hij is best wel met zijn spraak bezig. En hij af en toe uitspraken en dingen die ja, nog een beetje moeilijk voor hem zijn. En dan ja, komt hij met een woord op of noemt hij iets een bepaald woord. En dan denk ik, god, dat is geweldig. En dat geeft mij weer inspiratie om dingetjes te maken, zeg maar.
1: We zijn natuurlijk wel benieuwd wat voor woord om bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, hij heeft nu voor paddenstoel, heeft hij patoe bedacht bijvoorbeeld.
1: Patoe?
2: Ja, patoe. En ik dacht, god, wat is dat nou, een patoe? En dat gaat meteen dan bij mij stromen, zeg maar. En dat was een paddenstoel wat hij daarmee bedoelde. En ja, op die manier gaat het dan los, zeg maar, de creativiteit. Dus op die manier, ja, kom je op hele leuke dingen, zeg maar, uit, ja.
0: Ja. En het leuke is dat je dit nu echt als hobby hebt, hè, dit striptekenen. Je doet het allemaal naast je werk als grafisch vormgever. Ja. Ja. Maar wanneer verwacht je dat het omslagpunt gaat komen? Dat je er gewoon je baan van kunt maken,
2: ja,
0: volledig?
2: Goede vraag. Ja, geen idee. Het moet natuurlijk best wel publiciteit krijgen om dat van elkaar te krijgen. Ik merk natuurlijk naast dat je natuurlijk het maken is natuurlijk één vak apart. Het onder de mens brengen is natuurlijk een heel andere tak van sport, zeg maar. Dus daar ben ik best wel in het, ja, aan het leren om dat te kijken hoe je dat onder de mens brengt, bijvoorbeeld op de radio. Bijvoorbeeld.
0: Nou ja, goed, ik denk dat na vandaag je leven verandert, kun je baan
1: opzeggen. Ja, lig je al bij stripwinkels en zo? Of waar kun je je Donra-serie vinden?
2: Donra is te verkrijgen via bol.com. Bruna heeft hem ook als webshop staan. En via de uitgever Bookscout kun je hem verkrijgen.
1: Want het bestaat nu uit 2 delen. Ja. Komt er nog een deel?
2: Er komt absoluut een derde deel. Want het is natuurlijk een verhaallijn die, zeg maar, met het derde deel zo soort van afrondt. Maar het blijft open einde. Dus er kan natuurlijk nog een vierde deel komen of een vijfde deel. Er is nog genoeg inspiratie om met Lizzie en met Donra, ja, boeken te maken. Absoluut.
1: Ja. Nou, goed. Dankjewel, Steven van der Brand. En Donra, het is en de ontsnapping tijdens de schemering, is het, hè? Het tweede boek.
2: Klopt.
1: Het eerste boek is Donra en de sleutel der duisternis. Ja, dat kun je dus nu verkrijgen bij de boekhandel. Dankjewel, Steven. En succes.
2: Dankjewel.

0: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Een zelfgeknutselde impressie van de aanslagen op 11 september op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Het decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp, maar zorgde voor ophef op sociale media en in landelijke media. Volgens Dorpsbelang Espel was het bedoeld als herdenking van de slachtoffers. In overleg met de gemeente is besloten om het kunstwerk te verwijderen. Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode. Kadil werd in februari verhuurd en maakt in Zwitserland indruk met veel doelpunten en assists. De 23-jarige Fransman had in Almere nog een contract tot 2027.

0: maar hij zet nu zijn loopbaan door in Genève. In Flevoland worden relatief gezien minder kinderen geboren. Dat blijkt uit de regionale geboortecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen op Urk blijft het aantal stabiel. Overigens krijgen de vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen. Nu is dat gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En in 2000 was dat nog 29 jaar en 1 maand. Dit nieuws en meer kun je terugvinden op onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, er is een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En af en toe valt er een licht buitje uit de bewolking, maar veel stelt dat niet voor. Het is broeierig warm met een hoge luchtvochtigheid en temperaturen die ruim boven de 25 graden uitkomen. En dat levert vanavond dan een enkele regen- of onweersbui op, maar op de meeste plaatsen zal het toch overwegend droog blijven. Nou, komende nacht volgen er dan weer bredere opklaringen vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er dan schitterend uit met veel zonneschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen zondag namiddag of avond zou er een enkele bui kunnen vallen. En de middagtemperatuur ligt op beide weekenddagen rond een graad of 24.
2: Dankjewel Wouter, dan de verkeersinformatie. Ik zie dat het druk is op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Hoevelaken 12 minuten stilstaan. De A6 Lelystad-Emmeloord in de richting van Emmeloord 7 minuten. Vanwege de ketelbrug natuurlijk. Dan de A6 tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 5 minuten oponthoud. De A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Een kwartier. En tussen Houten en Bilthoven 10 minuten oponthoud. De langste file vind je nu op de A28 Utrecht Zwolle tussen afrit Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. Bijna een uur vertraging. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid 13 minuten. En op de N302 ook nog een wat langere vertraging. Lelystad-Harderwijk tussen de afrit Dronten en de N305 8 minuten op onthoud. De flitsers dan op de N307 bij Lelystad bij hectometerpaal 52,6. En 2 keer een melding van een flitser op de Oostvaardersdijk in Lelystad in beide richtingen. Ik weet niet precies waar en of die er ook wel daadwerkelijk staat. Maar kom je er langs, meld het eventjes of die er wel of niet staat via de app van Flitsmeister.
0: Ja, eens kijken op mijn lijstje vol met weekendtips. Nou, er staan festivals op, iets met een voedselbos en ontzettend veel watersport. Ik zou gewoon lekker bij ons blijven bij Studio Flevoland, dan hoor je er zo meer over.
3: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: wereldberoemd was ze dankzij dit liedje dat je zojuist hoorde. Ik heb het over Irene Cara en Fame.
1: Ja, heb je zin om er dit weekend op uit te gaan? Dan heb ik wel een paar goede suggesties voor je. Vanavond en morgenavond kun je feesten op het Beach Festival aan de Strandweg in Zeewolde. Jan Smit en Ronnie Flex zijn slechts twee van de artiesten die daar optreden.
0: Ja. Ik heb ook nog wel een tip. In Emmeloord is morgen van 1 tot 4 een doemiddag in het Voedselbos aan de Sportlaan. En op die manier kun je dan ontdekken wat het Voedselbos allemaal te bieden heeft.
1: Ja, en in het centrum van Almere Stad is zowel morgenmiddag als zondagmiddag het terrassenfestival. Je kunt dan lekker op het terrasje gaan zitten en dan allerlei hapjes tot je nemen. En ondertussen zijn er allerlei optredens van straatartiesten.
0: Ja, maar dat is nog niet alles, want in Almere begint morgen ook de Dutch Water Week. Simon Keizer is van TIG Sport en Events, de organisatie van die Dutch Water Week. Simon, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Spreek ik het goed uit op zijn Engels helemaal? Dutch Water Week?
2: De Dutch Water Week, ja, zeker. Ah,
0: kijk,
2: zeker.
0: Nou, je zou kunnen zeggen Dutch Waterweek. Dus die is
2: dat mag ook. Hetzelfde. Ja. Ja, het gaat over watersport. Dus ja. Dat in elk geval, dat moet duidelijk zijn. Ja.
0: En die week moet de watersport stimuleren. Hè? Ja. Over welke watersporten hebben we het dan?
2: Nou, het mooie is, het Watersportverbond is eigenlijk de initiator van dit evenement. TIG Sport voert het uit. En het Watersportverbond is nauw betrokken bij best heel veel watersporten. Dat is ook het mooie. Want watersport is eigenlijk best heel erg groot als je het optelt. Maar het gaat over, om jouw vraag te beantwoorden, over suppen, over zeilen, over optimistisch zeilen, over kanoën. Eigenlijk alle vormen die, dan wel laagdrempelig te beschikking zijn. Of die je kan instappen of meedoen. Ja, dat bieden we aan in deze week. Maar dat is ook logisch natuurlijk in zo'n prachtige, waterrijke stad.
1: Ja, heel even. Hebben jullie eigenlijk een beeld van hoeveel Nederlanders nou wel eens een keer het water op gaan?
2: Ja.
1: Ja?
2: Nou, dat is het mooie is, je kan het bijna. Watersport is natuurlijk, dat zit in onze DNA als Nederlanders. En zeker hier in de polder natuurlijk. Als je het heel breed ziet, er zijn wel 4,6 miljoen mensen elk jaar doen iets met watersport. Dus dan valt het een beetje in de vorm van, wielrennen, zwemmen, dat soort dingen. Mensen, dus de grote getallen, hardlopen. Het is niet dat iedereen elke dag op het water zit, maar er zijn wel weer 1,5 miljoen huishoudens die iets met water in hun huis hebben liggen. Of een subplank, of een vroeger, misschien weten jullie dat nog niet meer, maar in de tijd van Stefan van den Berg had bijna iedere Nederlander
1: een
2: windsurfer in zijn garage liggen. Dus 1,5 miljoen mensen hebben iets met een watersportattribuut in hun huis liggen en doen daar iets mee. En 4,6 miljoen mensen gaan in elk geval 1 keer per jaar het water op om, of in een sloep te zitten, of op een motorboot, of op een zeilboot, of met vrienden mee op een tjalk, of verzin het maar. Dus het is eigenlijk best een, dat hoort ook, het zit bij ons in het bloed.
0: Ja, jij gaat wel iets vaker het water op dan de gemiddelde Nederlander, denk ik. Anders ben je niet bij de Dutch Water Week betrokken.
2: Ja, zeker. Nou, mijn achtergrond is wel heel fanatiek wedstrijdzeilen. Ja, en die hoedanigheid ben ik in deze rol beland. Maar ja, het draagt wel. Het is wel mijn favoriete sport, ja, zeker. Ja, het is gewoon prachtig, weet je, buiten op het water. Het is eigenlijk, de mensen die dat doen, die zullen dat denk ik wel beamen. Of die meeluisteren, die ook van zeilen of van kano of sup houden. Het is vrijheid. Het is vrijheid op het water. Het is mooi dat je tegen de elementen niet vecht, maar of meewerkt. Maar je hebt in elk geval, op een zomerse dag, water in je gezicht. Dat is natuurlijk prachtig.
1: Ja. Nou bestaat die Dutch Water Week eigenlijk uit 2 onderdelen. Ja. Voor publiek en zeker ook een wedstrijdelement.
2: Ja.
1: Wat voor wedstrijden zijn er dan?
2: Nou, dit zijn Olympische zeilwedstrijden. Dus 1 keer in de 4 jaar zijn er Olympische Spelen. 1 van de sporten daar is zeilen. En onder zeilen valt zeilen, windsurfen en kitesurfen.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat zijn 10 medailles. Die kun je daarin winnen. En wij als Nederland zijn zeg maar het sterkste. We waren het op de vorige Spelen in elk geval. We zijn altijd wel in de top 3 van de beste zeilanden ter wereld.
1: Maar het Bouwmeester bijvoorbeeld.
2: Maar het Bouwmeester, zeker. Maar hier uit de Almere Centrale, ongelooflijk goede windsurfclub.
1: Ja.
2: Dus Kieran Badloe, Sarah Wenneke, allemaal windsurfers die hier vandaan komen. Dus daar komen Olympische kampioenen vandaan. Nou, deze wedstrijd hier is een soort onderdeel van een 5 internationale wedstrijden. En eentje daarvan is in Nederland. Er is er eentje in Frankrijk, en eentje in Spanje, en eentje in Amerika, en eentje in Duitsland.
1: Maar betekent dat die toppers uit die landen dan ook hier te zien zijn?
2: Ja, zeker. Ja. Nou, dus In Spanje is het het grootste. Hier is het iets kleiner. Hier hebben we 3 van de 10 Olympische disciplines die hier rondvaren. Maar bijvoorbeeld de vorige Dutch Water Week is onderdeel van de Sailing Grand Slam. En in Spanje waren er 1100 deelnemers. Mm. Uit allerlei landen. Ja, dus en dat zijn allemaal topsporters met een heel erg tunnelvisie op Los Angeles. Want daar willen ze heen. En dit zijn dan evenementen waar ze kunnen... zich kunnen meten, wedijveren met anderen.
1: Ja, maar daar heb je goed water voor nodig.
2: Ja.
1: Dat is er dus wel.
2: Dat is er wel.
1: Echt topwater hebben we
2: topwater,
1: dan.
2: Topwater, nou ja, dat is ook wel... dat staat een klein beetje onder druk natuurlijk... met alle waterplanten die er zijn. Mm-hmm. Dat denk ik jullie dat bekend mee zijn. Dat fonteinkruid heet dat. Dat komt natuurlijk omdat ons water zo prachtig schoon is geworden... de laatste zoveel jaren. Bereikt de zon eerder de bodem en groeit er meer vegetatie. En dat zit wel eens in de weg. En daar hebben we nu wel vergunningen voor om dat te mogen maaien. Mm-hmm. Niet alleen voor die wedstrijd, maar ook gewoon voor recreatie in het algemeen. Dus, maar wij weten wel met zo'n grote internationale wedstrijd... wel de aandacht van de provincie ook te krijgen van... jongens, als we hier recreatie willen aanbieden... dan moeten we ook wel de ruimte krijgen om dat te kunnen doen.
0: Ja, die topsporters die gaan dus het water op. Maar als ik daar naar wil kijken, dan kan dat ook gewoon. Er zijn er nog andere activiteiten ook?
2: Ja, er zijn zeker ook andere activiteiten. Ik weet niet of mensen meekijken, maar dat kun je hier ook al achter zien. We bieden ook eigenlijk... kan iedereen... dit is een soort watersportfestival. Dus er wordt inderdaad door topzeilers gevaren. En die zijn... nou, je kan het op die foto's. Sommige mensen kunnen dat zien. Het is radio, ik weet wel niet. Iedereen kijkt mee. Maar het is wel een stuk uit de wal. Dus het is niet zo dat je... Het is eerder een online sport die je goed kan zien.
0: Een verrekijker
2: moet je meenemen. Maar de beleving aan de wal, daar doen we natuurlijk heel veel... om ook bezoekers aan te trekken. Maar ook om de kans te geven om het zelf te beoefenen. Of om het zelf mee te doen. Dus daarom is er een Optimiston Tour. Dus er kunnen kinderen instappen in een optimistje. Of kanoën of suppen. Daarom hebben we... nou, vanavond al trappen we af met op het weerwater... in het centrum van Almere... met de subtocht. Nou, dat is een prachtig mooie vrijdagmiddagborrel activiteit.
1: Daar kan je gewoon aan meedoen, ook al ben je niet zo geoefend.
2: Ja, ook al ben je niet... Kijk, iedere, dat zijn onder begeleiders ga je over het weerwater. Dat is ook geen heel gevaarlijk water. Jullie kennen het misschien een beetje. Maar...
1: ja, als je niet over het midden gaat, dan kan het wel. Ja. Ja, als je een beetje aan de rand blijft. Ja.
2: Maar dan kun je gewoon bij wijze van spreken het weekend aftrappen op een subplank. En de geoefende suppers, maar ook de beginners. Ja, weet je, dit is wiebelig. Mm-hmm. Maar ja, dat kunnen we weer wel bijbrengen. En het is met dit weer, het is niet vreselijk koud. Dus als je er per ongeluk invalt. Maar goed, je ziet hier
0: lekker
2: ook skimboarden op de achtergrond. Maar je kan ook kanotochten.
1: Met een laagje water, daar ga je dan heel hard overheen met een klein surfboardje.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja. Exact. Ja.
0: Ik zie je oude kool gaan.
1: Ja.
2: Ja. Nee, maar goed. En morgen, weet je, dat gaat eigenlijk gewoon verder in een watersportfestival. Waar mensen dus dit soort dingen kunnen proberen. Zondag bijvoorbeeld is er een wing foil tocht rondom Pampus vanuit Almere Strand.
1: Dat gaat heel hard, hè?
2: Ja, maar dat hoeft niet. Dat is kitefoilen vooral. Maar tegenwoordig wingfoilen is het snel stijgende nieuwe watersportdiscipline. Waar je eigenlijk los op een bordje staat met zo'n opgeblazen zeil in je hand. Dat is...
0: Alles kan.
2: Dat groeit best heel hard.
0: Ja. Alles kan en alles mag, maar je moet je wel even aanmelden.
2: Ja, je moet je aanmelden. En sommige dingen zijn een klein beetje tegen betaling. Dus je kan ook bij wijze van spreken... voor de kinderwatersportdag bij Sail Today op het Almere Strand. Dan ben je voor, ik geloof, iets minder dan €30... Krijg je kind de hele dag allerlei watersportactiviteiten aangeboden.
1: Moet je er zelf bij blijven of dat niet?
2: Nou, in dat geval niet. Nee. Maar weet je, dus je kan het ook dan benutten om zelf met je gezin... met je man of je vriend te gaan winkelen of op strand te gaan liggen.
1: Ja. Of iets anders op watersportgebied natuurlijk.
2: Ja, nou ja, maar dat dan Almere Strand is ook... als je daar eenmaal zit en het is zulk weer zoals het nu is... ja, het is een prachtige plek. En die waant je een beetje, zeker met de goede muziek op... dat je denkt, zit hier gewoon in het Caribisch gebied.
1: Ja,
0: kunt er naartoe gaan, wil je verrekijker meenemen... of als je activiteiten wil doen, dan
2: als je de Olympische sport wil zien, ja, verrekijker
0: meenemen. Er is ook een website, daar kun je van alles nog even op je gemak nalezen. DutchWaterWeek.nl. En wil je meer weten over alle activiteiten die we hebben genoemd... dan is er de website visitflevoland.nl. Simon Keizer van de Dutch Water Week, dankjewel en veel plezier.
2: Dank je.

0: De Counting Crows, samen met Bluff en Holiday in Spain.
1: Aankomende zondag, dus zeg ik dat? Ja, ik zit even te denken, nou, hoe laat? Nee, ik zeg het al jaren. Tussen 12 en 2 kun je hier op deze zender luisteren naar Adres Onbekend. Eigenlijk kun je op heel veel regionale omroepen dat dan beluisteren. Hoeveel zijn het er, Ron?
2: Ja, dat zijn er in ieder geval 4. Het is heel toevallig dat je dat vraagt. Ik heb net iemand aan de telefoon en die komt zondag ook op de radio. En die zegt, ja, ik kan dat nu niet luisteren omdat ik zelf met jullie ben. Maar welke televisiezenders kan ik Adres Onbekend kijken? En toen moest ik het antwoord schuldig blijven. Want het is een tijd geweest dat als er een soort van testbeeld was, dat dan radio werd uitgezonden. Maar ik weet eigenlijk niet of dat nog
1: bijna,
2: ergens zo.
1: Dat is bijna niet meer. Nee.
2: Nee, hè?
1: Nee, volgens mij niet. Nee. Wij hebben dat ook niet. Wij hebben gewoon programma's die zich herhalen dan. Ja.
2: Oh ja,
1: nou ja. Ja, je moet er gewoon een camera op zetten, dan word je vanzelf een programma.
2: Ja, en dat willen we niet.
1: Nee, anders wordt het te veel. Ja, laten we het niet hebben over spoorloos. Nee,
2: jawel, jawel. Blijven vrienden.
1: Ja, oké, heel goed. Maar wat heb je zondag in de aanbieding?
2: Nou, kijk, we zouden nog ergens op terugkomen. Want ik mocht vorige week iets niet vertellen waar we zelf stijl van achterover waren geslagen. Nu kunnen we het er even over hebben, want we hebben er een vervolg op. Wat er gebeurde vorige week is, er was een mevrouw en die zegt, de liefste vrouw in mijn leven, omdat ik uit huis ben geplaatst, was de leidster daar. Was de eerste die aandacht voor mij had, die lief voor me was, die persoonlijk voor me was, als Els Remmers. En wij hadden een afspraak gemaakt, die mevrouw zou naar Hilversum komen. Ik was net met die mevrouw aan het bellen, zien wij een mailtje binnenkomen van iemand die zegt, ja, Els Remmers, dat is mijn moeder. Dus wat gebeurt daar? Terwijl ik met haar zit te praten, wordt er contact opgenomen met die man. Die zegt, ja, ik wil deze hele lieve mevrouw nu spreken, want straks over een uur, dan wordt mijn moeder gecremeerd.
1: Huh?
2: Ja, ik wist ook niet wat ik zeggen moest. En ik denk, wat moeten we nou met die zoektocht? Want het gaat natuurlijk voor dat als iemand, ja, dan maar naar de uitvaart gaat, als dat het laatste is, dan kunnen we dat natuurlijk niet in de weg gaan zitten. Dus, en die man in kwestie, die zegt, ja, maar ik wil ook heel graag dat het verhaal wordt uitgezonden, want dat is natuurlijk een ode aan mijn moeder. Dus die man hing aan de telefoon. De rouwstoet was al, nou ja, was nagenoeg in beweging. En ik heb toch maar gevraagd aan deze lieve mevrouw Ineke, van wil je het verhaal vertellen? En op een gegeven moment zei ik tegen haar, ja, ik ga je onderbreken, want ik heb genoeg aan het verhaal. Het is een prachtig verhaal over Els. Maar ik heb straks iemand aan de telefoon en hou je in. Jouw Els is overleden, maar ze willen je heel graag spreken. Dus in de rouwstoet hebben we toen gebeld met een zoon van deze Els.
1: Nou,
2: met zijn zus ernaast. En die zus die roept, vraag of ze komt. En dat was hoorbaar. En we lieten eigenlijk alleen maar met kippenvel op de arm een bandje meelopen.
3: Ja.
2: En op een gegeven moment zei ze, ja, als de uitvaart over een uur is, dan ga ik daarheen. Dus die mevrouw die heeft zich omgekleed en is in de auto gestapt. En ze gaat zondag verslag doen hoe dat nou is. Als je het ene moment een verhaal vertelt over iemand die je lief hebt gehad. En een uur later aansluit in de rouwstoet.
1: Ja, wat een verhaal zeg.
2: Ja, dat kon ik je vorige week niet helemaal vertellen. Want ik denk, je moet het verhaal eigenlijk meebeleven.
1: Mm-hmm.
2: Dus, maar nu kan ik het wel vertellen. Maar zondag dus het vervolg met de hoofdrolspeelster die zo snel kon schakelen in haar hoofd en gewoon alles over had om iets, alles wat ze voor Els nog mee kon maken. Nou goed, luister maar zondag, want ik vind het een geweldige mevrouw. En we gaan door, want ja, er zijn al van die verhalen dat je denkt, oh, hoe kan je eraan beginnen? Er zijn mensen die luisteren naar Adres Onbekend en die horen dan over een DNA-databank. Die denken, nou, dat zou ik toch ook wel eens een keer willen weten. Kijken hoe mijn familie in elkaar steekt. Paula Kibbel heeft dat gedaan. Ze heeft een restaurant. En een mevrouw in dat restaurant zegt, nou, ik ga dat doen. Zegt ze, nou, ik ga met je mee. Ze is 66, komt erachter dat haar vader niet was.
1: Jee.
2: Zonder voor de grap een DNA-test. En nou moet je ineens dan gaan terug, want dan moet je gaan rekenen. Geboren 1957. Een moeder heet Ans Nihot. Dus wij moeten nu de vraag gaan stellen, met wie had mevrouw Ans Nihot, N-I-H-O-T, iets in het jaar 1957. Ze werkte overal in Nederland vanuit Den Haag, in tassenwinkels, bij juweliers. Er is een DNA, een match gevonden met een onbekende nicht. Die heet Sophia van der Pol. Dus ook die naam moet rondgaan, Sophia van der Pol. Want dat kan familie, dat is hoe dan ook familie van haar. Maar we weten nog niet hoe dichtbij we via deze Sophia kunnen komen.
1: Maar ik wil niet heel technisch maken, Ron. Maar hoe kom je er nou achter dat het je vader niet is? Want je geeft toch je eigen DNA af?
2: Ja, maar je geeft je eigen DNA af en dan krijg je allerlei matches. Mm-hmm. En op een gegeven moment kom je dan in een stamboompje terecht. En in die stamboom zie je dan van wie je afstamt. En daar stond een hele andere naam dan vadersnaam.
1: Oké.
2: En toen heeft ze ook nog gewoon een echte DNA-test gedaan. Gewoon een wangslijm bakje gevuld en dat opgestuurd. En toen kwam inderdaad dat ze maar 50% matcht met haar eigen andere zussen.
0: Ron, we zouden nog 2 uur lang door kunnen kletsen. Maar ja, dan heb je zondag niks meer in de uitzending. Noem nog even het telefoonnummer.
2: Ja, dat is 0800 30 30 300. Ik zeg 0800 30 30 300. Gratis maar nooit voor niets.
0: Aankomende zondag, dan is het weer zover. Vanaf 12 uur hier op de radio bij Flevoland. Adres onbekend, met Ron Kas. Veel plezier, Ron.
2: Dankjewel.
0: Goed weekend. Doeg.

0: Dit is Flevoland.
1: We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zien het wel, het gaat om de geen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hij wordt er direct mee geassocieerd. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl ook hij bij die topperspresentatie was.
0: Dit is Flevoland.
4: Dus mensen moeten echt wel even opletten van, hey, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een zelfgeknutselde impressie van de aanslagen op 11 september... op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Het decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp... maar zorgde voor ophef op sociale media en in landelijke media. En junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over. En dat gebeurt na een hele succesvolle huurperiode. Meer nieuws, zometeen uitgebreid uit de provincie om 16:30.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
12: De verkeersinformatie. Je krijgt de 5 langste files van dit moment. En de allerlangste vind je op de A27. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Noorderloos ruim een half uur stilstaan. En tussen Bilthoven en Eemnes op die A27 8 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid 10 minuten stilstaan. En de andere kant op tussen Leusden en Nijkerk 7 minuten. En de N50, daar is ook nog een wat langere vertraging. Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 7 minuten stilstaan. En dan zijn er 2 snelheidscontroles. Eén daarvan op de N305, dat is de Gooiseweg bij Zeewolde, bij hectometerpaal 38,0. En op de Markenwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen, daar vind je een flitser bij hectometerpaal 52,6.
9: We duiken zo weer in de geschiedenis van onze provincie. We dalen af of op. Ja, ik weet echt niet wat je moet zeggen. Stomen we op? Ja, vanuit Lelystad stoom je volgens mij op richting Dronten. Maar goed, we gaan het hebben over een tijd dat er bordjes in het landschap stonden. Verboden voor woonwagens. Wil je daar meer over weten? Blijf dan naar ons luisteren.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
14: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Het zou zomaar eens het laatste zomerse liedje van vandaag kunnen zijn. Want ik was net even buiten.
1: Ja?
0: Het is helemaal grijs. Het is begonnen met waaien en zo.
1: Oh, dus, ik kijk even op de concurrentie van... Wijraderen is natuurlijk niet van
0: Weerplaza. Kun je Weerplaza, kun je ook kijken hoor.
1: Ja, oh, maar ik heb nou op Wijraderen getypt. Soliu, daar komt wat aan vanaf de zee. Ik dacht dat het allemaal uit het oosten kwam.
0: Nee, vanaf de zee.
1: Oh,
0: ja.
1: Nou, er staat hier zo Almere is al bereikt, denk ik. Even kijken, nu. Oh, wat moeilijk. Wat erg dit. Wacht even.
0: Nou, jij moet het allemaal vanaf je scherm zien.
1: Ja, maar. Kwart over vier, dan staat het nog voor de kust van Almere. Dan bereikt het bijna Lelystad. Amsterdam ligt echt in de volle laag. Den Haag, volgens mij staan daar straks ook de straten onder water. Walibi Holland staat nu als plekje ingericht. Daar, nou, ik zou lekker naar huis. Oh, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik zou lekker naar huis gaan voor zessen, want dan barst het los.
0: Nou, er komt behoorlijk wat regen aan. Als jij het laatste nieuws daarover hebt of er bij jou al een buitje valt, laat van je horen. Dat kan natuurlijk via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50.

0: Ze zijn er heel duidelijk over. Sam en Dave en I'm a Soul Man.
1: Ja, elke vrijdag rond deze tijd dan duiken we in de geschiedenis van Flevoland. En vandaag doen we dat met Frits Schmid van de Stichting Historisch Dronten.
0: Hij neemt ons mee naar de beginjaren van oostelijk Flevoland, toen wegen nog aangelegd moesten worden en ook helemaal niets vanzelfsprekend was. Frits is bij ons in de studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We gaan even terug naar 1956. Toen werd het laatste gat in de dijk gesloten door koningin Juliana. Dus stel dat ik een jaar later in 1957 van Roggebodsluis naar Dronten wilde rijden. Wat kon dat al eigenlijk een jaar later?
2: Nou, dan kom je wel hartstikke vast te zitten.
1: Oh. In drijfzand ook, of dat niet?
2: Ja, dat was... Oh, maar het was al zelfs zo dat een paar jaar later, als je van het werkkamp naar, de werkplaats wilde gaan, dat was een afstand van pakweg 300 meter, dan was je een dik kwartier onderweg.
1: Ja?
2: Ja, zo zonk je weg.
1: Oh, dus je moest ook nog vrij hard rijden om niet weg te zinken.
2: Ja.
1: Ja, ja. Het was dus drassige ondergrond. Hoe kregen ze dat dan technisch voor elkaar om daar toch uiteindelijk wegen van te maken?
2: Nou, ze hebben in die tijd al die kanalen gegraven. En al het zand wat eruit komt, dat hebben ze gebruikt weer voor het traject waar de wegen kwamen te liggen en waar ook de dorpen kwamen te liggen. Want het oudste deel van alle dorpen is allemaal op opgespoten zand gebouwd.
1: Oké, zakt dat niet allemaal weg nu?
2: Nee, zand is een lekkere ondergrond.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oh ja.
0: Nou, het werd dus eigenlijk hergebruikt, hè? Die kanalen en de vaarten die gegraven werden. Dat zand werd gebruikt voor de dorpen.
2: Ja, toch gewoon last van al dat zand. Nou ja, gebruik het dan maar daarvoor, hè?
0: Ja, maar dat heb je niet van de een op de andere dag voor elkaar natuurlijk.
2: Nee, dat is heel lastig. Je moet dat zand allemaal verplaatsen en dat is toch werk wat je met een vrachtwagen moet doen. En daarvoor heb je toch weer wegen nodig. Dus het is nogal een hele kunst geweest om dat spul allemaal aan te leggen. Dat was je er nog niet, want dan kwamen die kanalen, die zaten je ook weer in de weg. Want daar moest je wel overheen natuurlijk.
1: Ja, want de hoge vaart werd toen ook aangelegd.
2: Ja.
1: Ja, dat is vrij, nou, dat weten we allemaal. Vrij breed kanaal.
2: Ja.
1: Ja, maar dan moet je op een gegeven moment toch overheen. Hoe hadden ze dat opgelost dan?
2: Nou, heel in het begin een klein pontje. En dat moest je handmatig bedienen. En dan kon je naar de overkant toe. Maar daar kon natuurlijk geen groot, zwaar vrachtverkeer op. Dat hebben ze toen later ondervangen door er een grotere pont in te leggen. En dat is eigenlijk geen pont, maar het is meer een schipbrug geworden. En wat dat leg je weg als er een schip aankomt.
1: Ja, dat kan dan een beetje zo uit de vaart draaien.
2: Ja, ja. Je moest wel oppassen. Niet al te grote snelheid. Stond er ook een bordje bij. 5 km/u. Nou, wie dat haalt, dat is natuurlijk al ontzettend knap.
1: Ja.
2: Maar als je dat niet goed deed, ja, dan ging dat pontje natuurlijk wiebelen. En voordat je het weet, en je had ook nog een vracht op je wagen zitten, ja, dan kantelde je.
0: Ja. En moest je ook tol betalen voor dat pontje?
2: Nee, nog net niet.
0: Nee?
2: Nee, ze hadden er wel een heel mooi hokje bij. En maar dat hokje was denk ik meer voor het moment dat die brug verplaatst moet worden als er een schip komt of zoiets.
1: Ja, nou hebben van die pontjes wel foto's, maar je kan nu tegenwoordig ook nog wel wat zien, hè, waar die pontjes gevaren hebben.
2: Ja, dat is heel mooi als je bij de Hoge Vaart bent en je neemt de weg Dronten naar Kampen. Dan is bij de betonnen brug, kun je altijd nog aan de rechterkant zien dat daar een afrit is en aan de andere kant een oprit. En omgekeerd, als je van Kampen naar Dronten komt, ligt daar ook een afrit en dan weer een oprit.
1: Oh, okay.
2: Dus het is nog altijd herkenbaar in het landschap.
1: Ja, dus op het moment dat de brug daar nu gefixt moet worden, dan zouden ze dit eigenlijk ook nog in gebruik kunnen nemen weer even.
2: Ja, dat gewoon weer kunnen doen.
1: Ja.
2: Dat is wel mooi makkelijk natuurlijk. Ja.
0: Nou, wel behoorlijk wat files, denk ik, als er weer een pontje zou komen. Oh, als je 5 km/u eroverheen mag.
2: Die zijn er nu al, dus.
0: Dat is ook alweer zo. Ja, er zijn dus nog sporen van te zien. Maar dan heb ik ook begrepen, in die tijd was niet iedereen welkom in de polder.
2: Nee. En dat is als je tegenwoordig de krant leest, dan zie je dat in Apeldoorn nogal geprotesteerd is tegen de komst van woonwagenbewoners. Of in ieder geval woonwagenbewoners voelden zich gepasseerd en gediscrimineerd. Nou, 70 jaar geleden deed men daar heel erg open onder bij de ingang van...
1: Met discrimineren bedoel je?
2: Met een uitsluiten van woonwagenbewoners. In deze polder stond een groot bord: woonwagenbewoners niet gewenst. Dan zie je dat in 70 jaar tijd heel veel toch op dat opzicht veranderd is.
1: Ja, want Dronten heeft ook toch woonplekken voor reizigers, toch?
2: Ja. Kijk, wat je woonwagenbewoners noemt. Als je kijkt naar Roggebodsluis, daar hadden ze een speciaal wagenweg. En daar stonden allemaal salonwagens. Dus dat waren ook bewoners van zeg maar een woonwagen.
1: Ja, ja.
2: Maar hier bedoelde men dus specifiek de groep mee.
1: Ja, ja. Heb je nou van alles in jullie archief zitten hierover, over deze tijd? Is dat een rijk archief?
2: Ja, zit in mijn hoofd.
1: Oh, zit in je hoofd? Oké. Okay.
2: Ja, we hebben wel een rijk archief, hoor. Ja, kijk, dit soort verhalen, dat leg je wel neer en dat leg je vast in de hoop dat je dus daarvoor een langere tijd mee kan.
1: Mm-hmm.
2: Maar het groeit natuurlijk steeds. En je krijgt steeds meer informatie. En ja. Dat koppel je eraan vast.
1: Nou, nog één keer, waar we die plek kunnen zien waar dat pontje heeft gevaren?
2: Nou, als je dus van Dronten gaat naar Kampen, dan aan de rechterkant zie je dat daar een afrit is. En als je over de brug bent, dan zie je aan de rechterkant dat er ook weer een weg naar de weg naar Kampen Dronten komt.
1: Oh, ga jij daarop letten, Jordi?
0: Ik ga denk ik even stilstaan. Want je mag daar met 100 kilometer uur langs. Ja, meteen file dan ook weer, net als vroeger. Nou, weten we dat ook weer, dat er dus vroeger een pontje over de Hoge Vaart ging. Toen het allemaal net werd aangelegd, al die wegen in de polder. Dankjewel weer, Frits Smit van Stichting Historisch Dronten. En wil je meer weten over de geschiedenis van die plek, dan kun je kijken op een website historischdronten.nl.

0: We krijgen berichten uit Rutten.
1: Daar gaat het helemaal los.
0: Is dit het geluid of dit komt gewoon uit de computer?
1: Dit komt uit de computer, maar zo klinkt het ook wel in Rutte, hoor, denk ik.
0: Ja, want we kregen zelfs ook een mooie foto opgestuurd van Thea Bols. En ze zegt, het plenst, hagelt, veel onweer, flitsen en wind. Ze kan de overburen bijna niet zien als ik zo die foto bekijk. En Jan heeft een berichtje gestuurd uit Rutte. Hij zegt, losgebarsten in Rutte met onweer en al. Nou, laat even weten of jij ook in de plensbuis zit ergens in de provincie. Kan ons appen 0320 28 50 50.
1: Of zou alleen in Rutte het losgebarsten zijn?
0: Nee, het gaat als een soort diagonale onweersbui over het land, trekt het zo, zag ik net bij Buienradar.

0: had de tekst aangepast voor zijn concertreeks hier in Amsterdam.
1: Is dat zo?
0: Ja, want hij zong dus American Girls. En iedere keer als hij dat zong, dan deed het stadion boe.
1: Oh ja.
0: En toen heeft hij, toen zong hij dat één zin dus. En toen in het volgende refrein zong hij European Girls. En toen... Nee.
1: Ja, toen werd er geklapt en gedaan natuurlijk. Ja.
0: Ja.
1: De regen.
0: Ja, het houdt de mensen bezig. Thea Bonink die zegt het plenst en onweert ook in Emmeloord, laat ze weten. En Ron Timmermans die zit in Stedenwijk in Almere. En daar is het op dit moment heel erg... even kijken. Daar is het heel erg donker, maar daar regent het nog niet. En we hebben ook een filmpje doorgestuurd gekregen van een collega. Moet even niet het geluid aanzetten, Jordi. Want anders hoor je ook wat de collega zegt. En dat is niet helemaal publieksvriendelijk. Want hij had zoveel regen... dat het gewoon bijna geen zicht had op de weg. Nou, dit is ergens in de provincie. Ik ben niet helemaal... Weet wij waar dit is?
1: Ja, ik denk in Noordoostpolder ergens. Bij Emmeloord in de buurt.
0: Ja, je ziet bijna je voorganger niet eens.
1: Gevaarlijk hoor, met die regen.
0: Ja. Nee, ook de cameraman ernaast, die ziet het ook gebeuren. Nou ja, moet je de weg op waar het heel erg regent en onweert. Ja, doe voorzichtig. Zeker als het zo lang droog is geweest, dan kan het heel glad worden ook als het ineens gaat regenen. Nou ja, laat het gewoon even weten hoe het bij jou is. 0320 28 50 50.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een zelfgeknutselde impressie van de aanslagen op 11 september op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Het decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp, maar zorgde voor ophef op sociale media en in landelijke media. Volgens Dorpsbelang Espel was het bedoeld als herdenking van de slachtoffers. Maar in overleg met de gemeente is besloten het kunstwerk te verwijderen.

0: Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode. Kadil werd in februari dit jaar verhuurd en maakte in Zwitserland indruk met heel veel doelpunten en assists. De 23-jarige Fransman had in Almere nog een contract tot 2027, maar zet zijn loopbaan nu voort in Genève. En in Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren. Dat blijkt uit de regionale geboortecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen op Urk blijft het aantal stabiel. Overigens krijgen vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen. Nu is dat gemiddeld 30 jaar in 5 maanden. Zo'n 25 jaar geleden was dat nog 29 jaar en 1 maand. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Zandvoort geldt het hele weekend een noodverordening. Vorig weekend was er veel overlast door groepen jongeren op het strand. Door de maatregel kan de politie sneller ingrijpen bij overlast. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten en is de consul niet meer welkom. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands.
2: Goedemiddag, er is een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En af en toe valt er een licht buitje uit de bewolking, maar veel stelt dat niet voor. Het is broeierig warm met een hoge luchtvochtigheid en temperaturen die ruim boven de 25 graden uitkomen. En dat levert vanavond dan een enkele regen- of onweersbui op, maar op de meeste plaatsen zal het toch overwegend droog blijven. Nou, komende nacht volgen er dan weer bredere opklaringen vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt dan naar een graad of 13. En het weekend ziet er dan schitterend uit met veel zonneschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen zondag namiddag of avond zou er een enkele bui kunnen vallen. En de middagtemperatuur ligt op beide weekenddagen rond een graad of 24.
0: Ja, het is natuurlijk gek om de veerman even te corrigeren. Maar als je sommige delen bij rondom Rutte en Emmeloord, daar gaat het nu echt wel heel erg los. Het is niet een buitje, maar komt echt met bak uit de hemel.
3: Ja, nou ja, zo zie je maar weer. Niet zo veranderlijk als het weer. Het kan op ieder moment toch weer veranderen. Wat ook verandert is de situatie op de weg. Het is nog wel redelijk druk hoor. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen afrit Soest en Amersfoort-West 8 minuten. De A6 Muiden-Lelystad voor de afrit Lelystad Airport 7. De A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes 12 minuten stilstaan. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid een kwartier. En tussen afrit Maarn en Nijkerk 11 minuten. De N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 7 minuten. En tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen op die N50 10 minuten stilstaan. En ook een wat langere vertraging vind je op de N301 Almere-Barneveld tussen de N305 en de A28 11 minuten oponthoud. Dat waren de files van 8 minuten en langer. Dan heb ik ook nog een snelheidscontrole voor je. Bijvoorbeeld op de N305, dat is de Binningringweg bij Dronten, bij 0,4. En op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, daar vind je een flitser bij hectometerpaal 52,6.
0: Ja, we gaan zo contact zoeken met Urk, want daar is op dit moment een mooie expositie te zien op het gemeentehuis. En dat gaat helemaal over de luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we het zo over hebben. En hoe zit het bij jou met het weer? We krijgen allemaal berichten van Flevolanders die laten weten hoe het bij hen is. Natasja, die ze woont in de Atelwijk in Lelystad. Daar rommelt het al op dit moment in de lucht. In Almere is het nog vrij droog. Daar verwachten ze rond 5 uur buien. En zit je nou in Noordoostpolder, dan gaat het daar helemaal los. Laat het even weten, 0320 28 50 50, hoe nat het bij jou is.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Oudeke heeft echt een neusje voor nieuws natuurlijk, van de journalist. Maar jij ruikt ook andere dingen.
1: Ja, ik ruik altijd alles. Ja. En nu ineens kwam hier lucht binnen van nattigheid naar warm weer. Dat betekent dat via dat luchtsysteem dat de lucht van buiten naar binnen komt. Dus er zijn druppels gevallen in Lelystad. We krijgen ook berichten van mensen uit Noordoostpolder. Daar gaat het helemaal los. Maar ja, mijn lieve moeder die heeft ook uit Almere buiten. Die zegt, de eerste druppels vallen al in de verte. Gerommel en wat verre flitsen. Nog niks spectaculair, maar het koelt wel lekker af.
0: Oh, heerlijk is dat. Ja, ik merk dat het ook meteen hier, hoor.
1: Ja, ja, maar het zou in één keer 10 graden schelen of zo.
0: In het gemeentehuis van Urk wordt vanavond de nieuwe expositie Gevleugeld Verleden geopend. Er zijn schilderwerken te zien van luchtoorlogsschilder Ab Jansen. Hij maakte indrukwekkende werken over de luchtoorlog boven Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, en Pieter Hoekstra van Urk in Oorlogstijd is de man die de expositie heeft samengesteld. En we hebben contact met hem. Pieter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, vorige week is het geopend. Ik heb begrepen dat er inmiddels alweer wat meer bij hangt dan vorige week.
2: Nou, we hebben wel wat extra werk verzet. We hebben ook een vitrinekastje hebben we erbij gezet. Om ook voor de jeugd, de jongeren die ook in de gemeentes komen, om daar ook even net even iets meer aan te bieden. Zodat iedereen toch een beetje aan het kijken gaat, aan het interesseren, geïnteresseerd raakt, lezen gaat, vragen gaat stellen. Ja, dat is van de week nog weer gelukt.
0: Ja, want is er veel materiaal over die tijd?
2: Ja en nee natuurlijk. Je hoopt altijd op meer. Maar als je ergens de ruimte hebt en je gaat het uitspreiden, ja, dan moet je altijd weer kiezen van dan kun je weer niet alles uitstallen en laten zien. Dus nu ook natuurlijk een gemeentehuis dreigt door. Het is geen museum. Dan moet je een echte selectie maken. Maar dan is er toch heel veel materiaal wat eigenlijk ook wel een verhaal van de polder, van Nederland vertelt. Ja, ook van Urk natuurlijk.
1: Ja, laten we het zo even over die schilderijen hebben. Maar eerst even die connectie tussen Urk en die luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat is die?
2: Ja, Urk was natuurlijk een eiland. Flevoland was eigenlijk nog een heleboel water. De polder was net een beetje droog. Maar voor de mensen hier, maar ook de eerste poldermedewerkers, was de luchtoorlog het eerste echte contact met de geallieerden. Elke dag kwam de bevrijding een stukje dichterbij. Als je natuurlijk 's nachts 1000 vliegtuigen over hoort gaan, dan weet je gewoon dat Duitsland het gaat verliezen. Dus dat was voor heel veel mensen toch nog een baken van hoop. Van, nou, de bevrijding, ooit gaat die komen. Ja. En ja, er zijn natuurlijk heel veel vliegtuigen neergestort tussen de 6.000 en 7.000 boven Nederland. Ja, en er zijn er heel veel in het IJsselmeer en de polder terechtgekomen.
1: Ja, en die slachtoffers of die mannen die daarin zaten, die zijn aan land gebracht dan op Urk?
2: Bijvoorbeeld heel veel op Urk, omdat de wind en de water zeg maar heel vaak richting Urk gaat. En er toen heel veel IJsselmeervissers waren die ook de lichamen opvisten. En via Urk en dan bijvoorbeeld naar Amsterdam, naar de Nieuwe Oosten begraafplaats. Daar werden ze dan aangebracht. En zodoende kregen ze toch een laatste rustplaats.
0: Ja, heel logisch dat er dus daarom een nieuwe expositie te zien is in het gemeentehuis van Urk. Gevleugeld Verleden heet dat. En die schilderijen die worden geëxposeerd, die zijn van Ab Jansen. Wat was dat voor een schilder?
2: Nou, eigenlijk is hij meer bekend als schrijver. Hij heeft heel veel boeken over de luchtoorlog geschreven. Over Wespennest Leeuwarden. Vliegbasis Leeuwarden was in de oorlog voor Duitse nachtjagers een basis. Schiphol was door de Duitsers bezet. En Ab Jansen heeft daar echt op bijzondere wijze, heeft hij ook als een pionier, als een van de eersten, heeft hij onderzoek gedaan. Door ook chronologisch dag voor dag in kaart te brengen. Dus niet alleen het dorpje waar je woont, maar hij heeft ook echt de hele paraplu van Nederland gepakt. En dag aan dag heeft hij onderzoek gedaan. Dus heeft hij voor heel veel luchtoorlogcrashes heeft hij onderzoek gedaan. Hij schreef die boeken, wat al een bijzonder is. Maar foto's was altijd moeilijk natuurlijk, want ja, exact foto's van dat vliegtuig, die bemanning. Dus hij moest ook vaak zelfs zijn illustraties zien te krijgen. En zodoende heeft hij eigenlijk zijn schilderskunst, heeft hij vanaf een gewoon niveau, heeft hij omhoog gewerkt. Ook door schildercursussen te volgen en lid te worden van een schildersclub. Heeft hij het niveau echt heel hoog gekregen in zijn leven. En dat is echt heel bijzonder om te zien.
1: Ja, die schilderijen die hebben ook een bepaalde diepte en zo. Je kijkt niet van de zijkant alleen maar tegen vliegtuigen aan, maar ook van bovenaf en van onder. En je ziet dan ook die luchtoorlog plaatsvinden. Sommige worden ook echt uit de lucht geschoten. Nou, die collectie, daar heb jij een deel van zelf in handen, hè, Pieter?
2: Ja. Wij hebben als stichting voor een beetje gereduceerde prijs mochten we het overnemen. Daar hebben we echt geluk aan gehad door de familie en kennissen die de verkoop hebben geregeld. Die hadden meer het belang dat ze op een goede plek terecht zouden komen. Als dat het misschien voor heel veel geld verkocht zou worden. Dus wij hebben er een aantal kunnen kopen. Ook met een aantal sponsoren. Die zelf ook bijvoorbeeld 1 of 2 schilderijen hebben. Die heb ik dan eventjes in bruikleen. En dan hebben ze bijvoorbeeld ook 1 of 2 schilderijen aan de stichting geschonken. Dus dat was een hele mooie mix van maatschappelijk ondernemen. Van mensen die zelf ook iets interessant vinden. Maar dan ook iets gunnen aan de stichting Urk en Oorlogstijd.
0: En die schilderijen die zijn dus nu te zien op het gemeentehuis van Urk. Daar is die expositie. Tot wanneer staan ze er allemaal?
2: Tot begin september. Dus eigenlijk moet je gewoon zeggen eind augustus. Want je weet het nooit wanneer je natuurlijk af moet breken. Maar er hangen 14 hele bijzondere schilderijen. Er is een vitrinekastje. We hebben ook een paar schaalmodellen hebben we opgehangen in de in de grote ruimte, zeg maar, de centrale hal. En dat is ook een heel bijzonder effect. En daar hebben we ook wel heel veel leuke reacties op gehad van mensen die nu voor alle leeftijden en interesses, die toch in één keer dat expositiegevoel nu ook te pakken hebben in het gemeentehuis. Mm-hmm. Wat je niet zou verwachten.
1: Nee, nou, dus als je je paspoort op gaat halen of je kind gaat aangeven, dan kun je ook nog eventjes langs de expositie. En je kunt natuurlijk gewoon altijd even binnenlopen om te kijken tijdens openingstijden. Gevleugeld verleden, nu te zien in het gemeentehuis van Urk. Pieter Hoekstra van Urk in Oorlogstijd, dank je wel.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Het is 5:10, zometeen na 5. Een overzicht van het nieuws op de radio.
1: Ik zal in ieder geval even mijn microfoon aanzetten. Dat wil altijd wel helpen als je op de radio bent. We gaan het hebben over heel veel elektriciteit. We gaan het hebben over een elektrische auto en een politieauto en een elektrisch vliegtuig. Ook hebben we wat aandacht voor een bottenrace en iets met een landschapskunstwerk. Nou, daar heb ik het heel kort en bondig gezegd. Voor meer informatie moet je gewoon blijven luisteren naar 5.
0: We praten je helemaal bij. En natuurlijk is er ook muziek. Dit zijn de Pet Shop Boys.
1: Boys?
0: Het is vrijdag, hè? Ja. Dit zijn de Pet Shop Boys en West End Girls.

0: Dit is Flevoland.
1: We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zien het wel, het gaat om de gein.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hij wordt er direct mee geassocieerd. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl ook hij bij die topperspresentatie was.
0: Dit is Flevoland.
4: Dus mensen moeten echt wel even opletten van, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Zwifteringweg in Lelystad. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur, toen de fietser werd aangereden door een personenauto. Naast ambulances en politie werd er ook een traumateam ingezet. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En een zelfgeknutselde versiering van de aanslagen op 11 september op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp, maar het zorgde voor veel ophef op sociale media en in landelijke media. Zometeen uitgebreid het nieuws van vandaag uit de provincie na het NOS-journaal.
7: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, die hagel en windstoten die zijn in ieder geval hier in Lelystad wel aan de orde op dit moment.
11: Het gaat helemaal los.
9: Ja.
11: Gevaarlijk hoor. Doe voorzichtig als je in de auto zit of nog op weg moet gaan. Het is ook druk op de weg en ik vermoed zomaar dat dat ook komt door het slechte weer. Op de A6 bijvoorbeeld sta je stil, Muiden-Lelystad, tussen Almere-Buiten en Lelystad, 20 minuten. De A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagestein, ook 20 minuten stilstaan. En tussen Beeldhoven en Huizen, 11. De A28, Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, ruim 20 minuten. Diezelfde A28, maar dan tussen afrit Den Dolder en Nijkerk. 20 minuten tijdsverlies. De N50, Hemmeloord-Zwolle, tussen Ens en Kampen-Zuid. 10 minuten. En tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 11 minuten. De N301 Almere-Barneveld, tussen de N305 en de A28, 7. En op de N302 Lelystad-Harderwijk, tussen de afrit Dronten en de N305, ruim 10 minuten vertraging daar. En dan heb ik alleen nog maar de langste files genoemd van dit moment. Dan de snelheidscontroles. Het zijn er twee. Eén daarvan op de N305. Dat is de binnenringweg bij Dronten, bij hectometerpaal 0,4. En op de dijk word je ook nog steeds geflitst tussen Lelystad en Enkhuizen. Daar vind je de controle bij hectometerpaal 52,6.
9: Een bijzonder geluidskunstwerk is volgende maand te zien op Oerol Festival op Terschelling. En dat heeft alles te maken met windturbines uit Ens. Hoe het zit, hoor je zo in Studio Flevoland.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Mijn internet is traag, maar ik wil de show.
16: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
15: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
16: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
16: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Ik wil sneller snel.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Pharrell Williams en Happy. Ik denk dat er toch best wel wat mensen zijn die heel vrolijk worden hoor van dit weer. Het is wel een gaaf gezicht, al het onweer, ja? Dat gerommel en gedoe.
1: Ja, wij houden regelmatig de lepelaars in het nieuwe natuurgebied hier in de gaten. Daar staat een mooie camera op de broedkolonie. Maar die arme kuikens, die lepelaar, ik weet, ze zijn natuurlijk watervogels. Maar als je zo klein bent, dan heb je nog helemaal niet dat waterdichte spul in je veertjes zitten. Dus die moederlepelaars, die zijn op dit moment heel druk met over ze heen zitten. Met heel veel vleugels en zo.
0: Ach. Zometeen krijg je van ons, of van de mensen van Weerplaza, een vers weerbericht, helemaal live. De laatste ontwikkelingen over het weer hoor je zo na dit nieuws.
1: Een bijzonder geluidskunstwerk in Ens. Turbine Songs, oftewel liedjes van de windturbines. Het is een project van kunstenaar Dennis van Tilburg dat komende maand te zien is tijdens het Oerolfestival op Terschelling. Maar Flevoland, die heeft dit weekend alvast de primeur. Je hoort een verslag van Roger Dankerlui.
2: Nou, we horen allemaal geluiden door elkaar heen. Dennis van Tilburg, kunstenaar. Wat staat hier allemaal?
3: Ja, dit is Turbine Songs. Dat is een project dat ik heb ontwikkeld. Ik heb het ook geïnspireerd op het landschap in Flevoland. En daar staan dus heel veel windturbines. En dat heeft mij geïnspireerd eigenlijk om te kijken, kan ik eigenlijk zelf windturbines bouwen? En ik ben muzikant en ik maak elektronische muziek. En ik dacht van, kan ik mijn eigen stroom opwekken door zelf windturbines te bouwen en daarmee muziek te maken? En dat is eigenlijk een onderzoek ben ik gestart. En dat is een beetje uitgemond in dit. Het zijn er heel veel geworden. En het is een kunstwerk, een soort sculptuur, geluidssculptuur van windturbines die stroom opwekken en daar weer meteen muziek maken.
2: Het gaat om de kleinste windmolens van de provincie, 4,5 meter hoog. En het draait allemaal om uiteindelijk deze speakers.
3: Drie fasen spanning komt eruit en dan komt het door een gelijkrechter. En dan heb ik daar nog weer een klein omvormertje op zitten en daar maakt het 12 volt van. En dat gaat dan weer naar een klein versterkertje wat ik op de speaker heb geschroefd. En daar hangt dan een oude smartphone aan en ik heb een muziekcompositie gemaakt in 25 sporen. Wat is afspeeld over al die oude smartphones.
2: Het landschapskunstwerk staat in Ens op de akkers van de No Shit boerderij Zonnegoed aan de Oude Emmeloorderweg. En het is dit weekend gratis te bezoeken voor publiek.
4: Ja, het is bijzonder dit. Het is zo mooi dat je, als je bij de boerderij al aankomt rijden en je auto parkeert, dat je al heel in de verte iets hoort waarvan je denkt van wat hoor ik nou, allemaal klanken. Maar het is heel mooi dat het zo opgaat in het landschap.
5: De geluiden komen gewoon van boksen. Terwijl je hebt zo erg het idee dat je midden in een soort van raar bos loopt.
2: Nu in Ens, maar het Oerolfestival, wereldwijd bekend, dat komt eraan, hè?
3: Ja, over 2 weken dan staan we op Oerol. Dus dat is ook heel spannend. En dit is eigenlijk ook onze try-out, dat we het eerst hier laten zien. Het is ook voor een groot gedeelte geïnspireerd op Flevoland. Dus ik vond het ook heel mooi om het hier voor het eerst te laten zien. En op Oerol ben ik heel benieuwd hoe het daar gaat zijn. Daar staan we op het strand. En later ook nog, in oktober, staan we ook nog op het Aluminus Festival in Almere. En daar gaan ze ook, behalve geluid, ook licht maken.
1: Ja, je denkt dat wij dat eronder hebben gezet.
0: Oh, ik word er gek van.
1: Ja, maar het is dus gewoon de wind die je hoort. Die continu dus die propellers van, of noem je dat, die bladen van die windmolens van hem in beweging brengen. En daar komt dat geluid dan uit. Dat was een mooie reportage van Roger Dankerlui.
0: We hangen aan je lippen, Donnie de Koning van Weerplaza. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Gaat behoorlijk los, zeg, bij ons in de provincie.
1: Ja, we moeten even zeggen, dat is nu 4:15 dat we dit opnemen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dit is live, hoor.
1: Dit is live.
6: Dit is zeker live.
1: Dit is live, maar je gaat nog een keer in herhaling na 6:00. Dus dan kan het weer er weer helemaal anders zijn.
6: Ja, dat klopt zeker. Ja, die buien trekken natuurlijk ook heel snel over. Maar op dit moment is de hoogste windstoot gemeten in Flevoland, in de Noordoostpolder, 96 km per uur maar liefst.
1: Wow.
6: En dat kan echt wel wat schade opleveren, hoor. Zeker natuurlijk omdat al die bomen ook al in blad staan. En het komende uur, 2 uur, tot een uur of 7 kan het nog wel eventjes doorgaan. Maar daarachter wordt het gelukkig allemaal een stuk droger. Die temperatuur die duikt nu ook al snel omlaag. We hebben de 30 graden gehaald vandaag, maar inmiddels is het nog maar een graad of 20. En vannacht koelt het dan uiteindelijk af naar een graad of 14. En dan is het ook gewoon droog en rustig weer. Dus nog een paar uurtjes volhouden.
1: Ja, ik vond het wel bijzonder, want gisteren was nog de vraag of het hier wel los zou barsten. Maar volgens mij heel Nederland heeft hier een beetje mee te maken. Zo zag die radar eruit.
6: Ja, klopt inderdaad. De weermodellen hadden het heel erg moeilijk mee. Ook vanochtend nog was er eigenlijk nog steeds heel veel onduidelijkheid. Dus ja, we zijn dan gewoon letterlijk de radarbeelden aan het analyseren en te kijken waar een buitje oppopt. En op basis daarvan kunnen we dan vaak wel een bepaalde richting gaan geven. En ja, dat was vandaag dus ook zo. Dus dat is eigenlijk ook vaak het advies wat we geven van check vooral ook zelf die radar, zeker met dit soort buiensituaties.
1: Ja. Nou, morgen dan. Dan hopen we natuurlijk wel dat we erop uit kunnen in het weekend.
6: Ja, dat kan ook zeker hoor, want het wordt eigenlijk een prachtige dag. De temperatuur loopt op naar 23 of 24 graden. Misschien dat we lokaal zelfs wel de 25 graden nog aantikken. En het blijft gewoon de hele dag droog, met ook flink wat zonneschijn erbij. Dus dat ziet er hartstikke goed uit. Zondag, dan is er wel weer kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur gaat dan nog wat verder omlaag, naar de graad of 22. En in de nieuwe week zien we dan ook die zomerse waarde niet meer terug. Met temperaturen vaak rond de graad of 20. En zeker op de dinsdag kunnen er ook echt wel weer felle buien gaan overtrekken. Dus wat wordt er weer de volgende dag om in de gaten te houden?
0: Nou, het is weer voorbij, die mooie zomer, zou je nu bijna zeggen.
6: Inderdaad, maar gelukkig moet hij nog beginnen. Dus dat is,
0: dat is ook alweer zo. Donnie de Koning, dankjewel. Eet smakelijk voor straks.
6: Tot de volgende.
0: Door met het nieuws. De politie zet de volgende stap in verduurzaming. Bij de politieacademie in Lelystad werden vandaag nieuwe elektrische voertuigen gepresenteerd om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Je hoort een verslag van Hilde Verwij.
7: Heb je er stiekem al in gereden, Lennart?
8: Ik heb er zeker al stiekem in gereden. Ik heb hem zelfs uitvoerig getest samen met mijn collega's.
9: Deze Skoda Enyaq wordt het basispolitievoertuig en de Cupra Born gaat voor handhavingstaken dienen. En dan hebben we ook nog dit groene gevaarte. Een volledig elektrische DAF die als reizende kledingwinkel gaat dienen.
10: Of er komen 25 mensen naar Apeldoorn, of wij rijden één keer deze bus naar een eenheid toe waar we staan en waar ze op een aantal dagen aangekleed kunnen worden.
9: Gekleed en wel terug in de politieauto, waar de grote hamvraag natuurlijk is.
7: Wat is de actieradius?
8: Nou, ze gaan om en nabij zitten ze rond de 450 kilometer met de actieradius.
9: En hoe hard kan die?
8: Deze auto's kunnen zeker de 170 kilometer halen, wat ook binnen onze brandsrichtlijn moet kunnen. En dat halen ze ruim.
7: Ja, is 170 dan ook je max?
8: We kunnen in principe nog harder. En anders komen er nog snellere auto's erbij om de achtervolging op te pakken.
9: En nu we hier toch zijn, pakken we ook nog even een drempeltestje mee.
8: Testen of de bodemvrijheid voldoende is. Dat we niet het kartenpan of het anders kapot maken.
7: Ja, nu misselijk of valt het mee?
8: Ik niet misselijk. Jij wel?
7: Beetje.
0: Dat is nog even wennen in zo'n snelle politieauto. Hilde Verwij.
1: Nou, ik wil nog even zeggen, want jij reed van de week in een elektrisch autootje van ons.
0: Ja.
1: Toen ging jij inhalen waar je 130 mag. Dus je ging iets harder.
0: Ja, iets harder, ja.
1: Ja. En, maar hij ging niet harder dan
0: 140.
1: Ja, dus ik vraag me af of deze dan ook begrensd zijn, die van die politieauto's. Want die moeten toch wel eens sneller op.
0: Nou, en dat vertelde die politieagent. Hij kan maximaal 170 km per uur zo ongeveer.
1: Oh, okay.
0: Dus iets sneller dan de autootjes van de omroep. Maar goed, wij mogen ook niet te hard rijden.
1: Nee, 140 is ook overdreven. Je deed het ook niet echt.

0: Jaren 80 komt lekker binnen gefietst op deze vrijdagmiddag. Je mag nog vanmiddag spreken op dit moment. Dat was The Promise You Made van... Ja, dat kan ik niet lezen.
1: Kun je dat niet lezen?
0: Nee.
1: Nu
0: nee.
1: Wel?
0: Ja, Cock Robin.
2: Ja, iets groter gemaakt. Dan gaan we het water op. Daar was het droog eerder vandaag. We gaan naar het Markermeer, want daar werd voor het eerst een botterrace gehouden. 9 houten platbodems die vertrokken vanuit Bataviahaven in Lelystad. Je hoort een verslag van Marielle Bakker.
3: Oh, wat een gezellige. 1, 2, yo!
4: De botters zijn varend erfgoed uit het Zuiderzeeverleden. De vissersschepen komen uit voormalige Zuiderzeehavens en één uit Almere. En vandaag zeilen ze voor het eerst het rondje Marker Waddenrace.
3: 3, 2, 1, start!
0: Dirk-Jan Verdoorn, hoe ging de start?
5: Goed, alhoewel er wel lijkt dat er wat communicatie... verschil is tussen de verschillende schippers. Want sommigen gaan nu de boeironde en anderen die gaan over de lijn en gelijk weer terug. Dus dat maakt het wel boeiend, zeg maar.
6: Gas erop, mannen, gas erop.
5: Al moet ik kruipen, blote voet.
7: De wedstrijd gaat geweldig. We hebben een chaotische start gehad. Ze begrepen niet helemaal wat ze moesten doen, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat we met z'n allen een leuke dag uit hebben.
8: Paul Kemps van de zeilvereniging. Is er wel genoeg wind?
7: Ja, het is een lekker windje. Er zijn natuurlijk geen professionele zeilers aan boord. Dus het is goed dat het wat rustiger gaat. En we hebben alle tijd.
4: Hier ligt de botter uit Almere nog op kop. Maar uiteindelijk finisht de platbodem uit Bunschoten als eerste. En Almere als vierde.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een

0: In huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Zwifte Ringweg in Lelystad. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur toen de fietser werd aangereden door een personenauto. Naast ambulances en politie werd ook een traumateam ingezet. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een zelfgeknutselde impressie van de aanslagen op 11 september... op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Het decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp... maar zorgde voor ophef op sociale media en in landelijke media. Volgens Dorpsbelang was het bedoeld als herdenking van de slachtoffers... maar in overleg met de gemeente is besloten om het kunstwerk te verwijderen. Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode. Kadil werd in februari van dit jaar verhuurd en maakte in Zwitserland indruk met veel doelpunten en assists. De 23-jarige Fransman had in Almere nog een contract tot 2027, maar zet zijn loopbaan nu voort in Genève. En in Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren. Dat blijkt uit de regionale geboortecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen op Urk blijft het aantal stabiel. Overigens krijgen vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen. Nu is dat gemiddeld bij 30 jaar in 5 maanden. In 2000 was dat nog 29 jaar en 1 maand. Al dit nieuws nog even rustig nalezen en ook in het weekend op de hoogte blijven. Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Voor de enquêtecommissie zei oud-minister Bruno Bruins dat er toen nog geen bevestigde coronagevallen waren in Nederland. Hongarije kan de bevroren EU-tegoeden van ruim 16 miljard euro krijgen als de regering de beloofde hervormingen heeft doorgevoerd. De nieuwe Hongaarse premier Magyar en de Europese Commissie hebben daarover afspraken gemaakt. De koningin Maxima heeft haar reservistenopleiding bij Defensie afgerond. Op de kazerne in Breda kreeg Maxima haar baret uitgereikt.
8: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie kunnen nog enkele regen- en onweersbuien overtrekken, maar in de loop van de avond wordt het een stuk droger. En in de nacht is het dan uiteindelijk ook droog met daarbij minima uiteindelijk rond een graad of 14. Morgen dan wordt het een droge dag met temperaturen rond 23 tot misschien zelfs wel 25 graden en flink wat zonneschijn daarbij. Op zondag dan staan er wel weer de nodige buien op het programma met dan maxima rond een graad of 22.
9: Dank je, Donnie. Dan de verkeersinformatie. Je krijgt de files die eruit springen en die dus wat langer duren. Nou, dat geldt zeker voor de A28, Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, een half uur stilstaan. En op diezelfde snelweg, maar dan tussen afrit Den Dolder en Nijkerk, ruim 20 minuten oponthoud. En op de A6, tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport, daar zo'n 10 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles. Controle, moet ik zeggen. Het is er nog maar eentje. Die vind je op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad bij hectometerpaal 52,6.
10: Eerder
6: Eerder dit uur hadden we aandacht voor elektrische politieauto's. Maar er komen ook mogelijk

0: Elektrische vrachtvliegtuigen naar Flevoland. Er was er vandaag eentje op bezoek. Volgens mij kwam hij niet aanvliegen, maar via de weg. Maar we waren er even bij om een kijkje te nemen op Lelystad Airport.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: We moeten natuurlijk ten volle genieten van dit nummer. Hij duurt niet voor niets 6 minuten 39 en 900 of zoiets. Dire Straits, Sultans of Swing.
1: We hadden er gisteren al even aandacht voor in deze uitzending. Maar nu kwam hij echt op bezoek op Lelystad Airport. Ik heb het over het volledig elektrische Beta-vliegtuig. Als het aan bedrijf eSmart Avia ligt, wordt de Beta in de toekomst de vaste bezoeker van Lelystad voor vrachtvluchten met expresgoederen. Verslaggever Richard Schuurman die nam een kijkje.
2: Nou, rond 12:15 kwam de Beta, een volledig elektrisch vliegtuig, hier op Lelystad Airport binnen. Je hoorde hem eigenlijk niet. Jonas van Stekelenburg, u bent van het bedrijf eSmart Avia. En u heeft het plan om met dit soort vliegtuigen vanaf eind volgend jaar eigenlijk een netwerk op te zetten met vrachtvluchten. Onder andere vanaf Lelystad Airport. Hoe realistisch is nu uw plan om met dit soort vliegtuigen in Nederland te gaan vliegen?
3: Nou, technisch is het allemaal mogelijk. Dus dat is het korte antwoord. Maar er moet nog wel veel gebeuren, ja. Dus het vliegtuig kan, dat hebben jullie gezien net. Het vliegt nu door Nederland 100, 200 kilometer. Dus dat kan allemaal al. Dat zie je nu ook al. Maar dan moet het ook nog overal aangesloten kunnen worden. Opgeladen kunnen worden. En er moet plek zijn. En er moet de markt zijn. Daar zijn we nu mee bezig. Maar je moet je voorstellen naar Londen. Dat is moeilijk aan te rijden met een busje. En dat moet ook snel. Dus naar Londen moet je je voorstellen dat we dat over een jaar, ruim een jaar, dat we dat gaan bedienen.
2: Ja. U wil dadelijk een soort expresscourier in de lucht worden. Maar voor wat voor spullen dan?
3: Nou, je hebt het over vaccins, je hebt het over organen, je hebt het over spoedzaken. Dus soms staat er een machine stil in Schotland en er moet een onderdeel naartoe. Nou, dat zou met zo'n vliegtuig kunnen gaan. En dat gebeurt nu ook al. Hè. Ik ben zelf bij Maastricht betrokken geweest. Daar vliegen we dagelijks van dit soort zaken naar de UK toe. En hier op Amsterdam en Lelystad gebeurt het ook al heel veel. Dus het is een markt die al bestaat.
2: En wat is dan de positie van Lelystad Airport in uw plan?
3: Nou kijk, de markt zit in de Randstad. Dus dat is, hoeven we ook niet omheen te draaien. Schiphol is gewoon ook voor ons het meest aantrekkelijk. Ook 24 uur. Dus dat is allemaal net iets mooier. Daar zit ook iedereen. Daar zit de douane, weet ik het allemaal. Maar hier is het ook weer, heeft ook weer voordelen. Want hier kan je rustig plannen. Hier kan je je vliegtuigen onderhouden. Hier kan je mensen opleiden. Hier kan je onderhoud plegen. Dus dat is ook weer een voordeel.
2: Directeur Jan Eerkens van Lelystad Airport. Ja, de Beta, een elektrisch vliegtuig aan uw laadpaal. Daarnaast staat ook een elektrisch vliegtuig. Dat is de toekomst van uw vliegveld eigenlijk, hè?
4: Ja, dit is toch een fantastische ontwikkeling. Je ziet hier de prachtige Beta staan. Daarnaast de Pipistrel. De Beta is net vanuit Den Helder naar ons toegevlogen. Ja, dit is een hele mooie stap voorwaarts.
2: Is Lelystad Airport klaar voor elektrisch vliegen?
4: Ja, zeker is Lelystad Airport klaar voor elektrisch vliegen. We zijn de eerste in Europa met een openbaar laadplein. Dus we hebben 2 jaar geleden al de laadpalen hiervoor neergezet. Nu kunnen al dagelijks komen hier elektrische vliegtuigen hun vliegtuig hier laden. Daar vragen we overigens helemaal niks voor. Er hoeven ook geen havengelden voor worden betaald. Omdat we het belangrijk vinden dat Lelystad Airport ook een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling die de luchtvaart moet doormaken.
2: Nou is het bedrijf eSmart Avia van plan om vrachtvluchten vanaf onder andere Lelystad Airport te gaan organiseren vanaf eind volgend jaar met dit soort vliegtuigen. Maar het ontwerp luchthavenbesluit, ja, aan de ene kant sluit het niet uit dat er vrachtverkeer en postverkeer mogelijk is. Maar toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen heeft gezegd van ja, we gaan geen vrachtvluchten op Lelystad doen, want daar is de infrastructuur er niet voor. Zet dit nu de deur open naar vrachtvluchten?
4: We hebben altijd gezegd geen nacht en geen vracht. Dit is natuurlijk van andere orde. De vracht waar we in het verleden altijd over hebben gehad. Minister Nieuwenhuizen in 2018 heeft het daarover gehad. En toen waren de vrachtvliegtuigen zijn over het algemeen niet de meest duurzame en stille vliegtuigen. We zijn nu 8 jaar verder. De tijd heeft niet stilgestaan. Innovatie heeft niet stilgestaan. En dit is een mooie start voor een nieuwe type van vracht. Maar het zou ook orgaanvervoer kunnen zijn.
2: Maar past dit type vluchten nu vandaag al in uw planning? Kan dit vandaag al? Of moet u nog wachten dat er dat luchthavenbesluit en die natuurvergunning allemaal rond is?
4: Nee, dat kan vandaag al. Hij is er ook vandaag.
2: Wat is voor u de grootste beer op de weg nog?
3: Eigenlijk de certificering in Amerika. Dus daar,
2: het vliegtuig?
3: Ja, dus daar de Amerikanen, die moeten eigenlijk zeggen, hier mag mee gevlogen worden, hier mag je de weg mee op, hebben wij zo spreken.
2: Dat wordt eind dit jaar verwacht, hè? Begin volgend jaar.
3: Volgend jaar wordt het verwacht. En dan moeten de Europeanen het ook nog goedkeuren en dan mogen we echt van start. Dus daar zitten we een beetje op de time. Als we dat echt in de smies hebben van dat gaat nu gebeuren, dan gaan we daar kort daarvoor, een half tot een jaar daarvoor, gaan we alles inrichten.
1: En als laatste hoorde je Jonas van Stekelenburg van eSmart Avia.

0: Voordat je het weet is het weer zover, die ochtend, somjeu. En morning, het is 6:13 geworden.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Dat is bekend geworden in een ontnemingszaak die het OM is begonnen tegen de oud-speler van onder meer Ajax en Spartak Moskou. En ook tegen zijn neef, zegt de persofficier.
2: De verdachte is veroordeeld voor twee partijen cocaïne, de invoer daarvan. En één daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken.
1: De Promes kreeg 2 jaar geleden 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. En met die smokkel zou hij miljoenen hebben verdiend.
0: Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Ye, beter bekend onder zijn oude naam Kanye West, niet toe te laten. Dat zegt minister Van den Brink.
3: Wij hebben ons te houden aan de Schengen-grenscode. Dat gaat over openbare orde, nationale veiligheid. En hoewel ik natuurlijk alle uitspraken van hem ten zeerste veroordeel uit het verleden, is er op dit moment geen aanwijzing dat dat op dit moment een reden kan zijn om hem te weren.
0: Ye heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelredome voor 2 concerten van Ye.
1: In Maastricht zijn steeds meer zorgen om het onderzoek naar het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan. Volgens betrokkenen zijn bij de opgraving grote fouten gemaakt door archeoloog Wim Dijkman, waardoor een flink deel van het botmateriaal nu misschien onbruikbaar is voor onderzoek. Dat zegt deze verslaggever.
4: Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat. En hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen, zeggen zij.
1: Ja, het skelet ligt op dit moment bij Hogeschool Saxion in Deventer. Daar wordt onderzocht of het daadwerkelijk om de resten van de musketier gaat. Over een aantal weken komt er mogelijk meer duidelijkheid over.
0: En de verkeersboetes in Nederland die worden per 1 januari volgend jaar nog hoger. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Veel mensen hebben kritiek op de hoogte van de boetes. En dat geldt ook voor instanties zoals het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Ze vinden dat de bedragen niet in verhouding staan ten opzichte van boetes voor ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Minister Van Wil erkent ook dat sommige verkeersboetes hoog zijn, maar hij zegt dat de verhoging heel normaal is en bij veel meer dingen gebeurt.
5: Wat ik heb beloofd in het vorige kabinet, en dat doe ik ook nu weer, is dat ik niet zal doen wat vorige kabinetten hebben gedaan, namelijk het autonoom verhogen van de boetes de begroting op orde te krijgen. Maar wat we wel doen, dat doen we met alle boetes, alle sancties, is die elk jaar corrigeren voor de inflatie. Daarmee worden ze niet hoger, want relatief gezien gaan ze gewoon mee met de ontwaarding van het geld. Dat is gewoon een systeemcorrectie.
0: Ja, het is al hoog, het wordt nog hoger, dus ja, kunt je me beter aan de verkeersregels houden, denk ik dan maar.
1: Hoeveel was het ook weer met je telefoon in hand? €479 of zo?
0: Ja, zoiets inmiddels wel. En dan komt er nog administratiekosten bij ook. Ja, ik ben in december heb ik een bon gekregen voor fout parkeren. Was ik het niet mee eens, ben ik in bezwaar gegaan. Ik heb nog steeds niks gehoord, dus bijna een half jaar later. Dus ik hoop dat ik niet hoef te betalen.
1: Nee, of dat het verhoogd wordt, omdat je de tussentijd nog niet betaald hebt.
0: Nou, straks luistert het OM mee, ligt er maandag een brief van mij op de mat.

0: Dit is Flevoland.
1: We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zien het wel, het gaat om de geen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hij wordt er direct mee geassocieerd. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl ook hij bij die toppers perspresentatie was.
0: Dit is Flevoland.
4: Dus mensen moeten echt wel even opletten van, hey, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Zwifte Ringweg in Lelystad. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur toen de fietser werd aangereden door een personenauto. En een in elkaar geknutseld kunstwerk van de aanslagen op 11 september... op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Het decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp, maar het zorgde voor ophef op sociale media en in de landelijke media. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 1/2 uur extra. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten vertraging. En een stuk verderop tot aan Ravenstein 1/4 extra reistijd. Op de N225 van Renen naar Oosterbeek heb je tussen Wageningen en de A50 een half uur vertraging. En je moet nog steeds rekening houden met de zware onweersbuien die van west naar oosten over het land trekken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een bijzonder geluidskunstwerk is volgende maand te zien op Oerol Festival op Terschelling. En dat heeft alles te maken met windturbines uit Enns. Hoe het zit, hoor je zo in Studio Flevoland.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
23: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
25: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
26: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Een bijzonder geluidskunstwerk in Ens. Turbine Songs, oftewel liedjes van de windturbines. Het is een project van kunstenaar Dennis van Tilburg dat komende maand te zien is tijdens het Oerolfestival op Terschelling. Maar Flevoland, die heeft dit weekend alvast de primeur. Je hoort een verslag van Roger Dankerlui.
1: Nou, we horen allemaal geluiden door elkaar heen. Dennis van Tilburg, kunstenaar. Wat staat hier allemaal?
2: Ja, dit is Turbine Songs. Dat is een project dat ik heb ontwikkeld. Ik heb het ook geïnspireerd op het landschap in Flevoland. En daar staan dus heel veel windturbines. En dat heeft mij geïnspireerd eigenlijk om te kijken, kan ik eigenlijk zelf windturbines bouwen? En ik ben muzikant en ik maak elektronische muziek. En ik dacht van, kan ik mijn eigen stroom opwekken door zelf windturbines te bouwen en daarmee muziek te maken? En dat is eigenlijk een onderzoek ben ik gestart. En dat is een beetje uitgemond in dit. Het zijn er heel veel geworden. En het is een kunstwerk, een soort sculptuur, geluidssculptuur van windturbines die stroom opwekken en daarmee meteen muziek maken.
1: Het gaat om de kleinste windmolens van de provincie, 4,5 meter hoog. En het draait allemaal om uiteindelijk deze speakers.
2: Drie fasen spanning komt eruit en dan komt het door een gelijkrechter. En dan heb ik daar nog weer een klein omvormertje op zitten en daar maakt het 12 volt van. En dat gaat dan weer naar een klein versterkertje wat ik op de speaker heb geschroefd. En daar hangt dan een oude smartphone aan en ik heb een muziekcompositie gemaakt in 25 sporen. Wat is afspeeld over al die oude smartphones.
1: Het landschapskunstwerk staat in Ens op de akkers van de No Shit boerderij Zonnegoed aan de Oude Emmeloorderweg. En het is dit weekend gratis te bezoeken voor publiek.
3: Ja, het is bijzonder dit. Het is zo mooi dat je als je bij de boerderij al aankomt rijden en je auto parkeert, dat je al heel in de verte iets hoort waarvan je denkt van wat hoor ik nou, allemaal klanken. En maar het is heel mooi dat het zo opgaat in het landschap.
4: De geluiden komen gewoon van boksen. Terwijl je hebt zo erg het idee dat je midden in een soort van raar bos loopt.
1: Nu in Ens, maar het Oerolfestival, wereldwijd bekend, dat komt eraan, hè?
2: Ja, over 2 weken dan staan we op Oerol. Dus dat is ook heel spannend. En dit is eigenlijk ook onze try-out, dat we het eerst hier laten zien. Het is ook voor een groot gedeelte geïnspireerd op Flevoland. Dus ik vond het ook heel mooi om het hier voor het eerst te laten zien. En op Oerol ben heel benieuwd hoe het daar gaat zijn. Daar staan we op het strand. En later ook nog, in oktober, staan we ook nog op het Aluminus Festival in Almere. En daar gaan ze ook, behalve geluid, ook licht maken.
0: Ja, je denkt dat wij dat eronder hebben gezet.
5: Ik word er gek van.
0: Ja, maar het is dus gewoon de wind die je hoort. Die continu dus die propellers van, of noem je dat, die bladen van die windmolens van hem in beweging brengen. En daar komt dat geluid dan uit. Dat was een mooie reportage van Roger Dankerlui.

0: We hangen aan je lippen, Donnie de Koning van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gaat behoorlijk los, zeg, bij ons in de provincie.
2: Ja, we moeten even zeggen, dat is nu 4:15 dat we dit opnemen.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Dit is live, hoor.
2: Dit is live.
1: Dit is zeker live.
2: Dit is live, maar je gaat nog een keer in herhaling na 6:00, dus dan kan het weer helemaal anders zijn.
1: Ja, dat klopt zeker. Ja, die buien trekken natuurlijk ook heel snel over. Maar op dit moment is de hoogste windstoot gemeten in Flevoland, in de Noordoostpolder, 96 km per uur maar liefst.
2: Wow.
1: En dat kan echt wel wat schade opleveren, hoor. Zeker natuurlijk omdat al die bomen ook al in blad staan. En het komende uur, 2 uur, tot 1:00 of 7:00 kan het nog wel eventjes doorgaan, maar daarachter wordt het gelukkig allemaal een stuk droger. En die temperatuur die duikt nu ook al snel omlaag. We hebben de 30 graden gehaald vandaag, maar inmiddels is het nog maar 1 graad of 20. En vannacht koelt het dan uiteindelijk af naar 1 graad of 14. En dan is het ook gewoon droog en rustig weer. Dus nog een paar uurtjes volhouden.
2: Ja, ik vond het wel bijzonder, want gisteren was nog de vraag of het hier wel los zou barsten. Maar volgens mij heel Nederland heeft hier een beetje mee te maken. Zo zag die radar eruit.
1: Ja, klopt inderdaad. De weermodellen hadden het heel erg moeilijk mee. Ook vanochtend nog was er eigenlijk nog steeds heel veel onduidelijkheid. Dus we zijn dan gewoon letterlijk de radarbeelden aan het analyseren en te kijken waar een buitje oppopt. En op basis daarvan kunnen we dan vaak wel een bepaalde richting gaan geven. En dat was vandaag dus ook zo. Dus dat is eigenlijk ook vaak het advies wat we geven. Van check vooral ook zelf die radar, zeker met dit soort buiensituaties.
2: Ja. Nou, morgen dan. Dan hopen we natuurlijk wel dat we erop uit kunnen in het weekend.
1: Ja, dat kan ook zeker, hoor, want het wordt eigenlijk een prachtige dag. Temperatuur loopt op naar 23 of 24 graden. Misschien dat we lokaal zelfs wel de 25 graden nog aantikken. En het blijft gewoon de hele dag droog, met ook flink wat zonneschijn erbij. Dus dat ziet er hartstikke goed uit. Zondag dan is er wel weer kans op een enkele regen- of onweersbui. Temperatuur gaat dan nog wat verder omlaag naar 1 graad of 22. En in de nieuwe week zien we dan ook die zomerse waarden niet meer terug. Met temperaturen vaak rond 1 graad of 20. En zeker op de dinsdag kunnen er ook echt wel weer felle buien gaan overtrekken. Dus wat wordt er weer de volgende dag om in de gaten te houden?
0: Nou, het is weer voorbij, die mooie zomer, zou je nu bijna zeggen.
1: Inderdaad, maar gelukkig moet hij nog beginnen. Dus dat is
0: ook alweer zo. Donnie de Koning, dankjewel. Eet smakelijk voor straks.
1: Tot de volgende.

0: Door naar het nieuws. De politie zet de volgende stap in verduurzaming. Bij de politieacademie in Lelystad werden vandaag nieuwe elektrische voertuigen gepresenteerd om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Je hoort een verslag van Hilde Verwij.
1: Heb je er stiekem al in gereden, Lennart?
2: Ik heb er zeker al stiekem in gereden. Ik heb hem zelfs uitvoerig getest samen met mijn collega's.
3: Deze Skoda Enyaq wordt het basispolitievoertuig en de Cupra Born gaat voor handhavingstaken dienen. En dan hebben we ook nog dit groene gevaarte. Een volledig elektrische DAF die als reizende kledingwinkel gaat dienen.
4: Of er komen 25 mensen naar Apeldoorn, of wij rijden één keer deze bus naar een eenheid toe waar we staan en waar ze op een aantal dagen aangekleed kunnen worden.
3: Gekleed en wel terug in de politieauto, waar de grote hamvraag natuurlijk is:
1: wat is de actieradius?
2: Nou, ze gaan om en nabij zitten ze rond de 450 kilometer met de actieradius.
3: En hoe hard kan die?
2: Deze auto's kunnen zeker de 170 kilometer halen, wat ook binnen onze brandsrichtlijn moet kunnen. En dat halen ze ruim.
1: Ja, is 170 dan ook je max?
2: We kunnen in principe nog harder. En anders komen er nog snellere auto's erbij om de achtervolging op te pakken.
3: En nu we hier toch zijn, pakken we ook nog even een drempeltestje mee.
2: Testen of de bodemvrijheid voldoende is. Dat we niet het kartenpan of wat anders kapot maken.
1: Ja, nu misselijk of valt het mee?
2: Ik niet misselijk. Jij wel?
1: Een beetje.
0: Dat is nog even wennen in zo'n snelle politieauto. Hilde Verwij.
5: Nou, ik wil nog even zeggen, want jij reed van de week in een elektrisch autootje van ons.
0: Ja.
5: Toen ging jij inhalen waar je 130 mag. Dus je ging iets harder.
0: Ja, iets harder, ja.
5: Ja. En maar hij ging niet harder dan
0: 140.
5: Ja, dus ik vraag me af of deze dan ook begrensd zijn, die van die politieauto's. Want die moeten toch wel eens sneller op.
0: Nou, en dat vertelde die politieagent. Ik kan maximaal 170 kilometer per uur zo ongeveer.
5: Oh, okay.
0: Dus iets sneller dan de autootjes van de omroep. Maar goed, wij mogen ook niet te hard rijden.
5: Nee, 140 is ook overdreven. Je deed het ook niet echt.

0: down the road.
1: Dan gaan we het water op. Daar was het droog eerder vandaag. We gaan naar het Markermeer, want daar werd voor het eerst een botterrace gehouden. 9 houten platbodems die vertrokken vanuit Bataviahaven in Lelystad. Je hoort een verslag van Marielle Bakker.
2: Oh, wat een gezellige. 1, 2, yo!
3: De botters zijn varend erfgoed uit het Zuiderzeeverleden. De vissersschepen komen uit voormalige Zuiderzeehavens en één uit Almere. En vandaag zeilen ze voor het eerst het rondje Marker Waddenrace.
2: 3, 2, 1, start!
3: Dirk-Jan Verdoorn, hoe ging de start?
2: Goed. Alhoewel er wel lijkt dat er wat communicatie... verschil is tussen de verschillende schippers. Want sommigen gaan nu de boeironde en anderen die gaan over de lijn en gelijk weer terug. Dus dat maakt het wel boeiend, zeg maar.
4: Gas erop, mannen, gas erop.
2: Al moet ik kruipen, blote voet. De wedstrijd gaat geweldig. We hebben een chaotische start gehad. Ze begrepen niet helemaal wat ze moesten doen, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat we met z'n allen een leuke dag uit hebben.
5: Paul Kemps van de zeilvereniging. Is er wel genoeg wind?
2: Ja, het is een lekker windje. Er zijn natuurlijk geen professionele zeilers aan boord. Dus het is goed dat het wat rustiger gaat. En we hebben alle tijd.
3: Hier ligt de botter uit Almere nog op kop. Maar uiteindelijk finisht de platbodem uit Bunschoten als eerste. En Almere als vierde.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Zwifte Ringweg in Lelystad. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur toen de fietser werd aangereden door een personenauto. Naast ambulances en politie werd ook een traumateam ingezet. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een zelfgeknutselde impressie van de aanslagen op 11 september op het World Trade Center in New York is weggehaald in Espel. Het decor was gemaakt voor de viering van het 70-jarig bestaan van het dorp, maar zorgde voor ophef op sociale media en in landelijke media. Volgens Dorpsbelang was het bedoeld als herdenking van de slachtoffers, maar in overleg met de gemeente is besloten om het kunstwerk te verwijderen. Junior Kadil vertrekt definitief bij Almere City FC. Het Zwitserse Servette FC neemt de Franse aanvaller over na een succesvolle huurperiode. Kadil werd in februari van dit jaar verhuurd en maakte in Zwitserland indruk met veel doelpunten en assists. De 23-jarige Fransman had in Almere nog een contract tot 2027, maar zet zijn loopbaan nu voort in Genève. En in Flevoland worden relatief gezien steeds minder kinderen geboren. Dat blijkt uit de regionale geboortecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen op Urk blijft het aantal stabiel. Overigens krijgen vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen. Nu is dat gemiddeld bij 30 jaar in 5 maanden. In 2000 was dat nog 29 jaar en 1 maand. Al dit nieuws nog even rustig nalezen en ook in het weekend op de hoogte blijven. Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Ondanks zijn de regels voor zulke gevallen een stuk strenger geworden. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-miljarden. De nieuwe Hongaarse premier heeft erover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichten bij de Mevlana-moskee. Er waren op dat moment ook mensen binnen. En het weer, fikse regen en onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie kunnen nog enkele regen- en onweersbuien overtrekken, maar in de loop van de avond wordt het een stuk droger. En in de nacht is het dan uiteindelijk ook droog met daarbij minima uiteindelijk rond een graad of 14. Morgen dan wordt het een droge dag met temperaturen rond 23 tot misschien zelfs wel 25 graden en flink wat zonneschijn daarbij. Op zondag dan staan er wel weer de nodige buien op het programma met dan maxima rond een graad of 22.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land moet je ook nog steeds rekening houden met de onweersbuien die van west naar oost over het land trekken. Er staat nog 70 kilometer file in de regio. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Stroe een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 25 minuten extra. A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En je hebt een half uur vertraging op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 bij Renkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Eerder dit uur hadden we aandacht voor elektrische politieauto's. Maar er komen ook mogelijk elektrische vrachtvliegtuigen naar Flevoland. Er was er vandaag eentje op bezoek. Volgens mij kwam hij niet aanvliegen, maar via de weg. Maar we waren er even bij om een kijkje te nemen op Lelystad Airport.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.
5: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: We hadden er gisteren al even aandacht voor in deze uitzending. Maar nu kwam hij echt op bezoek op Lelystad Airport. Ik heb het over het volledig elektrische Beta-vliegtuig. Als het aan bedrijf eSmart Avia ligt, wordt de Beta in de toekomst de vaste bezoeker van Lelystad voor vrachtvluchten met expresgoederen. Verslaggever Richard Schuurman die nam een kijkje.
1: Nou, rond 12:15 kwam de Beta, een volledig elektrisch vliegtuig, hier op Lelystad Airport binnen. Je hoorde hem eigenlijk niet. Jonas van Stekelenburg, u bent van het bedrijf eSmart Avia. En u heeft het plan om met dit soort vliegtuigen vanaf eind volgend jaar eigenlijk een netwerk op te zetten met vrachtvluchten. Onder andere vanaf Lelystad Airport. Hoe realistisch is nu uw plan om met dit soort vliegtuigen in Nederland te gaan vliegen?
2: Nou, technisch is het allemaal mogelijk. Dus dat is het korte antwoord. Maar er moet nog wel veel gebeuren, ja. Dus het vliegtuig kan, dat hebben jullie gezien net. Het vliegt nu door Nederland 100, 200 kilometer. Dus dat kan allemaal al. Dat zie je nu ook al. Maar dan moet het ook nog overal aangesloten kunnen worden. Opgeladen kunnen worden. En er moet plek zijn. En er moet de markt zijn. Daar zijn we nu mee bezig. Maar je moet je voorstellen naar Londen. Dat is moeilijk aan te rijden met een busje. En dat moet ook snel. Dus naar Londen moet je je voorstellen dat we dat over een jaar, ruim een jaar, dat we dat gaan bedienen.
1: Ja. U wilt eigenlijk een soort expresscourier in de lucht worden. Maar voor wat voor spullen dan?
2: Nou, je hebt het over vaccins, je hebt het over organen, je hebt het over spoedzaken. Dus soms staat er een machine stil in Schotland en er moet een onderdeel naartoe. Nou, dat zou met zo'n vliegtuig kunnen gaan. En dat gebeurt nu ook al. Hè. Ik ben zelf bij Maastricht betrokken geweest. Daar vliegen we dagelijks van dit soort zaken naar de UK toe. En hier op Amsterdam en Lelystad gebeurt het ook al heel veel. Dus het is een markt die al bestaat.
1: En wat is dan de positie van Lelystad Airport in uw plan?
2: Nou kijk, de markt zit in de Randstad. Dus dat is, hoeven we ook niet omheen te draaien. Schiphol is gewoon ook voor ons het meest aantrekkelijk. Ook 24 uur. Dus dat is allemaal net iets mooier. Daar zit ook iedereen. Daar zit de douane, weet ik het allemaal. Maar hier is het ook weer, heeft ook weer voordelen. Want hier kan je rustig plannen. Hier kan je je vliegtuigen onderhouden. Hier kan je mensen opleiden. Hier kan je onderhoud plegen. Dus dat is ook weer een voordeel.
1: Directeur Jan Eerkens van Lelystad Airport. Ja, de Beta, een elektrisch vliegtuig aan uw laadpaal. Daarnaast staat ook een elektrisch vliegtuig. Dat is de toekomst van uw vliegveld eigenlijk, hè?
3: Ja, dit is toch een fantastische ontwikkeling. Je ziet hier de prachtige Beta staan. Daarnaast de Pipistrel. De Beta is net vanuit Den Helder naar ons toegevlogen. Ja, dit is een hele mooie stap voorwaarts.
1: Is Lelystad Airport klaar voor elektrisch vliegen?
3: Ja, zeker is Lelystad Airport klaar voor elektrisch vliegen. We zijn de eerste in Europa met een openbaar laadplein. Dus we hebben 2 jaar geleden al de laadpalen hiervoor neergezet. Nu kunnen al dagelijks komen hier elektrische vliegtuigen hun vliegtuig hier laden. Daar vragen we overigens helemaal niks voor. Er hoeven ook geen havengelden voor worden betaald. Omdat we het belangrijk vinden dat Lelystad Airport ook een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling die de luchtvaart moet doormaken.
1: Nou is het bedrijf eSmart Avia van plan om vrachtvluchten vanaf onder andere Lelystad Airport te gaan organiseren vanaf eind volgend jaar met dit soort vliegtuigen. Maar het ontwerp luchthavenbesluit, ja, aan de ene kant sluit het niet uit dat er vrachtverkeer en postverkeer mogelijk is. Maar toenmalig minister Corre van Nieuwenhuizen heeft gezegd van ja, we gaan geen vrachtvluchten op Lelystad doen, want daar is de infrastructuur er niet voor. Zet dit nu de deur open naar vrachtvluchten?
3: We hebben altijd gezegd geen nacht en geen vracht. Dit is natuurlijk van andere orde. De vracht waar we in het verleden altijd over hebben gehad. Minister Nieuwenhuizen in 2018 heeft het daarover gehad. En toen waren de vrachtvliegtuigen zijn over het algemeen niet de meest duurzame en stille vliegtuigen. We zijn nu 8 jaar verder. De tijd heeft niet stilgestaan. Innovatie heeft niet stilgestaan. En dit is een mooie start voor een nieuwe type van vracht. Maar het zou ook orgaanvervoer kunnen zijn.
1: Maar past dit type vluchten nu vandaag al in uw planning? Kan dit vandaag al? Of moet u nog wachten dat er dat luchthavenbesluit en die natuurvergunning allemaal rond is?
3: Nee, dat kan vandaag al. Hij is er ook vandaag.
1: Wat is voor u de grootste beer op de weg nog?
2: Eigenlijk de certificering in Amerika. Dus daar,
1: het vliegtuig?
2: Ja, dus daar de Amerikanen, die moeten eigenlijk zeggen, hier mag mee gevlogen worden, hier mag je de weg mee op, hebben wij zo spreken.
1: Dat wordt eind dit jaar verwacht, hè? Begin volgend jaar.
2: Volgend jaar wordt het verwacht en dan moeten de Europeanen het ook nog goedkeuren en dan mogen we echt van start. Dus daar zitten we een beetje op de time. Als we dat echt in de smies hebben van dat gaat nu gebeuren, dan gaan we daar kort daarvoor, een half tot een jaar daarvoor, gaan we alles inrichten.
0: En als laatste hoorde je Jonas van Stekelenburg van eSmart Avia.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Dat is bekend geworden in een ontnemingszaak die het OM is begonnen tegen de oud-speler van onder meer Ajax en Spartak Moskou. En ook tegen zijn neef, zegt de persofficier.
1: De verdachte is veroordeeld voor twee partijen cocaïne, de invoer daarvan. En één daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken.
0: De Promes kreeg 2 jaar geleden 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. En met die smokkel zou hij miljoenen hebben verdiend.
2: Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Ye, beter bekend onder zijn oude naam Kanye West, niet toe te laten. Dat zegt minister Van den Brink.
3: Wij hebben ons te houden aan de Schengen-grenscode. Dat gaat over openbare orde, nationale veiligheid. En hoewel ik natuurlijk alle uitspraken van hem ten zeerste veroordeel uit het verleden, is er op dit moment geen aanwijzing dat dat op dit moment een reden kan zijn om hem te weren.
2: Ye heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelredome voor 2 concerten van Ye.
0: In Maastricht zijn steeds meer zorgen om het onderzoek naar het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan. Volgens betrokkenen zijn bij de opgraving grote fouten gemaakt door archeoloog Wim Dijkman, waardoor een flink deel van het botmateriaal nu misschien onbruikbaar is voor onderzoek. Dat zegt deze verslaggever.
4: Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat. En hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen, zeggen zij.
0: Ja, het skelet ligt op dit moment bij Hogeschool Saxion in Deventer. Daar wordt onderzocht of het daadwerkelijk om de resten van de musketier gaat. Over een aantal weken komt er mogelijk meer duidelijkheid over.
2: En de verkeersboetes in Nederland die worden per 1 januari volgend jaar nog hoger. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Veel mensen hebben kritiek op de hoogte van de boetes. En dat geldt ook voor instanties zoals het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Ze vinden dat de bedragen niet in verhouding staan ten opzichte van boetes voor ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Minister Van Wil erkent ook dat sommige verkeersboetes hoog zijn, maar hij zegt dat de verhoging heel normaal is en bij veel meer dingen gebeurt.
5: Wat ik heb beloofd in het vorige kabinet, en dat doe ik ook nu weer, is dat ik niet zal doen wat vorige kabinetten hebben gedaan, namelijk het autonoom verhogen van de boetes om de begroting op orde te krijgen. Maar wat we wel doen, dat doen we met alle boetes, alle sancties, is die elk jaar corrigeren voor de inflatie. Daarmee worden ze niet hoger, want relatief gezien gaan ze gewoon mee met de ontwaarding van het geld. Dat is gewoon een systeemcorrectie.
2: Ja, het is al hoog, het wordt nog hoger, dus ja, kunt je me beter aan de verkeersregels houden, denk ik dan maar.
0: Hoeveel was het ook weer met je telefoon in hand? €479 of zo?
2: Ja, zoiets inmiddels wel. En dan komt er nog administratiekosten bij ook. Ja, ik ben in december heb ik een bon gekregen voor fout parkeren. Was ik het niet mee eens, ben ik in bezwaar gegaan. Ik heb nog steeds niks gehoord. Dus bijna een half jaar later. Dus ik hoop dat ik niet hoef te betalen.
0: Nee, of dat het verhoogd wordt, omdat je de tussentijd nog niet betaald hebt.
2: Nou, straks luistert het OM mee. Ligt er maandag een brief van mij op de mat.

0: Dit is Flevoland.
1: We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zien het wel, het gaat om de geen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hij wordt er direct mee geassocieerd. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl hij bij die topperspresentatie was.
0: Dit is Flevoland.
4: Dus mensen moeten echt wel even opletten van, hey, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
12: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
11: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
13: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
11: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het nog langzaam op de A28 Amersfoort Zwolle. Heb je voor Zwolle-Zuid 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os een kwartier extra reistijd tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Daar zijn.
0: Gastvrij Flevoland. Ja, met vandaag.
1: Ja, dat vergeet ik ook. Ja. Maar er zit, zij zegt dan nog met vandaag.
2: Ja, er zit net even te lange pauze tussen.
1: Ja,
2: met Bobby, Annika en Jente, oftewel B.
3: Yes.
2: Goedemiddag.
3: Hey, hallo.
4: Goedemiddag.
1: Hoe is het? Nou, dat zat wel heel erg klein daar.
2: Ik zie het ook.
1: We zijn zo
3: bescheiden gebleven.
1: Nou zeg, ongelooflijk. Nou, we haal dat plaatje maar weg.
2: Ja, dit, een leuke dit foto is van niks. Ja,
1: nee, dus, kijk,
2: beter.
1: Goed. Ah. Beter, dat is natuurlijk ook zo.
4: Zo zie ik mijzelf graag.
1: B is B-A-Y. Gewoon B op zijn Engels. Wie heeft die naam bedacht?
3: Ik wil zeggen samen, maar...
4: Jij kwam er mee.
3: Het was een beetje, naast de eerste letters van onze voornamen... ook een soort symbolisch iets eigenlijk van...
4: Je komt er nu pas achter.
3: Oh, nu pas achter.
2: Ben je dat echt? Marco.
1: Ja, dat zie ik
3: het.
1: Ja.
3: Was het eigenlijk ook een soort symbolisch ding. We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden... om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen. En eigenlijk voelde dat een beetje als een soort plek... waar we heel veilig gewoon konden chillen, schrijven... En dat is een soort baai waar we dan als solo schippers in terugkomen. Even ontspannen, even opnieuw bijtanken. En daarna doen we weer onze solo tours dingen.
1: Maar laten we even het rijtje afgaan. Bobby, ik begin bij jou. Stel je even voor, en wat doe je dan naast B nog?
4: Ik ben dus Bobby Wall. En,
1: je bent trouwens opgegroeid in Zeewolde.
4: Ik ben opgegroeid in Zeewolde, ja. Dus ik voel me helemaal thuis hier.
1: Ja, dat is een Flevolander. Ik zag dat toen je binnen
4: ging. Ja, dat is een Flevolander.
1: Heerlijk, ja.
4: dus ik ben nu bezig met nieuwe liedjes schrijven voor een nieuwe EP. Ik stel me altijd voor om elk jaar gewoon iets, één project te doen en op avontuur te gaan. En niet te veel vooruitkijken, maar per jaar denken, oké, wat wil ik nu? En dat was dit jaar dus echt B, dat we dachten, oké, we zijn al heel lang bij elkaar, wat gaan we nu doen? Ja. En wat hierna komen gaat, zie ik dan wel weer. Maar ik gewoon nummers schrijven voor mezelf, onder Bobby Wall.
1: En dat doe je ook allemaal in eigen beheer? Of heb je een platenmaatschappij achter je?
4: Ja, onder eigen beheer heb ik nu iets van 3 EP's uitgebracht.
1: Ja.
4: En zo kennen we elkaar eigenlijk ook. Want mijn laatste EP was The Hurricane.
1: Ja.
4: En toen hadden we de EP-release. En dat waren 5 liedjes. Dus ik dacht, komen al die mensen naar deze release toe... en dan horen ze 5 liedjes. Dan kunnen ze weer naar huis. Ja. Dus ik dacht van, misschien kan ik 2 andere vragen... om een soort van voorprogramma of iets toe te voegen aan de avond.
1: Ja.
4: En toen heb ik dus Jentel en Annika gevraagd. Ja. En toen gezegd, als jullie hier toch zijn... kunnen jullie gelijk wat achtergrond meedoen met mijn liedjes. Mm-hmm. En toen dachten we...
3: Dit is leuk.
4: Dit is echt heel leuk en wat gezellig.
3: Ja.
2: Is toen een beetje een soort van vriendschap ontstaan?
4: Ja, heel erg. En dus in de aanloop daarvan dachten we van... we moeten ook liedjes schrijven samen. En wat klikt dat ook supergoed. Want we hebben alle drie wel een eigen sound. Maar samen is dat heel natuurlijk ook wie welke stem pakt en zo.
3: Ja.
4: Heel natuurlijk gegaan. Dus nu lekker vol op B.
1: Ja, en Annika, jij hebt ook al heel veel gedaan...
5: Ja, ik draai al best wel lang mee. Ook in bands gespeeld. En toen een aantal jaar geleden bedacht... ik ga eens even onder mijn eigen naam verder. Dus toen is mijn eigen project ontstaan. Daar heb ik mee wat singles mee uitgebracht. 2 jaar geleden. En toen hing Nick Schilder een keer aan de telefoon. Dus die slide in mijn DM. En toen heb ik daar heel erg leuk...
2: Die slide niet zomaar in je DM.
5: Dat dacht ik ook.
1: Toevallig op haar. En toen dacht hij, daar ga ik gewoon even...
2: Je hebt toch wel gevraagd hoe die dan bij jou komt?
5: Nou, kijk, ik ben heel actief op social media. Zo, heel veel artiesten vinden social media lastig. Ik vind social media fantastisch. Dus ik ben de hele tijd content aan het maken.
1: Je hebt het ook nodig, hè?
5: Ja, precies. Ja. Dus ik ben heel erg zichtbaar... de socials.
1: Ja, dat is toch goed.
5: En ik denk dat Nick op die manier ook bij mij terecht is gekomen.
2: En dan zichtbaar dus op de socials als in zingend.
5: Zingend, ja, maar ook met tweedehands kleding. Met mijn lifestyle.
1: Echt alles. Heel je leven vindt eigenlijk plaats online.
2: Ligt in straat
5: dat ik niet deel. Ja, het ligt allemaal op straat. Voor de grabbel. Ja. Maar ja, heel leuk. Dus, en dan kan het dus zomaar ineens gebeuren dat Nick ineens in je DM sluit.
1: En hoe kunnen we je volgen? Want je bent Annika met een kleine A.
5: Ja, dat
1: en
5: klopt.
1: En dan 2 I's.
5: Ja, ja. Het
1: heb
5: is Annika. Dat heb ik zelf bedacht. Okay. Ja, ja, ja, zo staat het niet in mijn paspoort. Maar,
2: heb je er lang over nagedacht?
5: Nee. Nou, het was ook omdat het. Je spreekt het uit als Annika. En dat leek mij een duwtje in de
1: Annika,
5: goede richting.
1: Dus niet ja. Annika, maar Annika.
5: Precies.
1: Ah, ja. Oké. Okay. Want je hebt Tommy en Annika uit Pippi Langkous.
5: Klopt. Dat is iets anders.
1: Dus
5: ja.
1: Je hebt nu Bobby en Annika.
5: Ja.
1: In plaats van Tommy en Annika.
5: Ja, ja, okay. Precies.
1: Ja, nee, duidelijk. Ja.
4: ik leg die nadruk er even op. Annika.
1: Ja, ja, nee, ja. Ik had hem door. Maar even, komt dat je Flevolander, dan heb je dat gelijk. Dan voel je dat. Ja, ja.
5: En ik vond het esthetisch leuk met twee i's achter elkaar. Ja. Dus Annika Pika ben ik op de socials.
1: En makkelijk natuurlijk als je jezelf een naam moet geven online. Ja. Hè, gewoon Annika met een hoofdletter A en een i. Wat bestond waarschijnlijk
5: dat bestond al. Bestond
1: al,
5: ja.
1: Ja, heel goed.
5: Vandaar.
1: Oké. Okay. Dus ja. En je hebt natuurlijk met. Hoe is die single met Nick Simon? Met
5: Nick Schilder.
1: Nick Schilder gegaan?
5: Ja, goed. Ja, ja. Dat was heel erg leuk. Ja,
1: maar is dat dan sowieso... eenmalig dat je dat opneemt in de studio en ga je dan het land mee in? Of...
5: Nee, het was ook geen focus single, zoals ze dat dan noemen. Maar het was eigenlijk een soort van bijzondere track.
1: Jij zegt dat nu zo, slide in mijn DM focus single.
5: Ja,
1: de omroep is ook een klein beetje wat ouder.
5: Je moet ook de mensen meenemen natuurlijk.
1: Precies.
5: Ja. Ja. Ja. Nee, ik begrijp het. Nou ja, er werd zeg maar qua promo werd er niet heel hard ingezet op deze single. Het was een beetje een extra op zijn album.
1: Een albumtrack.
5: Ja, precies. Okay. Dus we hebben wel wat kleine promo dingen gedaan, hier en daar. Maar we zijn niet naar tv geweest en dat soort dingen. Maar omdat het gewoon best wel opgepikt werd, ook dus op social media, zijn we toch nog wel op leuke plekken gekomen.
1: Mm-hmm.
5: En ja, ik ben daar natuurlijk heel trots op. Ik vind het gewoon een heel mooi liedje. En ik vond het heel erg leuk dat hij met mij wilde samenwerken.
1: Ja, snap ik. Ja.
2: Zit er ook dan nog meer in het vat?
5: Dat denk ik niet. Nou ja, bedoel, ik sta er uiteraard voor open. Maar zijn muziek is nu best wel meer EDM, dus wat elektronischer.
1: Ja.
5: En dat duet wat wij hebben gemaakt, dat was wel echt meer weer akoestisch. Dus wat kleiner. En,
1: dat past beter bij jou ook.
5: Ja, past beter bij mij. Ja.
1: Zijn nieuwe richting is misschien minder Annika.
5: Precies, dat ligt iets minder voor de hand.
2: Dus dat was een leuk uitstapje voor hem. Maar hij gaat gewoon verder.
1: Daar blijft bij.
5: Ja.
1: En dan hebben we natuurlijk Gentle. Jij was hier een paar maanden geleden ook al. Want ik dacht dat je kwam binnen. Die kon bekend boos in Zeewolde. Dat was niet zo. Maar jij was hier met Martijn Fischer.
4: Ja, klopt.
1: Ja, wat deed je met Martijn eigenlijk?
4: Nou, ik heb zijn liedjes geschreven.
1: Ah,
4: dus ik heb ook dus mijn solo project als Gentle. Dus dan een beetje country pop muziek. Maar daarnaast vind ik het ook heel leuk om liedjes te schrijven voor andere artiesten. En dat doe ik ook. En Martijn is daar één project van. We hebben zijn EP geschreven en ik was met hem mee.
1: Ja, ja. En toen dacht je, nou, dat zit wel goed. Ik ga gewoon nog een keer.
4: Maar ik kom gewoon nog een keer. Het is zo gezellig hier.
1: Hey, jullie hebben een nieuwe single uit By The Bay. Die gaan jullie zo meteen in de tweede half uur spelen. Maar jullie gaan nu Polaroid doen.
4: Yes.
5: Yeah.
1: Willen jullie daar iets over vertellen voordat je naar het podium stapt? Het verhaal achter Polaroid?
5: Ja, het is nogal verhalend.
4: Brand los.
1: Is het verhalend, ja?
5: Ja? Ja, het is eigenlijk ontstaan uit het willen vasthouden van een heel mooi moment. En dat doe je natuurlijk wel met een Polaroid. Maar
1: tegenwoordig met die mobieltjes dan niet meer natuurlijk. Jij weet dat, jij leeft alleen
4: online. We gaan weer terug.
1: Ja, gelukkig dan met LP's en cassettebandjes komen weer terug.
5: Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is het gevoel van het liedje. Dus echt het willen vasthouden van iets heel mooi. Dat je naar iemand kijkt en denkt, oh, je zit er zo leuk bij. En dan dat je dat wil vastleggen. Dat kun je met een foto doen.
2: Heb je dat zelf ook? Echt, zo'n speciaal moment dat je als inspiratie hebt gebruikt?
5: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Wat dan?
5: Dat was die van mij ook weer. Mijn kat, denk ik.
4: Ja, nou ja, bij mij bijvoorbeeld mijn kinderen. Ja. Ik heb twee kindjes. Eentje van 4 en eentje van 7. En die zijn zo lief en het gaat zo snel. En ik heb zo vaak dat ik denk van, oh, ik wil dit moment echt even een soort van mental. Want je maakt inderdaad heel veel foto's.
1: Ja, maar daar kijk je nooit meer naar. Maar, heb je mobiel. Ja.
4: Nou, dat doe ik eigenlijk nog zelfs nog best wel.
1: Ja?
4: Ik vind dat echt heerlijk. Maar je vangt gewoon niet alles. Zeg maar echt teruggaan naar dat moment. Ja. Naar die geur of de stemmetjes. Of gewoon allemaal dat soort dingen. Dat heb ik met best wel veel gewoon... Ja, het is een soort van nostalgie-achtig ding. Een beetje melancholisch terugkijken. En het zeg maar echt dat moment willen... Eigenlijk terug willen gaan in dat moment. En was er dus maar zoiets als een foto die dat allemaal kon vangen. Ja. Daar gaat het liedje over.
5: Ja.
2: Mooi.
4: Het is zo emotional.
1: Maar even niks meer vragen. Nee. Jullie mogen naar het podium B. En dan gaat Roy jullie fantastisch aankondigen. Jullie spelen alles live ook met de gitaren. Dus, nou goed, schiet een beetje op, zou ik zeggen.
2: Ja, ga ik klaar voor staan.
1: Zal ik het licht eventjes doen?
2: Doe jij even het licht uit?
1: Oh ja, ik ga het licht even uitdoen.
2: Ja.
1: En ik ga even hun microfoons aanzetten van het podium.
2: Kijk.
1: Zo, ga ik dat even doen. Ga ik mezelf uitzetten. Loop
2: licht zet jezelf uit.
1: Ja. Ja, en ze gaan eerst Polaroid doen, hè?
2: Ga ik nu. Ja, dat is niet hun nieuwste single, maar wel hun voorlaatste single. En dat gaat dus over een prachtig moment in je leven wat je het liefste vast zou willen zetten. Polaroid van B.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En we gaan op deze vrijdag natuurlijk weer juridische zaken bespreken. Dat doen we vandaag met het juridisch loket. Nou, niet met het loket zelf, maar wel met Hava Jussel. Hava, goedemorgen. Ja, zie je het? Jouw microfoon die gaat niet aan. Is dat nu wel het geval? Ja, hij doet het. We gaan het hebben over de huurverhoging. Veel mensen hebben een huurhuis ontvangen. Die hebben afgelopen maand een brief ontvangen natuurlijk over de huurverhoging.
2: Ja.
1: Moet altijd voor een bepaalde tijd, hè? Anders mag het niet meer, toch? Voor 1 juli of zo?
2: In ieder geval 2 maanden voordat je in wil gaan.
1: Ingaat,
2: inderdaad.
1: Ja. Waar moet je nou op letten als je die verhoging binnenkrijgt? En wat kun je doen als je denkt dat dat allemaal niet klopt?
2: Mm-hmm. Nee, je zou bezwaar kunnen maken als je denkt dat het niet klopt.
1: Mm-hmm.
2: Ik zal even ingaan op de percentage. Dat is even heel erg belangrijk, want daar gaat het wel vaak mis mee. Voor de sociale huur is die percentage wat maximaal omhoog mag gaan, is dat 4,1%. En dat is voor vanaf 1 juli 2026. Voor de middenhuur is dat 6,1%. Vanaf 1 januari 2026 is dat. En voor de vrije sector is dat 4,4%. Ook vanaf 1 januari 2026.
1: Mm-hmm.
2: En wij zien vaak dat mensen dat, daar niet echt stil bij staan wat die maximale percentages zijn. Dus het is heel goed om inderdaad op te letten of het klopt.
1: Nou, even voor de duidelijkheid. Want je hebt het over 1 januari 2026. We zitten nu natuurlijk al bijna in juni 2026.
2: Ja.
1: Dus die mensen hebben in uiterlijk eind oktober al door moeten krijgen. Van u gaat.
2: Zo is dat niet. Het is zo, de wet zegt dat het eens per jaar mag gebeuren.
1: Ja.
2: Het maakt op zich niet uit wanneer dat gebeurt.
1: Oh, okay.
3: Zolang je het dan maar 2 maanden.
2: Ja, maar voor de sociale huur is het inderdaad standaard wel zo dat dat per juli ingaat. Dus die mensen hebben inderdaad al eerder 2 maanden daarvoor nog een brief ontvangen.
1: Ja.
2: Maar het hoeft niet per se dan echt 2 maanden voor juli te zijn. Het mag ook bijvoorbeeld in oktober zijn.
1: Okay.
2: Als het maar eens per jaar gebeurt.
1: Ja, precies. Nou, dat zijn de percentages die je net noemde, hè, voor sociale huur. 4,1% middenhuur, 6,1% en 4,4% voor de vrije sector.
2: Ja.
1: Dat zijn maxima, dus de verhuurder hoeft het niet met dat percentage te wachten. Mag ook lager.
2: Ja, mag.
1: Maar dat doen ze
2: natuurlijk. Dat doen ze niet.
3: Maar gebeurt het ook dat het hoger is dan dat percentage?
2: Ja, je ziet wel dat eens dat ze dat proberen inderdaad. Ik heb wel eens gezien of dat het niet goed wordt berekend. Of ik heb laatst nog gehoord van mijn zusje dat er mensen zijn, vooral expats, waarbij ze vaker dan 1 keer per jaar willen verhogen in de vrije sector. Dus mensen moeten echt wel even opletten van, hey, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
1: Ja. Hoe zit het met all-in-huur? Want dat heb je ook, hè?
2: Ja, klopt. En bij all-in-huur kun je ervan uitgaan dat je die niet mag verhogen. En dat heeft dan weer mee te maken omdat je daar niet weet wat de kale huur is. Want een all-in-huur is kale huur plus de servicekosten.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan moet je eerst nog even bepalen wat nou die kale huur is en wat zijn die servicekosten. Dus daar kun je ervan uitgaan dat die niet verhoogd mag worden. En dan kun je met succes bezwaar maken.
3: Maar die servicekosten dan? Die kunnen ook stijgen, lijkt mij dan, of niet?
2: Nee, dat hangt er dan ook weer vanaf. Maar als het gaat om de all-in-huur, dan moet je die eerst laten splitsen.
3: Ja.
2: Kijk, en dan zou je kunnen zeggen, hey, dat is de kale huur, bijvoorbeeld €600. En daarover kan je een huurverhoging laten plaatsvinden.
1: Maar als dat dan betekent dat jouw verhuurder zo dom is geweest om in het contract een all-in tarief te zetten zonder daarin te zetten wat dan de kale huur zou zijn, betekent dat dan in theorie dat je nooit een verhoging kan krijgen als je daar, zolang je daar woont?
2: Ja, je zou dan inderdaad gewoon bezwaar kunnen maken en zeggen, nee, dat doe ik niet. En dan zou je uiteraard de verhuurder nog kunnen vragen van, hey joh, laten we gaan splitsen.
1: Mm-hmm.
2: Werkt hij daar niet aan mee, dan kan je de huurcommissie vragen. Maar vaak heb je dat als huurder ook wel nodig. Vooral sociale sector, ook om de toeslag te kunnen aanvragen. Dan wil je ook weten wat de kale huur is. Dat wil de Belastingdienst ook weten.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Wat kun je doen als je denkt dat die verhoging niet klopt? Ja, je zei het al een beetje naar de huurcommissie waarschijnlijk. Of kun je gewoon eerst de verhuurder aanschrijven?
2: Ja, ik zou inderdaad wel de verhuurder aanschrijven om te protesteren tegen de huurverhoging. Wel de oude huur gewoon door blijven betalen. Ze gaan niet de huur opschorten verder. Gewoon betalen en inderdaad je bezwaar maken. En als je twijfelt, kom gewoon even bij ons langs. Ook als ineens die servicekosten worden opgehoogd. Hè, want ook daarvoor geldt dat ze geen winst mogen maken op die servicekosten. Heb je twijfels, kom langs als je in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Want het kan echt ingewikkeld liggen hoor met de huurprijs.
1: Ja.
2: Ook qua aanvangshuurprijs en nu met die nieuwe wet, hè, met die puntentelling. Want het is nu veel beter gereguleerd. Dus als je denkt van, hey, dat klopt niet helemaal, zou ik toch echt even laten uitzoeken. Want dat kan je honderden euro's schelen.
1: Is dat de belangrijkste tip die je hebt voor kijkers en luisteraars?
2: Ja, dat denk ik wel. En neem contact op met ons of met je rechtsbijstandverzekering als je twijfels hebt.
1: Gaan we doen.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie kunnen nog enkele regen- en onweersbuien overtrekken, maar in de loop van de avond wordt het een stuk droger. En in de nacht is het dan uiteindelijk ook droog met daarbij minima uiteindelijk rond een graad of 14. Morgen dan wordt het een droge dag met temperaturen rond 23 tot misschien zelfs wel 25 graden en flink wat zonneschijn daarbij. Op zondag dan staan er wel weer de nodige buien op het programma met dan maxima rond een graad of 22.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: En we praten door over een tweedehands auto. Dat doen we met Java. Met Hava, Jutjel. Java, hoe moet je erbij? Wat moet je doen als je een tweedehands auto hebt gekocht en opeens doet hij het niet meer? Ja, wat moet je dan doen? Wat zijn je rechten als je een tweedehands auto snel na aankoop problemen geeft?
3: Ja, nou ja, je hebt recht op een goed, een deugdelijk product. Heel veel mensen die denken van, oh, ik heb 2 jaar garantietermijn. Dat is in Nederland niet zo. In Europa is dat wel breed zo. Houden ze 2 jaren aan. In Nederland is de regel, hij moet goed en deugdelijk zijn. En wat dat is, dat hangt heel erg samen met de levensduur van een product of van een auto. Dus het hangt af van de bouwjaar en et cetera. Maar in principe heb je recht dus op een goede auto. En als je het niet doet, heb je recht op een kosteloze oplossing. Dat kan zijn een kosteloze reparatie of vervanging van de auto.
4: Ja, maar wat als de verkoper dan zegt, ja, de auto is in perfecte staat. Ja, hij is goed, hij is deugdelijk. Maar ja, er blijken later dan toch problemen te zijn. Wat zijn dan de stappen die je dan moet doorlopen?
3: Ja. Nou ja, een auto kan gewoon prima zijn, goed zijn. Of als er wordt gezegd, hij is in perfecte staat. Maar dat blijkt inderdaad een geluk te zijn van een maand, bijvoorbeeld. Ja. En dat had die verkoper kunnen weten. Dan zou er misschien sprake kunnen zijn van dwaling of van misleidende handelspraktijken. Maar dan is het wel zo dat de bewijslast bij jou ligt vaak. Dus als koper zijnde. Dus je moet het wel goed kunnen bewijzen. Kijk, die rechten heb je wel. Maar ja, je moet ook wel kunnen bewijzen, als je wil vernietigen, hè, dat bedoel ik meer. Maar als het gaat om een ondeugdelijk product, dan heb je wel de rechten als gewoon oplossing, vervanging of reparatie.
4: Bijvoorbeeld bewijslast is dan bijvoorbeeld de advertentie die erbij staat. Dat die staat in perfecte staat. Of dit klopt er helemaal aan. En dat blijkt dan uiteindelijk niet zo te zijn. Dat zijn bewijslasten.
3: We moeten dus onderscheid maken in deugdelijk product. Mm-hmm. En een ondeugdelijk product als in dat je misleid bent. Stel, hij is gewoon kapot gegaan. En dat kan, hè, dat hebben we allemaal wel eens. Dan heb je dus recht op een goed product. En kun je alles gaan eisen. En uiteindelijk, zo, er komt geen oplossing. Kan je gaan voor ontbinding van de overeenkomst. Maar stel nu, en dat gebeurt ook wel eens, is dat je gedwaald hebt. Namelijk, er wordt gezegd, hij heeft bijvoorbeeld geen schade verleden. Het is in perfecte staat. Of dus met kilometerstand gesjoemeld kan ook. Kijk, en dan wordt het anders. En dan kan het dwaling zijn. En dan zou je de overeenkomst misschien zelfs kunnen vernietigen. En dan geldt een hele zware bewijslast bij jou als koper zijnde.
2: Oh.
3: Dus inderdaad, als we kunnen gaan naar de tips die ik zou willen meegeven. Maak overal print screens van de advertentie om te beginnen. Want die is natuurlijk vaak ook daarna weer offline, bijvoorbeeld de marktplaats. Maak er print screens van, ook van de chatgesprekken die

0: samen hebt, bewaar eigenlijk alles.
1: Is dat ook als je van een particulier een auto koopt?
0: Ja, dan wordt het anders. Want als ik als consument een auto koop, dan word ik beschermd door de wet. En dan is het bedrijf, dus verkoper versus ik als consument.
1: Ja.
0: Maar als je als twee gewoon particulieren...
1: Stel, jij verkoopt jouw auto aan mij bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Dan zijn we gelijk van elkaar. En dan zou jij, heb jij een groot onderzoeksplicht. Hè? Dat geldt ook, want ik heb een oude auto die ik inderdaad ook weg wil hebben. Maar stel, bouwjaar is bewijs van 2000, dan is bij jou is de onderzoeksplicht veel groter. Dus hoe ouder de auto, hoe groter jouw onderzoeksplicht. En ook daar geldt weer, jij kan niet zeggen, hey, ik heb recht op een deugdelijk product. Nee, want ik ben geen bedrijf. Maar je zou wel kunnen zeggen, hey, maar Hawa, jij zei tegen mij dat je auto, weet ik veel, in perfecte staat was. Terwijl die motor maar 2 weken is meegegaan. En dat had jij kunnen weten. Dan wordt het natuurlijk anders.
2: Ja, je hebt het over onderzoeksplichten. Voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja.
2: Die onderzoeksplicht, wat moet je dan allemaal? Moet je dingen op gaan vragen? Hoe zit het met de proefrit? Ja. Waar moet je op letten?
0: Nou ja, ik denk als consument zou ik inderdaad gaan kijken naar... bouwjaar is even een hele belangrijke. Dus als het een oudere auto is, dan is jouw onderzoeksplicht ook veel groter. Inderdaad een proefrit maken, goede vragen stellen. Je zou een aankoopkeuring kunnen laten doen. Ik denk dat het ook wel afhangt van de prijs van de auto. Hè. Van een oudere auto zou het misschien niet zo snel doen. Maar anders zou ik het wel zeker wel aanraden. En ga anders gewoon met een handige neefje, een buurman die er wel verstand van heeft... op die manier. En bewaar alle print screens. Maar ja, echt 100% zeker weten jullie natuurlijk nooit. Dus.
1: Tot slot heb jij altijd, vind ik alles zo mooi aan jou, een gouden tip.
0: Mijn gouden tip is echt... echt de gouden tip is denk ik echt alle print screens gaan bewaren. Want wij maken heel vaak mee dat mensen van alles roepen, maar ze hebben nergens meer bewijs van.
1: Ja, dan is het
0: ook gewoon... niet die chatgesprekken op Marktplaats of de advertenties op Marktplaats bijvoorbeeld. Als je nou een print screen had gemaakt, dan had je misschien een hele goede zaak gehad en zou je de overeenkomst kunnen vernietigen.
1: Maar goed, tegenwoordig is met AI, kun je dat ook namaken, hè?
0: De print screens, ja, ja.
1: Je kan een print screen maken en dan zeg je van tegen AI, verander de tekst een klein beetje in dit of dat.
0: Ja, nou, verschrikkelijk, maar alles kan.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Dan,
0: ja,
1: dan,
0: het zou denk ik wel kunnen, ja. Ja. Ja, maar hoe de rechtbank daarmee omgaat, dat...
1: We gaan het eens even testen, ja? Ik ga jouw auto even opzoeken, want hij staat toch wel te kopen.
0: Hij staat online, ja.
2: Ik heb wel een nieuwe auto nodig. We kunnen even een proefritje maken.
1: Ja, maar als je
2: een
1: nieuwe auto koopt, dan zijn er weer andere regels.
2: Nee, maar gewoon een nieuwe auto. Als een nieuwe auto voor mij.
1: Armoe. Ja, goed, oké. Dankjewel, Hawa. Tot de volgende keer.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Nou, van mij?
0: Oh. Gastvrij Flevoland. Met vandaag.
2: Met vandaag. Kijk, weer een beeld.
3: Hij is ietsje groter. Is hij nou
2: nee, ietsje
3: groter?
2: Nee, dat is bedrog. Nee, echt niet, dames. Nee. Bobby, Annika en Gentle. Het vorige half uur hebben jullie keurig voorgesteld. Ook wat je solo nog allemaal doet. Ja. Maar toen was daar dus uiteindelijk B, Bobby. Nadat jij ze vroeg natuurlijk om even mee te werken aan jouw EP-presentatie. Ja, en dan moet je met z'n drieën muziek gaan maken. En dan moet dat ook nog steeds klikken natuurlijk. Want ja, de een wil dit en de ander wil dat.
3: Ja, maar
2: wie wil daar iets over zeggen?
3: Nou, dat gaat wonderbaarlijk soepel eigenlijk.
2: Oh ja?
3: Ja, ik denk dat het eerste liedje wat we zometeen gaan spelen is het eerste liedje wat we ooit hebben geschreven.
2: En wat jullie huidige single?
3: Ja, de huidige single is dat is het allereerste liedje wat we in 2019 hebben geschreven.
2: By the Bay.
4: Ja, dat is gewoon meteen een ongelofelijke voltreffer.
3: Ja.
2: En toch heeft het 7 jaar geduurd voordat je hem uitbracht.
4: Zat corona ook tussen.
2: Oh ja,
5: dat. Oh ja, corona. Dus
3: en we dachten dit jaar we gaan gas geven. Maar dat was gewoon het schrijven zelf was heel leuk. En toen zijn we dat vaker gaan doen. En eigenlijk elke track die we hebben geschreven blijft zo soepel gaan. En we hebben wel eens dat we denken van nou moet het zo, moet het links, moet het rechts. Maar eigenlijk komen we er altijd wel uit.
5: Jullie zeiden eerder al van we hebben allemaal onze eigen sound eigenlijk. Hè? Ging dat gewoon in één keer helemaal mooi samen of moest je nog wat tweaken?
4: Nee, eigenlijk niet. Ja, het gaat zo wonderbaarlijk allemaal vanzelf. En dat is denk ik ook waarom het bijvoorbeeld lang heeft geduurd. Omdat we het gewoon heel erg gezellig hebben. Dus dat het soms minder productief is. Omdat we gewoon, we hebben meestal schrijfsessies van 3 uur. En dan na 1,5 uur denken van, wat moeten we ook weer doen nou vandaag, weet je wel. Want ja, het is zoveel gezelliger dan alleen.
2: Ja.
4: En dus we komen ook dus bij elkaar om gewoon dus wat op te laden. En gewoon bij elkaar te zijn en van, waar had jij nou mee gelopen? Weet je, een soort van therapie-sessie.
2: En dus dan kunnen we dan ook. Een combinatie van therapie, vriendschap
4: en muziek maken.
3: En de liedjes komen dan eigenlijk vaak gewoon vanzelf. Want dan hebben we het dus ergens over. En dan denken we, daar gaan we een liedje over schrijven. En het kan best zijn dat we even denken van, nou, ik denk dat dit misschien goed werkt. Of ik denk dat dat misschien goed werkt. En dan proberen we dat. Eigenlijk staat het altijd open. En dan komen we er altijd wel uiteindelijk tot het liedje zelf.
2: Ja.
3: En dan.
5: Nooit felle discussie.
2: Maar jullie doen het allemaal in eigen beheer. Is dat ook ooit al meteen vanaf de start de bedoeling geweest? Of dacht je van, ben je wel op zoek gegaan naar een platenmaatschappij? Of heb je daar bewust voor gekozen om het niet te doen?
4: We zijn eigenlijk niet echt nog actief op zoek gegaan naar de plaat en naar labels. Alleen wat we dus wel vanaf, dus met deze singles. Want we zijn nu dus echt aan het uitbrengen. En we hebben een show in Paradiso op 17 juni.
2: Meen je dat nou?
4: Ja, echt heel leuk. En daar wilden we eigenlijk onze eerste echte showcase. Want we zijn dus wel lang aan het schrijven. En we hebben ook al wel veel gespeeld. Mm-hmm. Alleen zeg maar echt een hele show wat om B draait. Dat hebben we dus nog nooit gedaan. Nee. En toen hadden we zoiets van, dat willen we heel graag. En dan is het leuk als er labels komen kijken. En weet je wel zo. Maar als eerst hadden we wel echt zoiets van, we willen gewoon heel erg focussen op nu samen gewoon een mooie show geven. En hoe gaat dat in elkaar? En dan gewoon echt nummers uitbrengen.
2: Het voordeel is natuurlijk dat je zelf helemaal aan de knoppen zit. Hè? Je kan alles bepalen.
4: Ja.
2: Het nadeel is misschien dat je natuurlijk niemand achter hebt. Dus financieel moet je het ook allemaal zelf zien bol te werken. Is dat goed te doen?
4: Het is wel heel grappig, want we delen alles door 3. Dus alles is
3: We delen alles door 3. Ja, ja. En het is ook, ik denk ook, we zijn het nog aan het vormgeven in die zin van ook onze stijl, de muziek. En omdat dat vormgeven ervan is eigenlijk have the fun. Ja. Gewoon het leukste ervan. Dus gaandeweg is dat ook waarom het leuk is om het in eigen beheer te hebben.
5: Waar willen jullie naartoe als B?
4: World fame.
3: Naar een eiland.
4: Ja. Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om hier verder mee te gaan. En echt gewoon een soort routine op te bouwen. Dus op tour gaan. En daarna weer nieuwe muziek schrijven. Even vakantie ertussen. Nieuwe muziek schrijven. En weer op tour gaan. Dat zie ik heel erg zitten.
2: Maar wil je daarnaast dan ook allemaal nog die solo carrières ernaast houden? Of zeg je van, nou, als dit zo succesvol wordt, dan dat kan altijd nog?
4: Nou, ik denk het leuke van B is dat het elkaar dus heel erg versterkt. Dus het moment dat we dus gingen schrijven en Annie had met Nick een duet uit. Ja. Ja, dat versterkt ook alleen. Ja. Of Jentel die is de plaat aan het produceren en die heeft weer contact met de distributeur. En dan is het, haak ons ook aan. Weet je, dus al dit soort dingen versterkt elkaar. En ik denk dat dat ook de kracht is van B. Mm-hmm. Dat we gewoon alle drie dus ook onze eigen dingen ernaast doen. Wat B alleen maar versterkt.
2: Ja, als je zo jullie met z'n drieën zo samen ziet, dan klopt dat plaatje ook. Weet je, jullie zijn gewoon drie verschillende dames. Drie verschillende types. Dat is voor elk wat wil, zal ik maar even zeggen.
5: Dat is Spice Girls.
2: Ja, een beetje wel. Jullie klinken met z'n drieën alsof dat nooit anders is geweest. Dat klopt gewoon allemaal. Je hebt lekkere liedjes. Maar zou je dan graag het Songfestival willen doen of zo? Is dat niet een idee? Als Nederland weer eens een keertje mee gaat doen natuurlijk.
5: Ja, dat is wel
2: dat zie ik jullie ook wel.
5: Ja, absoluut. Ja,
3: ik zou er nog geen nee tegen zeggen.
4: Wij staan eigenlijk heel erg voor open. Dus zeg maar avonturen, we love it. Mm. Ja. Ja. En let's bring it on, weet je. Ja. Maar we doen het gewoon stap voor stap, dat ook. Dus nu hebben we iets van die show.
3: Precies. Nee, en wat in het moment goed voelt, dat ook, en daar vanuit groeien, zeg maar.
2: En dat concert in Paradiso, is dat anderhalf uur zoiets?
3: Dat zal het waarschijnlijk wel.
2: Maar dat is allemaal eigen werk.
5: Ja. We doen twee covers.
4: Ja. Ja, nog niet alles vertellen.
3: Dat is nog een verrassing.
2: Heb je ook nog gastoptredens of zo?
3: We nemen sollicitaties.
2: Annika, die zie ik wel lachen van we mogen nog niks over zeggen.
3: We spelen wel met een hele leuke band.
2: Ja. Oh.
3: Ja, want we hebben natuurlijk met z'n drieën ook met bands gespeeld. En dit is een soort combinatie van jongens en die achter ons supporten. En dat is ook helemaal te gek. Mm-hmm. Dus,
4: heel veel snaren. We staan echt met z'n zeven op het podium. Dat is heel leuk.
2: Okay. Ja. 19 juni is dat. 17 juni is dat. Zijn er nog kaarten voor? Want ik geloof het wel, want als ik op jullie site kom, dan open ik gelijk. Claim your
5: ticket. Ja, er zijn nog wat kaarten.
2: Jullie website is bmusic.nl. Dat is ook even goed om te zeggen. En als je daar dus op komt, dan weet je ook hoe je die kaarten moet kopen. En jullie nieuwe single is dus eigenlijk een oudje van 7 jaar geleden. Toen al geschreven als een soort kennismaking, mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, introductie van onszelf.
5: Ontstaansverhaal.
2: Ja.
5: Ja, we introduceren ook los van elkaar onszelf weer eigenlijk in die coupletjes.
2: Ja. Het is nu bijna een maand uit. Hoe doet die single het?
5: Ja, goed.
3: Ja, volgens mij best lekker.
5: Ja, vooral de streams.
2: Dat is het natuurlijk. En jij bent natuurlijk zo, Annika, jij bent natuurlijk online zo bezig. Dat doe je ook met B.
5: Ja, ik trek er hard aan. Ja, zeker. Ja.
3: Ja, dat is zo chill, hè? We hebben alle drie onze rol ook. Hè? We hebben namelijk onze perspromoter en we hebben onze influencer. En ik doe alles meer legal dingen achter de schermen.
1: Dat gaat allemaal organisch.
3: Ja, we verdelen het heel natuurlijk.
4: Ja, dus waar iedereen goed in is en het ook leuk vindt om te doen. En dat is nogmaals, dat is ook zo leuk aan deze band. En waardoor het ook zo vanzelf gaat, is dat iedereen pakt op waar diegene goed in is, wat hij leuk vindt. En dus socials ben ik helemaal niet goed in en vind ik ook helemaal niet leuk. En Annie vindt dat wel leuk. Ja dat is gewoon super fijn.
1: Nee, nooit gedoe, echt nooit.
4: Nee, we hebben eerlijk waar.
3: Ja.
1: Dat is bizar.
5: Dat je naar juice te vissen.
4: Ja,
1: ik zit wel een beetje te voelen. Ja, ik kan niet altijd perfect
3: maar het
1: gaan.
3: Het maakt niet uit. We hebben het best wel eens dat we niet met alles eens zijn. Maar dat is oké. Okay. En eigenlijk is daar juist is het heel fijn om te voelen dat daar heel veel ruimte voor is. We hebben wel verschillen van mening over sommige dingen. Ja. Maar dat is denk ik juist ook de kracht. Zeg maar, dat
1: je kan gewoon open over praten met
3: precies,
1: elkaar.
3: Precies,
4: er is nooit drama, laat het zo zeggen. Dus we zijn het soms inderdaad niet eens. Maar dan...
3: We vinden daar altijd een weg in.
5: Heel volwassen.
2: Eerst eventjes toewerken naar die 17e juni. Als dat allemaal achter de rug is, waarschijnlijk vakantie gaan vieren. Of sta je veel festivals komende zomer?
3: Maar er komt een nieuwe muziek uit.
4: We hebben voor de zomer ook weer allemaal dingen in de planning. Dus we blijven gewoon met hits gooien.
2: We zijn wel benieuwd om toch naar die ontstaansgeschiedenis te gaan luisteren.
5: Ja.
2: Dus ik wil je nog één keer vragen. Het is heel erg fijn dat jullie wilden zijn vandaag. Dank jullie wel.
3: Dank jullie wel.
5: Jullie bedankt. Heel erg leuk.
2: Jullie muziek is natuurlijk overal online te volgen. Op Spotify en alle andere streaming media.
3: Op Instagram zijn we te vinden onder Beestjes.
5: Ja.
2: En hoe spel ik dat?
3: Nou, B-A-Y en dan Sjus.
2: Beestjes, maar dan met een B-A-Y.
6: Dat is een woordspeling.
2: Ja, dat begrijp ik.
5: Dat begrijp ik. Ja, dankjewel voor de uitleg.
2: De woordspeling. Goed dat je dat even erbij hebt. Beestjes dus op de socials. Jullie mogen nog een keer naar het podium alsjeblieft. Bobby, Annika en Gentle zijn hier dus. Samen zijn ze B. 17 juni staan ze in Paradiso in Amsterdam. Volgende week dan hebben wij natuurlijk weer een nieuwe gastvrij Flevoland. Dan hebben we niemand minder dan radiolegende Tineke de Nooy in de uitzending. Die komt vertellen over haar boek, haar biografie. Leuk. En we hebben natuurlijk ook nog een muzikale gast. Wie dat is, dat houden we nog eventjes geheim. Roy, dankjewel voor vandaag.
5: Ja, jij ook bedankt.
2: Graag gedaan. Ik loop nog één keer naar de lichtcomputer. Dan mag jij nog een keer de dames aankondigen natuurlijk.
5: Nou, ga ik dat doen. De nieuwste single van dus Bobby, Annika en Gentle. Oftewel, B by the B heet het.

0: juist.
1: Nee, geweldig. Dankjewel, dames. Bobby, Annika en Genton, heel fijn weekend allemaal.
2: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zien het wel, het gaat om de geen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hij wordt er direct mee geassocieerd. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl ook hij bij die toppers perspresentatie was.
0: Dit is Flevoland.
4: Dus mensen moeten echt wel even opletten van, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
7: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
6: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, het liefst wordt hij fulltime striptekenaar, maar voorlopig combineert hij het striptekenen met zijn baan als grafisch vormgever.
2: Stefan van den Brand uit Zeewolde publiceerde deze maand het tweede deel van zijn serie Dawn Ra, waarin hoofdpersoon Lizzie de strijd aangaat met de Rode Raven.
1: Ja, hoe bedenk je nou een meeslepende wereld vol verhalen voor een strip? Nou, we kunnen het vragen aan Stefan, want hij is hier natuurlijk even aangeschoven. Stefan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, neem ons eens mee in die wereld van Dawn Ra. Wat moeten we daarover weten?
3: Nou, Dawn Ra is een stripboek die ik al nu een aantal jaren heb gemaakt. En nu een deel 2 heb gemaakt, zeg maar. Het volgt eigenlijk het verhaal van Lizzie, die op een vredige nacht eigenlijk de stad wordt uitgejaagd door de Rode Raven. En ze krijgt de laatste opdracht van haar vader mee. En daarmee gaat ze echt de wereld in om de Rode Raven te stoppen. En ik heb nu dus het vervolg erop geschreven. Dus het verhaal gaat eigenlijk verder waar het eerste deel eigenlijk gestopt is.
2: Mm-hmm.
3: En nu zit ze opgeloot, sloot in de kasteel en moest daaruit ontsnappen.
2: Stefan, hoe kom je erop, dit verhaal?
3: Ja, ik ben al mijn hele leven met tekenen en schilderen bezig. En ik heb een kort tijdje voor de kunstacademie gezeten voor striptekenen. Dat is helaas niet goed afgelopen, zeg maar. Maar de passie om strip te maken bleef. En een aantal jaar geleden heb ik op een gegeven moment een uitgever gevonden. Heb ik een demootje gestuurd en van het een kwam het ander. En dat beviel zo goed dat ik dacht van nou, laten we nog een deel maken. En dat is deze geworden.
1: Ja, jij combineert een stijl van tekenen van de Amerikaanse comics die we misschien wel kennen van Marvel. Hè? De Hulk en Spider-Man en zo. Maar ook de Japanse manga.
3: Ja.
1: Dat kennen we dan weer een beetje van Dragon Ball Z, zal ik maar zeggen. Voor wie niet dagelijks een strip leest, wat is het dan geworden voor mengelmoes? Hoe herken je jouw werk?
3: Ja, het is een beetje een combinatie inderdaad van twee stijlen, zeg maar. Ik laat me vooral heel veel inspireren door beide. Ik lees natuurlijk heel veel strips zelf ook. Op die manier is het een beetje eigenlijk vormgegeven, zeg maar.
1: Ja, is dan de manier waarop je dat tekent, hè, van invloed ook op het verhaal dat je wil vertellen? Kan je daar bepaalde richtingen dan mee op?
3: Nou, dat niet per se. Maar de stijlspraak sprak me gewoon heel erg aan, zeg maar. Van beide gaf me best wel wat leuke feedback, zeg maar. Plus ik zocht ook een beetje naar een stijl die je ook op alle manieren kon tekenen, zeg maar. Je moet denken mijn strip. Je moet van alle perspectieven moet je een personage kunnen tekenen. En
1: dat bedoel je van voor, van achter, van links, van rechts?
3: Ja, van boven, van alle kanten. En je moet natuurlijk wel ook een stijl hebben die je dat toelaat, zeg maar. Want je kan natuurlijk heel veel detail maken, voor het van voor kan maken, zeg maar. Maar als je van boven, bij wijze van spreken, niks meer kan doen, dan loop je een beetje vast. Mm. Dus ik zocht bij dit boek ook wel een stijl waar ik me comfortabel in voelde. Om dit boek te maken, zeg maar.
2: En jij als striptekenaar, doe je dat echt nog ouderwets met pen en papier? Of gaat dat tegenwoordig via de computer?
3: De basis is altijd op pen en papier, zeg maar. Dus je hebt grote A3-vellen waar ik dan de strips op maak, zeg
2: nog
3: maar.
2: Steeds gaat nog het steeds, op pen en papier, ja.
3: Pen en papier en dan met een fineliner, dat teken ik alles in. En dan scan ik hem in en dan digitaal kleur ik hem eigenlijk in. Dus je ziet, kijk, mijn boek is eigenlijk zwart-wit getint, zoals je kan zien. Dus die dingen doe ik dan via de computer. Want dat gaat bijna niet.
1: Maar wat ik zie is dat je wel alles netjes, zoals we bijvoorbeeld, mensen zijn wel bekend met Suske en Wisk of de Donald Duck. Dat het als een soort met een rechthoekje waar een plaatje of waar een afbeelding in is getekend. Of barst jij daar ook uit die vorm?
3: Soms wel. Soms is het wel leuk om een klein beetje een effectje te geven bij panels. Inderdaad, om een beetje erbuiten te gaan. Om de impact te geven van een shot. Maar meestal proberen we een beetje erbinnen te blijven. Om het een beetje netjes en clean te houden, absoluut.
1: Daar hou je van?
3: Ook wel. Het is een beetje een balans. Want het is soms ook als je heel veel tekst op een pagina hebt, moet je er best wel een beetje mee schuiven. Dat het de tekst en het beeld goed overkomt. Maar als je weinig tekst op een pagina hebt, dan kun je lekker knallen. En dan kun je helemaal losgaan, bij wijze van spreken.
2: Je liet net even een gedeelte zien van de binnenkant van jouw stripboek. Dat is zwart-wit. Is het hele boek dan ook zwart-wit?
3: Ja, we hebben zeg maar.
2: Behalve de voorkant.
3: Dan zou dit eigenlijk getekend, zeg maar. Maar elk hoofdstuk heeft dan wel zijn eigen. Ik zal er eentje opzoeken. Heel snel.
1: Huh? Jij bent ondertussen aan het bladeren in je boek.
3: Ja, kijk. Alle hoofdstukpagina's hebben zijn eigen unieke cover, zeg maar. Die dan in kleur is.
2: Ja, daar zit wat meer werk in. Ja. Denk ik dan wel, ja. Ode, ik had het net over de Donald Duck. Dat heb ik vroeger ook altijd gelezen. Maar ja, ik zou het nu nog steeds leuk vinden om het door te bladeren. Hoe zit dat bij jouw stripboek eigenlijk? Voor wie is het bedoeld?
3: Nou, het is een beetje van de leeftijd van 12 jaar en ouder. Dus ik kom natuurlijk wel een beetje geweld in voor. En ja, het is niet voor de jongeren dan, zeg maar. Maar ja, 12 plus is zeker wel een leeftijd. En mensen die van strips houden, het is absoluut een aanrader om het te lezen, zeker. Ja.
1: Ja, nou hadden we het al over de inspiratie die jij zelf haalt uit die American Comics en die manga. Maar ik heb begrepen, je hebt een zoontje van 2. En dat levert ook heel veel inspiratie op. Vraag me toch af, als je zo'n beetje vrij volwassen verhaal vertelt, wat voor inspiratie hij dan oplevert?
3: Nou, hij is best wel met zijn spraak bezig. En hij af en toe uitspraken en dingen die ja, nog een beetje moeilijk voor hem zijn. En dan ja, komt hij met een woord op of noemt hij iets, een bepaald woord. En dan denk ik, god, dat is geweldig. En dat geeft mij weer inspiratie om dingetjes te maken, zeg maar.
1: We zijn natuurlijk wel benieuwd wat voor woord dan bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld, hij heeft nu voor paddenstoel, heeft hij patoe bedacht bijvoorbeeld.
1: Patoe?
3: Ja, patoe. En ik dacht, god, wat is dat nou, een patoe? En dat gaat meteen dan bij mij stromen, zeg maar. En dat was een paddenstoel wat hij daarmee bedoelde. En ja, op die manier gaat het dan los, zeg maar, de creativiteit. Dus op die manier, ja, kom je op hele leuke dingen, zeg maar, uit, ja.
2: Ja. En het leuke is dat je dit nu echt als hobby hebt, hè, dit striptekenen. Je doet het allemaal naast je werk als grafisch vormgever. Ja. Maar wanneer verwacht je dat het omslagpunt gaat komen? Dat je er gewoon je baan van kunt maken,
3: ja,
2: volledig?
3: Goeie vraag. Ja, geen idee. Het moet natuurlijk best wel publiciteit krijgen om dat van elkaar te krijgen. Ik merk natuurlijk naast dat je natuurlijk het maken is natuurlijk één vak apart. Het onder de mens brengen is natuurlijk weer een heel andere tak van sport, zeg maar. Dus daar ben ik best wel in het, ja, aan het leren om dat te kijken hoe je dat onder de mens brengt, bijvoorbeeld op de radio bijvoorbeeld.
2: Nou ja, goed, ik denk dat na vandaag je leven verandert, kun je baan opzeggen.
1: Ja, lig je al bij stripwinkels en zo? Of waar kun je je Donra-serie vinden?
3: Donra is te verkrijgen via bol.com. Bruna heeft hem ook als webshop staan. En via de uitgever Bookscout kun je hem verkrijgen.
1: Want het bestaat nu uit 2 delen. Ja. Komt er nog een deel?
3: Er komt absoluut een derde deel. Want het is natuurlijk een verhaallijn die, zeg maar, met het derde deel zo soort van afrondt. Maar het blijft open einde. Dus er kan natuurlijk nog een vierde deel komen of een vijfde deel. Er is nog genoeg inspiratie om met Lizzie en met Donra, ja, boeken te maken. Absoluut.
1: Ja. Nou goed, dankjewel Steven van der Brand. En Donra, het is en de ontsnapping tijdens de schemering is het, hè? Het tweede boek.
3: Klopt.
1: Het eerste boek is Donra en de sleutel der duisternis. Ja, dat kun je dus nu verkrijgen bij de boekhandel. Dankjewel Steven en succes.
3: Dankjewel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, heb je zin om er dit weekend op uit te gaan? Dan heb ik wel een paar goede suggesties voor je. Vanavond en morgenavond kun je feesten op het Beach Festival aan de Strandweg in Zeewolde. Jan Smit en Ronnie Flex zijn slechts twee van de artiesten die daar optreden.
2: Ja. Ik heb ook nog wel een tip. In Emmeloord is morgen van 1 tot 4 een doemiddag in het Voedselbos aan de Sportlaan. En op die manier kun je dan ontdekken wat het Voedselbos allemaal te bieden heeft.
1: Ja, en in het centrum van Almere Stad is zowel morgenmiddag als zondagmiddag het terrassenfestival. Je kunt dan lekker op het terrasje gaan zitten en dan allerlei hapjes tot je nemen. En ondertussen zijn er allerlei optredens van straatartiesten.
2: Ja, maar dat is nog niet alles, want in Almere begint morgen ook de Dutch Water Week. Simon Keizer is van TIG Sport en Events, de organisatie van die Dutch Water Week. Simon, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Spreek ik het goed uit op zijn Engels helemaal? Dutch Water Week?
3: De Dutch Water Week, ja, zeker.
2: Ja, je zou kunnen zeggen Dutch Waterweek. Dus
3: dat mag ook. Ja, het gaat over watersport. Dus dat in elk geval, dat moet duidelijk zijn. Ja.
2: En die week moet de watersport stimuleren. Hè? Ja. Over welke watersporten hebben we het dan?
3: Nou, het mooie is, het Watersportverbond is eigenlijk de initiator van dit evenement. TIG Sport voert het uit. En het Watersportverbond is nauw betrokken bij best heel veel watersporten. Dat is ook het mooie. Want watersport is eigenlijk best heel erg groot als je het optelt. Maar het gaat over, om jouw vraag te beantwoorden, over suppen, over zeilen, over optimistisch zeilen, over kano. Eigenlijk alle vormen die, dan wel laagdrempelig te beschikking zijn. Of die je kan instappen of meedoen. Ja, dat bieden we aan in deze week. Maar dat is ook logisch natuurlijk in zo'n prachtige waterrijke stad.
1: Ja, heel even. Hebben jullie eigenlijk een beeld van hoeveel Nederlanders nou wel eens een keer het water op gaan?
3: Ja.
1: Ja?
3: Nou, dat is het mooie is, je kan het bijna. Watersport is natuurlijk, dat zit in onze DNA als Nederlanders. En zeker hier in de polder natuurlijk. Als je het heel breed ziet, er zijn wel 4,6 miljoen mensen elk jaar doen iets met watersport. Dus dan valt het een beetje in de vorm van, wielrennen, zwemmen, dat soort dingen. Mensen, dus de grote getallen, hardlopen. Het is niet dat iedereen elke dag op het water zit, maar er zijn wel weer 1,5 miljoen huishoudens die iets met water in hun huis hebben liggen. Of een subplank, of vroeger, misschien weten jullie dat nog niet meer, maar in de tijd van Stefan van den Berg had bijna iedere Nederlander
1: een
3: windsurfer in zijn garage liggen. Dus 1,5 miljoen mensen hebben iets met een watersportattribuut in hun huis liggen en doen daar iets mee. En 4,6 miljoen mensen gaan in elk geval 1 keer per jaar het water op om, of in een sloep te zitten, of op een motorboot, of op een zeilboot, of met vrienden mee op een tjalk, of verzin het maar. Dus het is eigenlijk best een. Maar dat hoort ook, het zit bij ons in het bloed.
2: Ja, jij gaat wel iets vaker het water op dan de gemiddelde Nederlander, denk ik. Anders ben je niet bij de Dutch Water Week betrokken.
3: Ja, zeker. Nou, mijn achtergrond is wel heel fanatiek wedstrijdzeilen. Ja, en die hoedanigheid ben ik in deze rol beland. Maar ja, het draagt wel. Het is wel mijn favoriete sport, ja, zeker. Ja, het is gewoon prachtig, weet je, buiten op het water. Het is eigenlijk, de mensen die dat doen, die zullen dat denk ik wel beamen. Of die meeluisteren, die ook van zeilen of van kano of sup houden. Het is vrijheid. Het is vrijheid op het water. Het is mooi dat je tegen de elementen niet vecht, maar of meewerkt. Maar je hebt in elk geval, op een zomerse dag, water in je gezicht. Dat is natuurlijk prachtig.
1: Ja. Nou bestaat die Dutch Water Week eigenlijk uit twee onderdelen. Ja. Voor het publiek en zeker ook een wedstrijdelement.
3: Ja.
1: Wat voor wedstrijden zijn er dan?
3: Nou, dit zijn Olympische zeilwedstrijden. Dus 1 keer in de 4 jaar zijn er Olympische Spelen. Eén van de sporten daar is zeilen. En onder zeilen valt zeilen, windsurfen en kitesurfen.
1: Mm-hmm.
3: Nou, dat zijn 10 medailles. Die kun je daarin winnen. En wij als Nederland zijn zeg maar het sterkste. We waren het op de vorige Spelen in elk geval. We zijn altijd wel in de top 3 van de beste zeilanden ter wereld.
1: Maar het Bouwmeester bijvoorbeeld.
3: Maar het Bouwmeester, ja? Zeker. Maar hier uit de Almere Centrale, ongelooflijk goede windsurfclub. Dus Kieran Badlou, Sarah Wenneke, allemaal windsurfers die hier vandaan komen. Dus daar komen Olympische kampioenen vandaan. Nou, deze wedstrijd hier is een soort onderdeel van een 5 internationale wedstrijden. En eentje daarvan is in Nederland. Er is er eentje in Frankrijk, en eentje in Spanje, en eentje in Amerika, en eentje in Duitsland.
1: Maar betekent dat die toppers uit die landen dan ook hier te zien zijn?
3: Ja, zeker. Ja. Nou, dus In Spanje is het het grootste. Hier is het een iets kleiner. Hier hebben we 3 van de 10 Olympische disciplines die hier rondvaren. Maar bijvoorbeeld de vorige Dutch Water Week is onderdeel van de Sailing Grand Slam. En in Spanje waren er 1100 deelnemers. Mm. Uit allerlei landen. Ja, dus en dat zijn allemaal topsporters met een heel erg tunnelvisie op Los Angeles. Want daar willen ze heen. En dit zijn dan evenementen waar ze zich kunnen meten, wedijveren met anderen.
1: Ja, maar daar heb je goed water voor nodig.
3: Ja.
1: Dat is er dus wel.
3: Dat is er wel.
1: Echt topwater hebben we dan.
3: Topwater, nu. Nou ja, dat is ook wel. Dat staat een klein beetje onder druk natuurlijk met alle waterplanten die er zijn. Mm-hmm. Dat denk ik jullie dat bekend mee zijn. Dat fonteinkruid heet dat. Dat komt natuurlijk omdat ons water zo prachtig schoon is geworden de laatste zoveel jaren. Bereikt de zon eerder de bodem en groeit er meer vegetatie. En dat zit wel eens in de weg. En daar hebben we nu wel vergunningen voor om dat te mogen maaien. Mm-hmm. Niet alleen voor die wedstrijd, maar ook gewoon voor recreatie in het algemeen. Dus, maar wij weten wel met zo'n grote internationale wedstrijd wel de aandacht van de provincie ook te krijgen. Van jongens, als we hier recreatie willen aanbieden, dan moeten we ook wel de ruimte krijgen om dat te kunnen doen.
2: Ja, die topsporters die gaan dus het water op. Maar als ik daar naar wil kijken, dan kan dat ook gewoon. Dan zijn er nog andere activiteiten ook.
3: Ja, er zijn zeker ook andere activiteiten. Ik weet niet of mensen meekijken, maar dat kun je hier ook al achter zien. We bieden ook eigenlijk kan iedereen. Dit is een soort watersportfestival. Dus er wordt inderdaad door topzeilers gevaren. En die zijn. Nou, je kan het op die foto's. Sommige mensen kunnen dat zien. Het is radio, ik weet wel niet. Iedereen kijkt mee. Maar het is wel een stuk uit de wal. Dus het is niet zo dat je. Het is eerder een online sport die je goed kan zien.
2: Een verrekijker moet mee.
3: Een verrekijker moet je meenemen. Maar de beleving aan de wal, daar doen we natuurlijk heel veel om ook bezoekers aan te trekken. Maar ook om de kans te geven om het zelf te beoefenen. Of om het zelf mee te doen. Dus daarom is er een optimist on tour. Dus daar kunnen kinderen instappen in een optimistje. Of kanoën of suppen. Daarom hebben we. Nou, vanavond al trappen we af met op het weerwater in het centrum van Almere. Met de subtocht. Nou, dat is een prachtig mooie vrijdagmiddagborrel activiteit.
1: Daar kan je gewoon meedoen, ook al ben je niet zo geoefend.
3: Ja, ook al ben je niet. Kijk, dat zijn onder begeleiders ga je over het weerwater. Dat is ook geen heel gevaarlijk water. Jullie kennen het misschien een beetje. Maar
1: ja, als je niet over het midden gaat, dan kan het wel. Ja. Ja, als je een beetje aan de rand blijft. Ja.
3: Maar dan kun je gewoon bij wijze van spreken het weekend aftrappen op een subplank. En de geoefende suppers, maar ook de beginners. Ja, weet je, dit is wiebelig. Mm-hmm. Maar ja, dat kunnen we je wel bijbrengen. En het is met dit weer, het is niet vreselijk koud. Dus als je er per ongeluk invalt. Maar goed, je ziet hier
2: lekker
3: ook skimboarden op de achtergrond. Maar je kan ook kanotochten.
1: Met een laagje water, daar ga je dan heel hard overheen met een soort klein surfboardje.
3: Ja, ja. Exact. Ja.
2: Ik zie Odeco gaan.
1: Ja.
3: Ja. maar goed, en morgen, weet je, dat gaat eigenlijk gewoon verder in een watersportfestival. Waar mensen dus dit soort dingen kunnen proberen. Zondag bijvoorbeeld is er een wingfoil-tocht rondom Pampus vanuit Almere Strand.
1: Dat gaat heel hard, hè?
3: Ja, maar dat hoeft niet. Dat is kitefoilen vooral. Maar tegenwoordig wingfoilen is het snel stijgende nieuwe watersportdiscipline. Waar je eigenlijk los op een bordje staat met zo'n opgeblazen zeil in je hand. Dat is.
2: Alles kan.
3: Dat groeit best heel hard.
2: Alles kan en alles mag, maar je moet je wel even aanmelden.
3: Ja, je moet je aanmelden. En sommige dingen zijn een klein beetje tegen betaling. Dus je kan ook bij wijze van spreken. Voor de kinderwatersportdag bij Sail Today op het Almere Strand. Dan ben je voor, ik geloof, iets minder dan €30... Krijg je kind de hele dag allerlei watersportactiviteiten aangeboden.
1: Moet je er zelf bij blijven of dat niet?
3: Nou, in dat geval niet. Nee. Maar weet je, dus je kan het ook dan benutten om zelf met je gezin, met je man of je vriend te gaan winkelen of op strand te gaan liggen.
1: Ja. Of iets anders op watersportgebied natuurlijk.
3: Ja, nou ja, maar dat Almere Strand is ook, als je daar eenmaal zit en het is ook weer zoals het nu is. Ja, het is een prachtige plek. En je waant je een beetje, zeker met de goede muziek op, dat je denkt, zit hier gewoon in het Caribisch gebied.
1: Ja,
2: je kunt er naartoe gaan, wil je verrekijker meenemen of als je activiteiten wil doen. Dan
3: als je de Olympische sport wil zien, ja, verrekijker.
2: Nou, er is ook een website, daar kun je van alles nog even op je gemak nalezen. DutchWaterWeek.nl. En wil je meer weten over alle activiteiten die we hebben genoemd, dan is er de website visitflevoland.nl. Simon Keizer van de Dutch Water Week, dankjewel en veel plezier.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie kunnen nog enkele regen- en onweersbuien overtrekken, maar in de loop van de avond wordt het een stuk droger. En in de nacht is het dan uiteindelijk ook droog met daarbij minima uiteindelijk rond een graad of 14. Morgen dan wordt het een droge dag met temperaturen rond 23 tot misschien zelfs wel 25 graden en flink wat zonneschijn daarbij. Op zondag dan staan er wel weer de nodige buien op het programma met dan maxima rond een graad of 22.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van...

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, elke vrijdag rond deze tijd dan duiken we in de geschiedenis van Flevoland. En vandaag doen we dat met Frits Schmid van de Stichting Historisch Dronten.
2: Hij neemt ons mee naar de beginjaren van Oostelijk Flevoland, toen wegen nog aangelegd moesten worden en ook helemaal niets vanzelfsprekend was. Frits is bij ons in de studio. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: We gaan even terug naar 1956. Toen werd het laatste gat in de dijk gesloten door koningin Juliana. Dus stel dat ik een jaar later in 1957 van Roggebodsluis naar Dronten wilde rijden. Wat kon dat al eigenlijk een jaar later?
3: Nou, daar kwam je wel hartstikke vast te zitten.
1: Oh. In drijfzand ook, of dat niet?
3: Ja, dat was... Oh, maar het was al zelfs zo dat een paar jaar later, als je van het werkkamp naar, de werkplaats wilde gaan. Dat was een afstand van pakweg 300 meter. Dan was je een dik kwartier onderweg.
1: Ja?
3: Ja, zo zonk je weg.
1: Oh, dus je moest ook nog vrij hard rijden om niet weg te zinken.
3: Ja.
1: Ja, het was dus drassige ondergrond. Hoe kregen ze dat dan technisch voor elkaar om daar toch uiteindelijk wegen van te maken?
3: Nou, ze hebben in die tijd al die kanalen gegraven. En al het zand wat eruit komt, dat hebben ze gebruikt weer voor het traject waar de wegen kwamen te liggen en waar ook de dorpen kwamen te liggen. Want het oudste deel van alle dorpen is allemaal op opgespoten zand gebouwd.
1: Oké, zakt dat niet allemaal weg nu?
3: Nee, zand is een lekkere ondergrond.
1: Ja?
3: Ja.
1: Oh ja.
2: Nou, het werd dus eigenlijk hergebruikt, hè? Die kanalen en de vaarten die gegraven werden. Dat zand werd gebruikt voor de dorpen.
3: Ja, toch gewoon last van al dat zand. Nou ja, gebruik het dan maar daarvoor, hè?
2: Ja, maar dat heb je niet van de een op de andere dag voor elkaar natuurlijk.
3: Nee, dat is heel lastig. Je moet dat zand allemaal verplaatsen en dat is toch werk wat je met een vrachtwagen moet doen. En daarvoor heb je toch weer wegen nodig. Dus het is nogal een hele kunst geweest om dat spul allemaal aan te leggen. Dan was je er nog niet, want dan kwamen die kanalen, die zaten je ook weer in de weg. Want daar moest je wel overheen natuurlijk.
1: Ja, want de Hogevaart werd toen ook aangelegd.
3: Ja.
1: Ja, dat is vrij, nou, dat weten we allemaal. Vrij breed kanaal.
3: Ja.
1: Ja, maar dan moet je op een gegeven moment toch overheen. Hoe hadden ze dat opgelost dan?
3: Nou, heel in het begin een klein pontje. En

0: dat moest je handmatig bedienen. En dan kon je naar de overkant toe. Maar daar kon natuurlijk geen groot, zwaar vrachtverkeer op. Dat hebben ze toen later ondervangen door er een grotere pont in te leggen. En dat is eigenlijk geen pont, maar het is meer een schipbrug geworden. Hm. En wat dat leg je weg als er een schip aankomt.
1: Ja, ja, dat kan dan een beetje zo uit de vaart draaien.
0: Ja, ja. Ah, je moest wel oppassen. Niet al te grote snelheid. Stond er ook een bordje bij. 5 km/u. Hm. Nou, wie dat haalt, dat is natuurlijk al ontzettend knap.
1: Ja.
0: Maar als je dat niet goed deed, ja, dan ging dat pontje natuurlijk wiebelen. En voordat je het weet, en je had ook nog een vracht op je wagen zitten, ja, dan kantelde je.
2: Ja, ja, ja. Moest je ook tol betalen voor dat pontje?
0: Nee, nog net niet.
2: Nee?
0: Nee, ze hadden er wel een heel mooi hokje bij. En dan, maar dat hokje was denk ik meer voor het moment dat die brug verplaatst moet worden als er een schip komt of zoiets.
1: Ja, nou hebben van die pontjes wel foto's, maar je kan nu tegenwoordig ook nog wel wat zien, hè, waar die pontjes gevaren hebben.
0: Ja, dat is heel mooi. Als je bij de Hoge Vaart bent en je neemt de weg Dronten naar Kampen, dan is bij de betonnen brug, kun je altijd nog aan de rechterkant zien dat daar een afrit is en aan de andere kant een oprit. En omgekeerd, als je van Kampen naar Dronten komt, ligt daar ook een afrit en dan weer een oprit.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus het is nog altijd herkenbaar in het landschap.
1: Ja, dus op het moment dat de brug daar nu gefixt moet worden, dan zouden ze dit eigenlijk ook nog in gebruik kunnen nemen weer even.
0: Ja, zouden we gewoon weer kunnen doen.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi makkelijk natuurlijk. Ja.
2: Nou, wel behoorlijk wat files, denk ik, als er weer een pontje zou komen. Oh, als je 5 km/u eroverheen mag.
0: Die zijn er nu al, dus.
2: Dat is ook wel weer zo. Ja, er zijn dus nog sporen van te zien. Maar dan heb ik ook begrepen, in die tijd was niet iedereen welkom in de polder.
0: Nee. Nee. En dat is als je tegenwoordig de krant leest, dan zie je dat in Apeldoorn nogal geprotesteerd is tegen de komst van woonwagenbewoners. Of in ieder geval woonwagenbewoners voelden zich gepasseerd en gediscrimineerd. Nou, 70 jaar geleden deed men daar heel erg open onder bij de ingang van.
1: Met discrimineren bedoel je? Deden ze
0: nou ja, gewoon met een uitsluiten van woonwagenbewoners. Mm. In deze polder stond een groot bord: woonwagenbewoners niet gewenst.
1: Mm.
0: Dan zie je dat in 70 jaar tijd heel veel toch op dat opzicht veranderd is.
1: Ja, want Dronten heeft ook toch woonplekken voor reizigers, toch?
0: Ja, ja, ja. Kijk, wat je woonwagenbewoners noemt. Als je kijkt naar Roggebotsluis, daar hadden ze een speciaal wagenweg. En daar stonden allemaal salonwagens.
1: Mm.
0: Dus dat waren ook bewoners van zeg maar een woonwagen.
1: Ja, ja.
0: Maar hier bedoelde men dus specifiek de groep mee.
1: Ja. Ja, heb je nou van alles in jullie archief zitten hierover, over deze tijd? Is dat een rijk archief?
0: Ja, het zit in mijn hoofd.
1: Oh, het zit in je hoofd? Oké. Okay.
0: Ja, we hebben wel een rijk archief, hoor. Ja, kijk, dit soort verhalen, dat leg je wel neer en dat leg je vast in de hoop dat je dus daarvoor een langere tijd mee kan.
1: Mm-hmm.
0: Maar het groeit natuurlijk steeds. En je krijgt steeds meer informatie.
1: Ja.
0: En dat koppel je eraan vast.
1: Nou, nog één keer waar we die plek kunnen zien waar dat pontje heeft gevaren.
0: Nou, als je dus van Dronten gaat naar Kampen, dan aan de rechterkant zie je dat daar een afrit is. En als je over de brug bent, dan zie je aan de rechterkant dat er ook weer een weg naar de weg naar Kampen Dronten komt.
1: Oh, ga jij daarop letten, Jordi?
2: Ik ga denk ik even stilstaan. Want je mag daar met 100 km/u langs. Ja, ja, meteen file dan ook weer, net als vroeger. Nou, weten we dat ook weer, dat er dus vroeger een pontje over de Hoge Vaart ging. Voor toen het allemaal net werd aangelegd, al die wegen in de polder. Dankjewel weer, Frits Smit van Stichting Historisch Dronten. En wil je meer weten over de geschiedenis van die plek, dan kun je kijken op een website, historischdronten.nl.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: In het gemeentehuis van Urk wordt vanavond de nieuwe expositie Gevleugeld Verleden geopend. Er zijn schilderwerken te zien van luchtoorlogsschilder Ab Jansen. Hij maakte indrukwekkende werken over de luchtoorlog boven Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, en Pieter Hoekstra van Urk in Oorlogstijd is de man die de expositie heeft samengesteld. En we hebben contact met hem. Pieter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, vorige week is het geopend. Ik heb begrepen dat er inmiddels alweer wat meer bij hangt dan vorige week.
3: Nou, we hebben wel wat extra werk verzet. We hebben ook een vitrinekastje hebben we erbij gezet. Om ja, ook voor de jeugd, de jongeren die ook in de gemeentes komen, om daar ook even net even iets meer aan te bieden. Zodat iedereen toch een beetje ja, aan het kijken gaat, aan het interesseren, geïnteresseerd raakt, lezen gaat, vragen gaat stellen. Ja, dat is van de week nog weer gelukt.
1: Ja, wat is er veel materiaal over die tijd?
3: Ja en nee natuurlijk. Je hoopt altijd op meer. Maar als je ergens de ruimte hebt en je gaat het uitspreiden, ja, dan moet je altijd weer kiezen van dan kun je weer niet alles uitstallen en laten zien. Dus nu ook natuurlijk een gemeentehuis dreigt door. Het is geen museum. Maar ja, dan moet je een echte selectie maken. Maar dan is er toch heel veel materiaal wat eigenlijk ook wel een verhaal van de polder, van Nederland vertelt. Ja, ook van Urk natuurlijk.
2: Ja. Laten we het zo even over die schilderijen hebben. Maar eerst even die connectie tussen Urk en die luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat is die?
3: Ja, Urk was natuurlijk een eiland. Flevoland was eigenlijk nog een heleboel water. De polder was net een beetje droog. Maar voor de mensen hier, maar ook de eerste poldermedewerkers, was de luchtoorlog het eerste echte contact met de geallieerden. Elke dag kwam toch de bevrijding een stukje dichterbij. Als je natuurlijk 's nachts 1000 vliegtuigen over hoort gaan, dan weet je gewoon dat Duitsland het gaat verliezen. Dus dat was voor heel veel mensen toch nog een baken van hoop. Van, nou, de bevrijding ooit gaat die komen. Ja. En ja, er zijn natuurlijk heel veel vliegtuigen neergestort tussen de 6.000 en 7.000 boven Nederland. Ja, en er zijn er heel veel in het IJsselmeer en de polder terechtgekomen.
2: Ja, en die slachtoffers of die mannen die daarin zaten, die zijn aan land gebracht dan op Urk?
3: Bijvoorbeeld heel veel op Urk, omdat de wind en de water zeg maar heel vaak richting Urk gaat. En er toen heel veel IJsselmeervissers waren die ook de lichamen opvisten. En via Urk en dan bijvoorbeeld naar Amsterdam, naar de Nieuwe Oosten begraafplaats. Ja, daar werden ze dan aangebracht. En zodoende kregen ze toch een laatste rustplaats.
1: Ja, heel logisch dat er dus daarom een nieuwe expositie te zien is in het gemeentehuis van Urk. Gevleugeld Verleden heet dat. En die schilderijen die worden geëxposeerd, die zijn van Ab Jansen. Wat was dat voor een schilder?
3: Nou, eigenlijk is hij meer bekend als schrijver. Hij heeft heel veel boeken over de luchtoorlog geschreven. Over Wespennest Leeuwarden. Vliegbasis Leeuwarden was in de oorlog voor Duitse nachtjagers een basis. Schiphol was door de Duitsers bezet. En Ab Jansen heeft daar echt op bijzondere wijze, heeft hij ook als een pionier, als een van de eersten, heeft hij onderzoek gedaan. Door ook chronologisch dag voor dag in kaart te brengen. Dus niet alleen het dorpje waar je woont, maar hij heeft ook echt de hele paraplu van Nederland gepakt. En dag aan dag heeft hij onderzoek gedaan. Dus zo heeft hij voor heel veel luchtoorlogcrashes heeft hij onderzoek gedaan. Hij schreef die boeken, wat al een bijzonder is. Maar foto's was altijd moeilijk natuurlijk, want ja, exact foto's van dat vliegtuig, die bemanning. Dus hij moest ook vaak zelfs zijn illustraties zien te krijgen. En zodoende heeft hij eigenlijk zijn schilderskunst, heeft hij vanaf ja, een gewoon niveau heeft hij omhoog gewerkt. Ook door schildercursussen te volgen en lid te worden van een schildersclub, heeft hij het niveau echt heel hoog gekregen in zijn leven. En dat is echt heel bijzonder om te zien.
2: Ja, die schilderijen die hebben ook een bepaalde diepte en zo. Je kijkt niet van de zijkant alleen maar tegen vliegtuigen aan, maar ook van bovenaf en van onder. En je ziet dan ook die luchtoorlog plaatsvinden. Sommige worden ook echt uit de lucht geschoten. Nou, die collectie, daar heb jij een deel van zelf in handen, hè, Pieter?
3: Ja, wij hebben als stichting hebben we ja, voor een beetje gereduceerde prijs mochten we het overnemen. Daar hebben we echt geluk aan gehad door de, ja, familie en kennissen die de verkoop hebben geregeld, die hadden meer het belang dat ze op een goede plek terecht zouden komen, als dat het misschien voor heel veel geld verkocht zou worden. Dus wij hebben er een aantal kunnen kopen, ook met een aantal sponsoren, die zelf ook bijvoorbeeld 1 of 2 schilderijen hebben. Die heb ik dan eventjes in bruikleen. En dan hebben ze bijvoorbeeld ook 1 of 2 schilderijen aan de stichtingen geschonken. Dus dat was een hele mooie mix van maatschappelijk ondernemen. Van mensen die zelf ook iets interessant vinden, maar dan ook iets gunnen aan de stichting Urk en Oorlogstijd.
1: En die schilderijen die zijn dus nu te zien op het gemeentehuis van Urk. Daar is die expositie. Tot wanneer staan ze er allemaal?
3: Tot begin september. Dus eigenlijk moet je gewoon zeggen eind augustus. Want je weet het nooit wanneer je natuurlijk af moet breken. Maar er hangen 14 hele bijzondere schilderijen. Er is een vitrinekastje. We hebben ook een paar schaalmodellen hebben we opgehangen in de in de grote ruimte, zeg maar, de centrale hal. En dat is ook een heel bijzonder effect. En daar hebben we ook wel heel veel leuke reacties op gehad van mensen die nu voor alle leeftijden en interesses, die toch in één keer dat expositiegevoel nu ook te pakken hebben in een gemeentehuis. Mm-hmm. Wat je niet zou verwachten.
2: Nee, dus als je paspoort op gaat halen of je kind gaat aangeven, dan kun je ook nog eventjes langs de expositie. En je kunt natuurlijk gewoon altijd even binnenlopen om te kijken tijdens openingstijden. Gevleugeld verleden, nu te zien in het gemeentehuis van Urk. Pieter Hoekstra van Urk in Oorlogstijd, dank je wel.

0: Dit is Flevoland.
1: We zijn alle drie solo-artiesten ook. En we zijn samengekomen omdat we het gewoon heel tof vonden om samen te spelen, schrijven en doen. Maar we hebben ook onze solo-dingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zien het wel, het gaat om de geen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hij wordt er direct mee geassocieerd. Zijn telefoon staat gisteren natuurlijk weer roodgloeiend. Terwijl hij bij die topperspresentatie was.
0: Dit is Flevoland.
4: Dus mensen moeten echt wel even opletten van hey, klopt het wel? Want het gaat zeker vaak genoeg mis.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
7: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
6: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie kunnen nog enkele regen- en onweersbuien overtrekken, maar in de loop van de avond wordt het een stuk droger. En in de nacht is het dan uiteindelijk ook droog met daarbij minima uiteindelijk rond een graad of 14. Morgen dan wordt het een droge dag met temperaturen rond 23 tot misschien zelfs wel 25 graden en flink wat zonneschijn daarbij. Op zondag dan staan er wel weer de nodige buien op het programma met dan maxima rond een graad of 22.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie kunnen nog enkele regen- en onweersbuien overtrekken, maar in de loop van de avond wordt het een stuk droger. En in de nacht is het dan uiteindelijk ook droog met daarbij minima uiteindelijk rond een graad of 14. Morgen dan wordt het een droge dag met temperaturen rond 23 tot misschien zelfs wel 25 graden en flink wat zonneschijn daarbij. Op zondag dan staan er wel weer de nodige buien op het programma met dan maxima rond een graad of 22.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: is making bread.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie kunnen nog enkele regen- en onweersbuien overtrekken, maar in de loop van de avond wordt het een stuk droger. En in de nacht is het dan uiteindelijk ook droog met daarbij minima uiteindelijk rond een graad of 14. Morgen dan wordt het een droge dag met temperaturen rond 23 tot misschien zelfs wel 25 graden en flink wat zonneschijn daarbij. Op zondag dan staan er wel weer de nodige buien op het programma met dan maxima.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: achter een dag. Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke...

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.